0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Thank you. Thank you.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunten Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Brielle. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan,
2: de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, inderdaad. Een hele goede morgen deze dinsdagochtend 26 mei 2026. En wat denk je, wat een rare stem hoor je hier zo 's ochtends vroeg door je radio. Ja, dat klopt, want ik neem Rea even over. Maar ik ben niet alleen, ik ben samen met Taniekje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat we hier ja, mogen zitten. Zal ik even nog eens een leuk sfeermuziekje op de achtergrond aanzetten? Kijk, nu zijn we helemaal compleet hoor, we zijn los.
1: Lekker.
0: Hoe zit jij erbij?
1: Ja, goed. En jij?
0: Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Lekker die mensen 's ochtends vroeg allemaal energiek naar hun werk sturen.
1: Ja.
0: Och, wat ontzettend fijn. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Hey, en het is ook een bijzondere dag vandaag.
1: Ja.
0: Want het is vandaag... Bokkiesdag. Bokkiesdag. Ja. Het is derde Pinksterdag in Noord-Holland. En je zou je denken, dat bestaat toch helemaal niet? Nee, dat klopt. Derde Pinksterdag bestaat eigenlijk ook niet. Maar wel in Noord-Holland, want daar is het vandaag Bokkiesdag. Er worden van oudsher bokkies verhandeld in verschillende plaatsen. Zoals in de Zaanstreek en in Purmerend. En dat is een traditie op derde Pinksterdag, om zo maar even te zeggen. Dus,
1: ja. Wist jij dit? Wist jij al dat dit een ding was? Want ik dus helemaal niet.
0: Nee, ik had ook geen idee. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom helemaal niet uit Noord-Holland. Ik kom uit Friesland, zoals jij misschien wel weet. Maar de mensen thuis nu helemaal gechoqueerd zitten. Komt deze man uit Friesland?
1: Ja,
0: dat klopt. En daar hebben we geen Bokkiesdag. Daar hebben we dat van heel veel andere tradities, maar geen Bokkiesdag.
1: Nee?
0: Dus dat is... Nee. Viool, je hebt dat soort dingetjes, hè?
1: Ja, dat kent iedereen toch wel, neem ik aan.
0: Ja, want als jij zou zeggen wat viool je hebt is, wat zou dat dan zijn?
1: Op een stok over een sloot springen.
0: Ja. Bijna. Ik
1: dat,
0: vind...
1: Dat is
0: ja,
1: wel heel...
0: plat door de, kort door de bocht.
1: Gewoon je Pianneke taal uitleg.
0: Ja, dat is wel... Het klopt bijna. Want eigenlijk is viool, je hebt inderdaad over water heen met een polstok. Dat heb je goed.
1: Oh, en omhoog klimmen toch?
0: Ja, precies. Je moet zo hoog mogelijk in die stok gaan zitten en dan zo naar de overkant knallen. En dan zo ver mogelijk. En dat is echt leuk om te zien. Als je dus, serieus, zoek zo meteen maar
1: vallen.
0: Ja, het echt. Ik denk, we beginnen deze ochtend positief. Maar Danique is weer van de partij hoor. Zolang ze vallen is het leuk, zegt ze. Nou... Oh. Hey, we hebben vandaag moeten even een paar dingen. Oh, Mind is er ook weer bij. Goedemorgen. Die meldt zich in de Twitch. Wat leuk. Want jij zit nu thuis te luisteren en denk je, ik wil even wat van me laten horen. Nou, dat is mooi, want dat kan. Je kan bij ons twitchen, je kan ons appen via de Girl Power Radio app.
1: Ja.
0: Je kan ook in de DM sliden. Ja. Want Danique van de socials zit nu tegenover mij, dus dat scheelt.
1: Ja, probeer het maar en we reageren wel.
0: Kijk, dat is het idee. En we gaan vandaag een winactie. Je kan vandaag een fantastisch Girl Power Radio pakket
1: winnen.
0: Want we bestaan 5 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden.
1: Ja, superleuk.
0: Maar dat straks.

0: Stella Lefty, die met de trein naar Boston ging en op zoek naar haar ongelooflijke... Ja, haar liefde was het, het toch? Want ze was op een gegeven moment...
1: Volgens mij wel.
0: Ja, goed. Ik hoop dat ze daar goed, is aangekomen.
1: Ja.
0: Hey, lang weekend achter de rug, hè?
1: Ja, best wel lang. 3 dagen.
0: Ja, vond je te lang of had je nog wel een paar dagen bij gekund?
1: Door de warmte vond ik het te lang.
0: Ja, echt waar?
1: Ja,
0: ik ga zo goed op die warmte. Ik vind het echt heerlijk.
1: Niet. Het is meer, kijk, weet je wat het is? Warmte is wel lekker, maar Nederlands warmte is zo benauwd.
0: Ja, dat is wel waar.
1: En daar ga ik niet goed op.
0: Nee, dat snap ik. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik reed gisteren terug vanuit Duitsland. Ik was een weekendje in Duitsland samen met mijn beste vriend. Ja, het was echt superleuk. En we hebben daar 30, 31 graden. Het was hier, daar zelfs warmer dan nog hier.
1: Ja.
0: Maar we hadden daar helemaal niet zoveel last van. We gingen heerlijk, we konden ons eraan overgeven en zo. En het was echt top. En toen reden we gisteren in de auto terug. En hoe verder we Nederland inkwamen, hoe meer we echt zo...
1: Ja, dat merk ik dus ook. Want ik woon echt letterlijk aan de kust. Als in 3 minuten loop ik sta op het strand. En het is echt heel verschil. Maar over deze warmte heb ik nog wat nieuws.
0: Ja, want we gaan eventjes kijken naar wat er allemaal is gebeurd. En ik wou nog zeggen, met zo'n lang weekend, dan gebeurt er natuurlijk altijd heel veel.
1: Ja,
0: en maar jij houdt, het natuurlijk allemaal ontzettend goed in de gaten.
1: Tuurlijk.
0: Wat is er gebeurd, Daantje?
1: Nou, als eerste wil ik dit bespreken. Want dit is eigenlijk wel grappig.
0: Ja.
1: Gisteren is er namelijk in Den Haag een spuitende brandkraan opengedraaid.
0: Oh.
1: Bewust voor wat afkoeling.
0: Och, nou.
1: Ja, dat...
0: Maar door de hulpdiensten?
1: Nee, gewoon door mensen zelf.
0: Oh nee, er zijn gewoon mensen die hebben daar die brandkraan opengedraaid.
1: Maar dat is echt net als in een film. Gewoon, het komt meters hoog.
0: Ja.
1: Vervolgens werd dat al snel overlast aan water. Joh, best logisch, want daar komt heel veel water uit.
0: Ja.
1: En toen de hulpdiensten aankwamen om hem weer te proberen dicht te draaien, werden ze vervolgens bekogeld met eieren.
0: Oh, blijf met je klauwen van de hulpdiensten af gewoon. Ja. Echt, laat ze met rust. Ik bedoel, ik snap dat je een beetje teleurgesteld bent als die kraan weer dicht moet. Maar volgens mij hebben we ook tot nu toe, vechten we tegen een watertekort, dacht ik zo. Maar
1: dus
0: goed.
1: Het is echt vaag. Maar dan heb ik er nog één. Want er zijn nog waarschuwingen om niet overal te gaan zwemmen in deze warmte. En dit heeft te maken met, de zee wordt natuurlijk ook verwarmd door de zon en rivieren.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat gaat dus niet even snel als land.
0: Nee.
1: Waardoor het water op sommige plekken nog onder de 10 graden is, onder de 13 graden.
0: Ja.
1: En dat kan, je kan denk ik al lekker afkoelen, maar daardoor kan je dus ook krampen en shocks krijgen.
0: Oeh.
1: Dus het is heel belangrijk dat je oplet op de vlaggen en niet denken, oh ja, ik doe het gewoon even, want dat kan echt levensgevaarlijk zijn.
0: Er is toch ook kort geleden, zeg maar afgelopen weekend, zijn er 2 mensen overleden die zijn gaan zwemmen in van die plassen. En die wisten dan niet precies waar ze aan begonnen eigenlijk.
1: Ja, en je moet ook het opletten bij borden of je er überhaupt wel kan zwemmen. Want soms zitten er bacteriën in die ook heel gevaarlijk kunnen zijn.
0: Zoals blauwalg, om maar wat te noemen.
1: Ja.
0: Dat klopt, zeker. Nou, je hebt gelukkig een website. Veilig zwemwater.
1: Ja, volgens mij wel inderdaad.
0: Als je daar op Google zwemwater.nl, dat is hem. Dan kun je precies zien of je wel of niet kunt zwemmen daar.
1: Ja.
0: Dus dat is een hele goeie. Heb je nog meer?
1: Ja, ik heb nog een hele belangrijke nieuwtje. Is het misschien niet, maar wel een hele belangrijke mededeling. En dat is voor onze viervoeters. Namelijk honden en katten.
0: Ja.
1: Want het is warm. Ja, ik hoop dat iedereen dat wel doorheeft. En wat gebeurt er? Het asfalt wordt heel heet. En honden en katten lopen natuurlijk op hun pootjes, kussentjes. En die kunnen ze verbranden. Dus deze warme dagen, doe lekker vroeg de hond uitlaten. En laat ze niet op het asfalt op stoep lopen, maar lekker op grasveldjes. Ga ook niet te veel met ze rennen. Want de enige manier waarop hun zweten is letterlijk door te hijgen.
0: Ja, via de tong, hè?
1: Ja, en dat is helemaal niet goed. Dus,
0: om te rennen bedoel je is niet goed?
1: Ja, je kan wel rennen, maar eigenlijk... Nu, om dit tijdstip kan het nog net, omdat het wat frisser is. Maar ga niet in de hoge piekuren met je hond naar buiten of met je kat.
0: Maar als je hond nou heel hard moet poepen?
1: Ja, dan adviseren ze om een kort blokje te lopen. En dan echt oplettend met waar ze lopen. Dus niet op asfalt, stoep.
0: Dus vooral gras. Loop op gras. Zorg ervoor dat je hond genoeg drinkt. Af en toe even pauzes houden als je ziet dat hij allemaal zo met zijn tong op zijn sokken loopt.
1: En ga ook niet in het weer met je hond en naast je fiets fietsen. Want ik heb het alweer vandaag gezien. En ik denk, het is zo warm. En ik snap, je hond vindt dat leuk. Maar die hebben niet, honden hebben niet door met ballen achter en rennen. Dat ook gevaarlijk is. Honden kunnen zichzelf letterlijk doodrennen.
0: Nou,
1: uit enthousiasme.
0: Oké, dan weten we dat ook weer. Ik heb geen hond, maar mocht je wel een hond hebben, hou hem binnen. Of in ieder geval, hou hem niet binnen. Maar zorg ervoor dat je niet over dat asfalt gaat lopen met je met die arme hondenpootjes. En op het heetst van de dag, wacht even een half uurtje. Ja. Doe een klein blokje of zorg voor de schaduw. Dat is het dan eigenlijk, hè? Ja.
1: Eigenlijk wel, inderdaad.
0: Nou, super. Dan gaan wij ook even naar een hond luisteren die het wel allemaal weet. Of tenminste, die het wel allemaal weet. Ja? Ja, even iemand, een hond die veel te vertellen heeft, laten we het zo zeggen. En hij is samen met Dr. Dre.

0: En daar gaat de laatste tonen van Nicole. Don't you want my love? Nou, op zich wel hoor, Nicole. Als je het aanbiedt, ja, tuurlijk.
1: Oh, dat is een beetje liefde.
0: Ja. En terwijl Nederland aan het genieten was van dat heerlijke weer is, moet ik zeggen. Maar nu zullen veel mensen weer aan het werk zitten. Mensen die vroeg hun bed uitgingen om te douwtrappen. Om van alles te doen met Pinksteren, wat je maar zou kunnen bedenken. Was jij, Daniek, heel hard bezig met iets anders?
1: Ja, het was namelijk afgelopen zondag weer zomerhit.
0: De zoektocht naar de zomerhit.
1: Ja, en voor de mensen die dit niet kennen. Dit is in Scheveningen, de maatschappij, behalve de finale.
0: Ja.
1: Dan gaan Haagse bandjes tegen elkaar battelen voor hun zomerhit.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze of door naar de finale. Of de halve finale, die aankomende zondag is. En jammer genoeg valt er eentje af.
0: Dus als ik het goed begrijp, iedere zondag wordt er een band uitgekozen die doorgaat naar de finale. Ja. En uiteindelijk strijden die bands tegen elkaar voor de Haagse zomerhit 2026.
1: Ja.
0: En dan mag jij dus gewoon met je bandje zeggen dat jij de zomerhit van de Haag hebt gemaakt.
1: Ja, en er komen echt van alles voorbij. Superleuk. En het is gewoon gratis.
0: Je kan er dus ook bij zijn. Ja, als je dit hoort en je denkt, ik wil daarbij zijn, dan kan dat.
1: Ja, aankomende zondag is het nog in de maatschappij in Scheveningen. En daarna is het pas 27 juni en in de Zwarte Ruiter op de Grote Markt. En dan zal de finale.
0: En aanstaande zondag dus in Scheveningen. Ja. Als je erbij wil zijn, dan kun je dus kaartjes bestellen.
1: Nee, niet kaartjes. Je loopt gewoon naar binnen.
0: Je loopt gewoon naar binnen. Zo simpel kan het zijn.
1: We beginnen wel stipt 7:30. Dus je moet even iets eerder komen. En je kan gewoon lekker muziek luisteren.
0: Och, wat heerlijk. Ja. Nou, dat heb je afgelopen zondag ook gedaan. Ja. En was het leuk?
1: Ja, ik vind het altijd leuk. Ja, het is echt van alles en nog wat. En je ziet gewoon wat kleinere bandjes, artiesten en hun passie. En dat je denkt, oh, wat leuk dat hun ook een podium krijgen. Want dat gebeurt gewoon veel te weinig, vind ik.
0: Ja, nou, dit is... je hebt wijs gesproken. Maar er komt dus ook iedere zondag als ik een winnaar uit. Ja. Een band of die grote kans maakt om die zomerhit in de wacht te slepen.
1: Nou, ik ga eerst lekker de halve finalist bekendmaken voor aankomende zondag die we gaan zien.
0: Ja.
1: En dat is een Better Place. Supergoed. Dat is een driekoppige band. Ook wat alternatiever richting rock. Wel wat rustiger rock.
0: Oké, ja.
1: Ja, en de finale. Oh, ja, daar wil je gewoon bij zijn. En dat is Rebirth Decay geworden.
0: En die Rebirth Decay geworden, de finale. Ja, je moet dit heel eventjes uitleggen.
1: Oh, ja, want hun gaan door naar de finale 27 juni.
0: Oké, en al die andere bands dus niet?
1: Nee, de Better Place die is aankomende zondag in de halve finale te zien. En dan hadden we nog Soef en die is jammer genoeg afgevallen.
0: Helaas.
1: Ja.
0: Maar afgelopen zondag, gisteren dus. Nee, eergisteren moet ik zeggen. Ja. Wonders Break. Wonders Decay Rebirth. Ja. Zij hebben een zomerhit gemaakt die op de socials bij ons te horen is. Ja. Maar als je wel een beetje wil weten wat voor sound het is, dan moet je vooral nu even je oren spitsen. Want ik heb hier Break voor ze. Dat is een verhaal. Ja, iemand die ziet over een rolmodel. Die bezwijkt onder druk. En nou ja, eigenlijk is het gewoon een heerlijke track met dikke baslijnen en een synthesizer.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Het ongeluk gebeurde bij Maden. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een heerlijke track om zo 's ochtends even te draaien. Ik ben weer helemaal vrolijk, blij, zonnig en wakker.
1: Ja.
0: Toch, je hoorde Nothing Ever Hurt Like You, James Morrison. Het is de originele Nothing Ever Hurt Like You is de originele van James Morrison. Maar er zijn ook tracks waarvan we denken dat het origineel is, maar dan eigenlijk blijkt het een cover te zijn.
1: Ja.
0: En zo'n track hebben we vandaag voor je meegenomen. En eigenlijk, Danique, ik was gechoqueerd. Ik wist dit niet.
1: Nee?
0: Ik wist echt niet dat... Ik had nog nooit van de band gehoord. En mensen gaan mij echt wel haten, denk ik, als ze erachter komen welke band het is. Maar ik dacht dat het originele van die mevrouw was, waar die ik stiekem heel jammer vond dat zij overleed in 2011. Was dat alweer?
1: Ja. Ja, en dat is dus de reden waarom we dit rubriekje hebben. Omdat ik merk dat dit echt heel veel gebeurt.
0: Nou, en voor iedereen die nu niet weet waar ik het over heb, of waar wij het over hebben eigenlijk, dat is over die track Valerie. Van, nou ja, ik dacht dus de originele van Amy Winehouse uit 2007.
1: Nee.
0: Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee.
0: Nee, het komt van de Zootons. Een jaartje eerder.
1: Ja.
0: En de Zootons is een Brits indie rockband. En zij brachten het uit als, ja, op hun tweede album eigenlijk. En dat was in 2006.
1: Ja.
0: En Mark Ronson, die hoorde die track. En die had een goede vriendin genaamd Amy Winehouse. En die heeft uiteindelijk, is daar best wel hard sky high mee gegaan. Terwijl het helemaal niet het originele van haar is.
1: Nee, klopt.
0: Dit wist ik echt niet.
1: Nee?
0: Ik vind het nee. En ik ben even in de Zootons gedoken. En het is echt een hele toffe band.
1: Ja, klopt.
0: Het is wel zo, in afgelopen... Ze maken ook minder leuke dingen mee. Bijvoorbeeld, want de frontman van de Zootons... Of eigenlijk, nee, dat zeg ik verkeerd. De gitarist, de voormalige gitarist van de Zootons... is gewond geraakt dit jaar. Toen hij racistisch werd bejegend. En in elkaar geslagen met stokken. Ja, dat is natuurlijk...
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, de koffer van dit nummer heeft dus ook iets goeds gedaan. Want de Dave die dit nummer heeft geschreven, die heeft zelfs de uitspraak gedaan dat deze koffer zijn leven heeft gered. Want hij heeft hierdoor gigantische financiële zekerheid gekregen. Door de versie van Amy Winehouse.
0: Oh, dus eigenlijk zijn ze heel blij met Amy
1: eigenlijk
0: Winehouse.
1: Eigenlijk wel, de eerste keer dat hij hem hoorde dacht hij, wow, wat is dit? Omdat het ineens op een vrolijk deuntje was.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het voor hem heel goed geweest dat dit is gebeurd.
0: Nou, en die Valerie waar we het over hebben, die van Amy Winehouse, die kennen we allemaal wel.
1: Ja.
0: En als je hem niet kent, dan zul je hem zo meteen ook herkennen. Maar dit is dus eigenlijk de originele van de Zootons. MUZIEK

0: Help Me Closer, Elton John en Britney Spears.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, Daantje.
1: Ja.
0: Hoe hoog is de Eiffeltoren?
1: 7 kilometer.
0: Hoeveel?
1: Ja. 7 kilometer.
0: Nee. Nee, echt niet ook. Nee, echt niet. 7 kilometer? De Mount Everest is 8, hè?
1: Nee, meer toch?
0: Nee, de Mount Everest is 8,8. Bijna 8.
1: Kijk, dat is leuk. Ik heb heel erg goed ruimtelijk inzicht. Maar qua hoogte en lengte is niet. Ja. Net als de files. Zit ik ook altijd naast.
0: Nou, de Eiffeltoren is normaal gesproken 330 meter.
1: Oh.
0: Dus dat is net even iets minder. Maar dit weekend was hij gewoon een paar centimeter langer. Namelijk 15 centimeter langer, om precies te zijn.
1: Oh, ik denk dat ik weet hoe dit kan.
0: Oh, echt? Ga jij mijn nutteloze feitje helemaal verklaren?
1: Ik vertel het
0: Nee, dat mag. Je mag een poging wagen. Waarom was de Eiffeltoren dit weekend 15 centimeter
1: langer? Ik weet toevallig dat sommige materiaal uitzet als het warm is.
0: Jeetje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jawel,
0: dit
1: hè?
0: Is exact wat ik ging vertellen, ja.
1: Oké, okay, vertel
0: nee.
1: even.
0: Ja, dit is fantastisch. Nee, ja. Werkelijk waar. Dat klopt. De Eiffeltoren is in de zomer net even wat langer. En als het heel erg warm is, namelijk, dan kan we oplopen tot 15 centimeter.
1: Maar dat is echt wel heel veel eigenlijk, hè? 15 centimeter qua verschil.
0: Ja, dat is wel waar. Maar dat is natuurlijk 300 meter staal. Wat dan allemaal nog geen centimeter uitzet. Nou, ja. dan kom je wel. Er hoeft maar 15 kleine stukjes een centimeter langer te worden. Ja, ja.
1: Ja, ziek. Wow. Ja. Wow, ik wist dit zonder dat ik het wist.
0: Ja, ik vind het echt. Je mag vaker op jezelf vertrouwen, meid. Dat is werkelijk waar.
1: Je schouderklopjes.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Ja, je ziet het niet. Doe nog eens even jezelf een schouderklopje geven. Ja, nu kun je het zien. Jij zit met twee armen op je schouders te tikken. Het is werkelijk waar. Ik ben helemaal van me apropos.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar goed.
1: Ik ben gewoon super slim, jongens.
0: Maar dat wisten we. Dat wisten we al wel. Word jij 15 centimeter langer in de zomer? Nee. Je bestelt minder uit staal.
1: Ja. Wist je dat je wel dus 's ochtends wel langer bent dan 's avonds?
0: Ja, dat wist ik toevallig.
1: En hoe dat werkt, dat weet ik dan weer niet. Maar ik weet wel dat het zo is.
0: Nou, en ik weet dat toevallig dan weer wel. Dat heeft ermee te maken omdat jij overdag... Het heeft te maken met zwaartekracht. Want als jij overdag staat, dan zak je als het ware je kraakbeen tussen je botten. Wordt wat minder. En omdat je ligt en er zit geen kracht op al dat kraakbeen tussen die botten. En je pees en je gewicht en al die dingen. Zak je dus s'nachts... Rek je als het ware op. Of je rekt niet echt op, maar je krijgt gewoon ruimte. Alles kan rusten. En overdag... Dan zak je natuurlijk weer langzaam in.
1: Wow.
0: Ja, weten we dat ook weer, hè? Maar dat is wel echt waar. Het bare minimum, hoor.

0: Bodybomb.
1: Wauw, dit was... Wacht eens even. Dit was nog niet helemaal de bedoeling, maar wel een lekker nummertje hoor. True Love met Pink. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Het lijflied van onze CEO van Girl Power Radio. Monique is helemaal blij als ze dit hoort. Pink hoorde je, True Love. En we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur van en opstaan. Maar we hebben nog heel veel te doen en te bespreken. We maken bijvoorbeeld een nieuwe kanshebber zometeen bekend van de powerplaat voor volgende week.
1: Oh my god.
0: En jij moet ook goed opletten, want Girl Power bestaat 5 jaar... En dat vieren wij groots met een gigantisch Girl Power pretpakket. Dus hoor jij een track of een artiest waar een 5 in zit, bel naar de studio 06-34-60-64-64.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielle gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. En bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, dat was de powerplaat van deze week. Shakira en Burna Boy met het WK Anthem. Waar jullie zo allemaal massaal, maar dan ook echt massaal op gestemd hebben.
1: Ja.
0: En dat betekent, als je de powerplaat hoort, dat het ook weer tijd is om de nieuwe powerplaten van deze week bekend te gaan maken.
1: Oh.
0: Spannend! Ja. En dit vind ik nou echt leuk van deze week even de ochtendshow presenteren. Rhea is even op vakantie, mag ook wel eens. Die vrouw werkt knetterhard. Dus ik neem het eventjes over samen met jou, Daantje.
1: Ja.
0: Gezellig,
1: ja,
0: dat ten eerste.
1: Ik ben er altijd. Hè?
0: Jij bent er wel altijd, ik niet. Ik ga nog even niet vragen hoe ik het doe, want ik ben een beetje... Maar goed, we hebben nog een paar dagen om de schade in te halen. Maar wat ik dus extra leuk vind aan de ochtendshow presenteren deze week, is dat ik de nieuwe powerplaten bekend mag maken.
1: Oh my god.
0: Of de kanshebbers op de powerplaten.
1: Ja, kanshebbers.
0: Want voor iedereen die nog niet precies weet wat dat nou precies is, de powerplaten.
1: De powerplaten, we gaan er straks 3 verschillende laten horen. Je kan de hele week daarop gaan stemmen. Althans niet de hele week, tot donderdag. Via de website, globalradio.nl. Via onze app. En op woensdag ook via de Instagram story.
0: Ja.
1: En de door jullie gekozen hoor je dan volgende week om het uur elke keer voorbij komen.
0: Dus als jij maar geen genoeg kunt krijgen van die tracks, dan moet je vooral gaan stemmen via de website. En we hebben geen gegevens voor je nodig.
1: Nee, gratis, niks.
0: Je kan gewoon lekker stemmen. Stemmen. Nou, bijvoorbeeld op een van deze 3 artiesten. Nee, je kunt ze op alle 3 stemmen. Maar we gaan ze even alle 3 bij langs. Ik zag dit vanochtend. Want voor ons is het ook altijd een verrassing. Wat worden de powerplaten? Ik zag dit vanochtend en toen dacht ik... Wow, ik ken vrij weinig. Ik ken alleen Eli. Want Eli staat erin met de DJ.
1: Ik ken weer eens niemand.
0: Nee. Nee, maar jij hebt andere kwaliteiten dan ik, dat weet ik. Jij weet bijvoorbeeld heel veel dingen wel. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld Fuck de DJ van Eli. We hebben Run Rabbit van Molly Elizabeth. En we hebben Boompala van Le Serafim. En we beginnen met die laatste. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat het is. Ik weet dat Le Serafim een Noord-Koreaanse... girl band is. Je zou zeggen Frans, maar het is toch echt Noord-Koreaans.
1: Girl band, dus het is K-pop.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, jij bent helemaal blij. Het is inderdaad... ik zeg Noord. Wat ongelooflijk dom. Natuurlijk is dat geen Noord. Het is Zuid-Korea.
1: Ja.
0: Ze hebben in 2024 MTV Video Music Award voor Push Performance of the Year gewonnen. Maar dat is niet het enige. Het was wel hun eerste... Nee, dat is niet waar. In 2023 wonnen ze nog de Golden Disc Award voor Rookie Artist. En daarna hebben ze nog heel veel prijzen gewonnen ook. Ze zijn dus helemaal upcoming. En ze hebben voor deze track hebben ze een heel bekend liedje gesampled. Gebruikt. Je gaat ervan dansen met je armen naar voren, dan op je hoofd in je zij en een kwartslag draaien. Nou ja, goed, als je geen idee hebt waar ik het over heb, luister maar.

0: Wauw, oké. Okay. Nou, wat een feestje. Hè? Ik weet niet, heb jij de Macarena gedanst?
1: Nee.
0: Nee, oh. ik ook niet, maar ik had wel heel erg de neiging. Ik vond het best...
1: Je was wel aan het meezingen.
0: Ja, toch? Ik vind het best lekker. Het blijft ook zo lekker hangen de hele dag. Jij was minder enthousiast, heb ik door.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Het geheig, het gekreun. Waarom, jongen? Stop.
0: Nou, dat is duidelijk. Goedemorgen, Danique. Hartstikke leuk dat je luistert hier naar Vallen en Opstaan.
1: Het gebeurt zoveel.
0: Nou, maar ik vind het wel. Ik vind het een keer verfrissend. Ik ben helemaal klaar met die Macarena. Ja, want die Macarena wordt helemaal lijp gedraaid. En dan nu, deze mensen hebben er gewoon Les Serafim. Die hebben gewoon een nieuw leven ingeblazen in de altijd maar irritante Macarena. Ik vind hem leuk afgestoft.
1: Ja.
0: Maar we mogen van mening verschillen. Dat mag. Wat vind jij? Laat het even weten. Vind je hem fantastisch? Stem er dan op via de website voor de powerplaat van volgende week. Vind je het helemaal niks? En ben je een team Danique? Dan laat het ook even weten. Via Twitch bijvoorbeeld. Ja. Dan voelt Danique zich niet meer zo alleen. En of via WhatsApp. Dat kan natuurlijk ook. En als je toch luistert, let op. Er zou wel eens een nummer met vijf... of een track of een artiest met vijf voorbij kunnen komen het komende uur.
1: De powerplaat kanshebbers tellen niet mee.
0: Nee, en er zit
1: even,
0: ook...
1: Even goede cijfers.
0: Ja, er zitten... ook geen vijf in vandaag, want de volgende die we gaan draaien is namelijk van een vrouw genaamd Molly Elizabeth.
1: Oh.
0: Zij kwam in 2025 met een EP. En ze komt uit, even zien, ik had het hier voor me staan, want mensen denken vaak dat wij dit allemaal zo uit ons hoofd weten.
1: Nee.
0: Maar dat is net niet helemaal waar, alleen nu heb ik het per ongeluk weer weggeklikt. Dat is een beetje onhandig. Jeetje.
1: Ja.
0: Nou, Molly Elizabeth dus. Ze kwam met de track Run Rabbit.
1: Ja.
0: Rennend konijntje. Dat is altijd leuk natuurlijk. Die track is in 2026. Dus 2025 had ze haar eerste EP. En vervolgens in 2026 kwam ze met deze track. Hij is kanshebber om powerplaat van volgende week te worden. Ik vind het een beetje op een soort... Ja, hoe heet zij ook alweer? Lily Allen lijken. Maar misschien maak ik dan Lily Allen fans wel heel erg boos. Nou ja, weet je, oordeel zelf maar. Run Rabbit, Molly Elizabeth.

0: Ja, de kans hebben voor de powerplaat van Molly Elizabeth, Run Rabbit, nummer 2 in van 3 die we vandaag aan je laten horen.
1: Ja.
0: En jij zei terecht, Aniek, het lijkt een beetje alsof dit rechtstreeks uit de film komt van Alice in Wonderland.
1: Ja, ik zie al helemaal het konijn met het klokje, dat chakhorloge vormen, die rent omdat de tijd bijna voorbij is.
0: Ja, dat ik,
1: echt?
0: Jij zei dit en toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Leuk. Nou,
1: ja.
0: Nou ja. Hartstikke gezellig. Dan hebben we nog 1 powerplaat kans hebben over. Dat is namelijk van Eli. Het nummer heet F sterretje sterretje K, de DJ. Oftewel, fuck de DJ.
1: What? Zonder de DJ hebben we geen muziek, jongens.
0: Ja, ik vraag me af of het daarover gaat. Ik denk namelijk, ze wil heel graag met die DJ naar bed. Het is dus serieus. Fuck the DJ. Hey, I wanna fuck the DJ.
1: Anyway.
0: Daar komt het op neer. Gezellig zo op de vroege morgen. Een heerlijke track van de 25-jarige Amerikaanse Eli. Ze is een upcoming artist. En deze track kwam op 22 mei uit. Het is een van haar nieuwste. En ze heeft wel iets weg van jou, Danique, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zal je even in beeld brengen. Nee, serieus. Je moet zo meteen maar even googlen. Ik ben ook wel benieuwd of jij dat thuis zo vindt. Kijk Twitch, kijk naar Danique. En
1: ik ben ondertussen aan het googlen.
0: Jij bent ondertussen aan het googlen. Nou, dan vertel ik ondertussen dat zij een enorm leuke website heeft. Dat is echt hilarisch om op rond te klikken. Het is een soort toverbol van roze en allemaal. Het lijkt een beetje op het logo van Girl Power Radio. Ze heeft een oude iPod op haar website en daar kun je dan tussen haar muziek klikken. Het is echt super vrolijk. En ik blijf maar een beetje doorpraten, want ik wil eigenlijk niet dat er Nick tussen komt. Want die is vast niet met mij eens dat ze op jou lijkt. Of wel, Daantje?
1: Nou, nee.
0: Nee, ja, dat dacht ik al. Nou goed, maar goed, weet je, oordeel zelf. Ik ben wel benieuwd. Lijkt Eli op Danique? Kijk even, ja, heel goed. Ja, kijk even via Twitch. Ik vind van wel, maar we gaan eerst maar eens naar de muziek luisteren. Ik ben benieuwd. Kun jij ook zo goed zingen, Daantje?
1: Nee.
0: Ja, dat is, je hoeft alleen maar te luisteren, dat scheelt. Kans hebben voor de powerplaat. Stem als je via de website. Dit is Fuck the DJ van Eli.

0: Fuck, de DJ Eli Kans hebben op de powerplaat. En ja, we ondertussen waren wij bezig met uitzoeken of jij vond dat Eli op jou leek. Echt nee. Absoluut niet, hè? Nee, ik ga het er ook. We hebben het er de hele tijd over gehad nu en we zijn er nog steeds niet over uit. We krijgen wel verschillende reacties binnen en de reacties zijn wat verdeeld. Mensen verklaren mij voor gek.
1: Inderdaad.
0: Zoals, ja, zoals Jente die zegt, nee, echt wat een onzin. En even zien wie hier, Sam, die stuurt dat ik wel een beetje, hij snapt waar ik vandaan kom, maar het is toch wel heel erg verschillend. Al is het alleen maar de bril. Nou ja, dat is oké. Ja, nou, ik heb niet helemaal gelijk.
1: Nee.
0: Maar wel een beetje. Daar vind ik goed genoeg.
1: Fijn. Jij lijkt op Jack Sparrow.
0: Jack Sparrow, ja dat die...
1: Alleen dan met wat meer blond haar.
0: Met meer blond haar, Jack Sparrow. Nou, dat vind ik best leuk eigenlijk.
1: Jij hebt wel wat weg van de jonge Johnny Depp, vind ik.
0: Ach, nou wat lief. Dat vind ik...
1: En ik heb wel gelijk. Ja. Oh, nee, grapje.
0: Van de jonge Johnny Depp. Ik kijk heel even heel indringend de camera's in. Ik ben wel benieuwd
1: of mensen... Ja, ze zien je alleen niet.
0: Jawel, als je via Twitch kijkt. Oh nee, ik moet dat natuurlijk eerst even... Nu zien ze me wel. Ja. Johnny Depp, ik weet het niet. Ik vind het op zich een compliment, Johnny, maar dat zit er meer op. Omdat hij een leuke film speelt. Ik zou best die piraat willen zijn. Maar aan de andere kant heb ik geen zin in zo'n ruzie en een rechtszaak met mijn ex. Als ik heel eerlijk ben. Ja, goed, waar ik wel zin in heb, is zin in Anne. Een plaats die eigenlijk helemaal nog niks te maken heeft met wat we nu de powerplaat hebben gedraaid, of de kanshebbers op de powerplaat, maar gewoon een fijne, fijne tune die jij, of die ik, of die de luisteraar wil horen. En ik heb een aanvraagje binnengekregen. En dus ik wil dat heel graag eventjes doen. En het is toevallig van mijn favoriete band. Dus dan, ik dacht...
1: Ja, het was dus gewoon een aanvraagje van jezelf, zeker?
0: Nou, nee, zeker niet. Ik heb hier even zien, waar zag ik hem nou? Wel meerdere aanvraagjes, maar deze wil ik gewoon heel graag draaien. Hij komt van Christine. Zeg, goedemorgen. Kunnen jullie mijn ochtend nog wat beter maken met Sorry van Nothing But Thieves? Dat vind ik zo'n lekkere plaat om bij wakker te worden. Nou,
1: dat kan.
0: Christine, dat kan. Want
1: alles
0: dat is,
1: kan.
0: Dat kan zeker, want dat is toevallig ook mijn favoriete plaat. Dus ik ga jouw ochtend zeker nog even beter maken. Ja, maar.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

0: Ja, zoals je hoort, draaien we op deze zender eigenlijk alleen maar goede muziek. Maar dat is niet het enige wat we doen, want we gaan heel eventjes kijken naar...
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Precies, het opmerkelijke nieuws inderdaad. Ik hoor jou nog helemaal niet. Ja, wil jij eens even dat stekkertje aan de achterkant er even aanklikken?
2: Ik pak even een andere microfoon.
0: Oh, dat is ook top. Wacht, als het goed is, is het nu ook wel gefixt.
2: Ja?
0: Ja, ja, okay, we hebben het weer. We hebben het weer. Je kwam weer binnen. Super, fijn. Ja. Zo, snel schakelen. Hey, jij hebt wat opmerkelijk nieuws gefixt.
2: Ik heb 3 gekke nieuwsdingen.
0: Vertel.
2: Ja, nummer 1. In Scheveningen hebben ze nieuwe bewakers.
0: Nieuwe bewakers voor?
2: Viswinkels.
0: Oh, tuurlijk, want in Scheveningen heb je bewakers nodig voor viswinkels.
2: En het zijn geen normale bewakers. Nee, reigers.
0: Reigers?
2: Ja.
0: Tegen de meeuwen?
2: Tegen de meeuwen en tegen muizen. Want reigers die jagen ze weg, ze eten muisjes. En de meeuwen die jagen ze gewoon weg, want het, ik weet niet waarom. Ja, voor voedsel.
0: Reigers zijn echt heftige beesten. Die hebben scherpe snavels en die spiezen alles wat los en vast zit.
2: Dus heel veel viswinkels in Scheveningen, die laten ze lekker zitten. En dan kan je denken, maar dat is dus ook gewoon lekker tegen ongedierte. Muizen, ratten, dat scheelt gewoon heel veel. Want er ligt gewoon een vers product. En ja, je kan wel alles isoleren, maar er is toch altijd wel een mogelijkheid.
0: Ik vraag me altijd af, want zo'n reiger zit daar waarschijnlijk niet voor de muisjes en voor de meeuwen. Die wil gewoon zelf zo'n visie. Ik vraag me dan toch eens af of dat wel eens, ook fout gaat.
2: Een reiger zal nooit zomaar naar jou toe komen lopen en wat van je bord pikken, omdat ze daar weer te bang voor zijn.
0: Nou,
2: voor mensen...
0: ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een keer in een park gezeten en misschien, ik heb het niet zo ver laten komen, maar ik zat een broodje kaas te eten en er stond op 1,5 meter achter mij stond een reiger mij echt zo strak aan te kijken.
2: Ja, maar zo kijken ze altijd.
0: Ja, creepy man. En toen dacht ik, en hij kwam zo heel voorzichtig dichterbij en toen gooide ik een stukje kaas, want ik dacht, dat wil die graag en misschien gaat hij dan weg. En de snelheid waarmee die kaas pakte en die scherpe snavel zorgde ervoor dat ik wel even dacht, hier, dit wil ik echt niet in mijn oogbal of in mijn hand of in mijn, weet ik veel waar. Dus ik vind ze best angstaanjagend. Maar wie weet. Misschien zijn ze wel banger.
2: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet.
0: Heb jij meer bijzonder nieuws?
2: Want een bezoeker van 23 in een dierentuin in München is zijn schoen kwijtgeraakt. En die belandde tussen de bizons. Ja. De man had volgens de politiebureau zijn schoen over een hek gegooid. In een poging de schoen te pakken, belandde hij in een bizonverblijf.
0: Hij zelf belandde in een bizonverblijf.
2: Wow.
0: Oh,
2: ja.
0: Wow.
2: Toen de man zich realiseerde dat hij in een buitennaarde situatie zat, zocht hij dekking bij een elektronische af. Ja, hoe zeg je dat? Hek.
0: Oké, gewoon zo'n afgezet hek. Ja, daar ging je even schuilen. Check.
2: En dan wilde hij dus overheen klimmen. Maar ja, dat gaat niet, want dan word je echt keihard geëlektrocuteerd.
0: Ja.
2: Dus de dierentuinpersoneel zag dit. Die heeft gelijk de politie ingeschakeld.
0: Ja.
2: Om die meneer veilig te stellen.
0: Ja.
2: Maar wat ik dus raar vind. Waarom moet de politie hem bevrijden?
0: Hij zat al vast in dat bizonhok.
2: Maar dan kan de dierentuin toch zelf ook. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap zeker wat jij bedoelt. Dat is al opmerkelijk aan zich, zeg maar. Maar hij is dus zijn schoen heeft hij uiteindelijk terug.
2: Ja, dat wel. Maar hij is er afgekomen met alleen een schammetje.
0: Jeetje, wat een...
2: raar. Hij gooit hem zelf overheen.
0: En gaat hij hem ook nog zelf halen.
2: Ja, waardoor hij erin... En dan vindt hij het raar dat hij ineens in de bizonding ligt. Ja, joh. Ja, sommige mensen. Maar ja, dan heb ik er nog één.
0: Het houdt niet op vandaag.
2: Nee, en deze heb je niet één, maar al 2 keer eerder soort van voorbij horen komen.
0: Oh.
2: Want weet jij nog dat er in Oslo een stadsbus is...

0: gestolen door een 14-jarig jongetje.
1: Ja, zeker. Die jongen die met die bus vandoor ging om zijn vriendin op te halen.
0: Ja, je raadt het nooit.
1: Nee, heeft hij het nog een keer gedaan?
0: Voor de derde keer in een half jaar heeft deze jongen weer een Noorse stadsbus gestolen. Ja. In nog niet eens een half jaar is het trouwens. Hij werd op hete daar betrapt achter het stuur van de gestolen bus. De vorige keer dat hij een bus steelde, stak hij ermee de Zweedse grens over.
1: Klopt, ja, dat weet ik nog.
0: En nu heeft hij 300 kilometer hiermee gereden.
1: Jeetje. Ik vind het wel knap hoor, als je als 14-jarige... Ik vind dat ze hem niet moeten oppakken. Ik vind hem dat ze een gratis groot rijbewijs voor de bus moeten geven.
0: Maar ook...
1: Als jij al 3 keer een bus weet te nakken zonder ongelukken 300 kilometer weet te rijden op je 14e... dan denk ik bij mezelf, jij verdient een busrijbewijs.
0: Maar ik vind nog één ding en dat is... Hoe kan deze jongen voor de derde keer een stadsbus stelen?
1: Nou,
0: in de zin van... Bij de tweede keer hadden ze toch gewoon moeten denken van... misschien moeten we wat anders doen, want mensen kunnen dus zomaar jatten.
1: Ja.
0: 3 keer.
1: Weet je wat ik denk? Ik denk dat tieners over het algemeen nogal moeilijk zijn tegen te houden. En wat je ook probeert, ze blijven het gewoon doen. Want ze jagen hun droom achter.

0: Tina Turner hoorde je. En daarvoor hoorde je Katy Perry, die op 27 juni in België optreedt tijdens het Werchter Boutique Festival. En er zijn nog kaarten. Je moet wel diep in de buidel tasten, maar ze zijn er nog. Net als voor Harry Styles in de Arena. Die zijn er ook nog, want het podium is ondertussen aangepast. Misschien dus dat de kaarten wel iets sneller gaan. Maar naast deze twee grote namen zijn er echt enorm veel meer artiesten en grote en minder grote namen die hun concerten geven. En dat heeft Danique helemaal uitgezocht. Daan, wat speelt er allemaal eigenlijk?
1: Elke dinsdag gaan wij kijken naar wie deze week in Nederland spelen.
0: Ja.
1: Zodat als jij je verveelt of jij wilt je muzieksmaak uitbreiden, je nu je agenda kan openen. Kijk of je tijd hebt, kijk of er kaartjes zijn. En misschien kan je er wel bij zijn.
0: Oké. Vertel. Wat voor leuke bandjes hebben we eventueel?
1: Laten we met vandaag beginnen. Vandaag staat de Haagse popgroep Sommieu.
0: Ach, Sommieu, wat leuk.
1: Met hun Feel Good Indie Pop in Paradiso in Amsterdam.
0: Ah, dat is ook een leuk podium, Paradiso. Dat is heel leuk. Dus dat is vanavond.
1: Ja, dan gaan we naar vrijdag.
0: Ja.
1: De Ziggo Dome in Amsterdam. Daar is Zucchero. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Zucchero. Ja, dat is een Italiaanse blues rock legend. Brengt met zijn wereld door Europa.
0: En wat voor... blues inderdaad.
1: Ja, een beetje Zucchero, rock. Ja. Dan hebben we ook nog vrijdag Miss Montreal.
0: Ja.
1: Sanne, zo heet ze eigenlijk.
0: Sanne Hans, klopt.
1: Die viert groot haar 20-jarig jubileum met haar band.
0: Is zij alweer 20 jaar bezig, joh?
1: Ik dacht eigenlijk dat zij al veel langer in het vak zit.
0: Oh, die arme vrouw ziet er toch niet zo oud uit?
1: Nee, dat niet. Maar ik bedoel meer van dat zij al heel erg veel langer muziek maakte. Maar zij is dus ook vrijdag te zien, maar dan in de AFAS Live.
0: Zijn daar nog kaarten voor?
1: Volgens mij wel. Toen ik van het weekend keek wel.
0: Oké, super.
1: En dan hebben we nog Suzanne en Freek. Want het duo sluit hun gigantische stadionreeks in de Gelderdoom af. Ze spelen deze week, gisteren speelden ze nog. We hebben nog vrijdag, de 29e, zaterdag en zondag. Ze hebben vorige week hier ook al gestaan. En er was eerst twijfel of dit überhaupt doorging, wegens dat Freek ziek was. Maar gaat gelukkig toch door. Maar ja.
0: Er zijn helaas geen kaarten meer voor.
1: Nee, dat is toen al heel hard gegaan.
0: Dus als je kaarten hebt, dan moet je heel erg blij zijn. Heb je geen kaarten, dan sorry.
1: Ja.
0: Dat we je nu blij maken met een dode mus.
1: Ja. Hoe moet dat nou, hè?
0: Ja. En er staat die ook... even zien. Oh ja. Oh, ik denk waarom zeg ik... Maar dat is natuurlijk met Miss Montreal.
1: Ja, jij wil dat we gaan even naar Hula is geval Miss Montreal. Mocht je haar niet kennen, waar ik wel van uitga.
0: Mocht je haar niet kennen? kan dat?
1: Er zijn vast mensen, hè? Dat zou ik wel raar vinden eigenlijk.
0: Nou, misschien dat er dan nu een belletje gaat rinkelen.

Ja, daar hoorde je Miss Montreal, die dus deze week gaat optreden. Haar 20-jarige jubileum met haar band op vrijdag 29 mei in de AFAS live. Nou, dan weet jij dat ook weer. Kun jij nog snel even kijken of er nog eventueel kaartjes zijn. Zometeen gaan we alweer het laatste uur in van vallen en opstaan. We gaan heel veel bespreken. We hebben het sportnieuws voor je. We draaien verzoekplaatjes. Dus als je een verzoekje hebt, ga het dan vooral even laten weten via de app. En in het aankomende uur kan er zomaar een track voorbij komen met een 5 in de artiestennaam of in de titel. Hoor je hem? Dan moet je ons gelijk even bellen. Want dan maak jij kans op prachtige prijzen.

0: Spotify.
1: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026. Bangarangara. Lekker hoor. Hey, ben je nou weer niet? Ja, daar ben je weer. Gezellig. Af en toe is die mic een beetje onhandig. Maar we zijn er. Geen enkel probleem. We houden het hartstikke gezellig hier. Want je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. Met Hugo aan deze kant en Danietje aan de andere kant. Hartstikke gezellig. En we gaan het zo hebben over het sportnieuws. We draaien ook nog verzoekplaatjes. Laat het vooral eventjes weten wat je wil hebben. En... er komt een track voorbij met een 5 in de titel of een 5 in het bij de artiest. En als je die hoort, app zo snel mogelijk of bel zo snel mogelijk naar 0634-606-464. En dan win jij misschien wel een fantastisch Girl Power pretpakket. En daar zit veel in, dat durf ik jou te beloven. Echt van alles. Ja. Van een keycord tot aan een...
1: een trui.
0: En
1: iets waar je zelf iets kan spenderen. Wat precies zou ik lekker...
0: Inderdaad, een cadeaubon.
1: Zie je pas als je hem hebt.
0: Een cadeaubon. Ja. Ik verraad het toch maar eventjes. Ja. Een cadeaubon. Dus wil je daar kans op maken? Wacht tot jij een 5 hoort in de titel of de artiest. En bel of app dan zo snel mogelijk naar de studio.
1: Ja.
0: Wie in ieder geval wat gewonnen heeft, is de meest gestreamde vrouw van vorige week.
1: Ja, en daar heb ik een leuk verhaaltje bij.
0: Wie is het? Waar gaan we luisteren?
1: Nou, we gaan zo luisteren naar... Jij hebt mij van Roxy Dekker en Kevin.
0: Oké.
1: Nou, ik vind het persoonlijk wel een heel goed nummer. Maar waarom dit... niet alleen ook omdat het een goed nummer is... maar waarom dit ook heel hoog staat... is omdat er best wel een ding is over dit nummer. Want er zitten wat taalfouten in dit nummer.
0: Ja, vind je het gek? Sorry.
1: Ja. Een ontkennende ontkenning, weet je, dat soort dingen... Dus dat gaat nu heel Nederland, wordt het opgeblazen.
0: Oh, fantastisch.
1: Plus, hij wel stond al heel hoog, want het is Roxy Dekker. En alles wat Roxy Dekker aanraakt, verandert in goud. Op de een of andere manier. Zij heeft iets en alles. Zij breekt de records. En,
0: bizar eigenlijk.
1: Op 21-jarige leeftijd. Hè?
0: Ja, dat is echt dat is fenomenaal.
1: Ja.
0: Nou, Roxy Dekker is dus niet geheel verrassend de meest gestreamde vrouw van vorige week. En... daar, met dat nummer, samen met Kevin. Jij hebt mij.
1: Goed nummer.

De Jackson 5. Oh, hey, waar ken ik die 5 toch van? Geen idee, er zijn al 3 bellers geweest. Wil jij de 5e beller zijn vandaag en dat pretpakket winnen? App of bel nu naar de studio.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. De laatste ronde van de Eredivisie is afgelopen weekend gespeeld en de uitslagen zijn als volgt. Heren United speelde tegen FC Utrecht, het werd 1-2. ADO Den Haag speelde tegen PEC Zwolle, 3-0. AZ Excelsior werd 1-0. Feyenoord NAC Breda, 3-0. SC Heerenveen Ajax, 1-3. En FC Twente speelde tegen PSV en het werd 1-2. Dat betekent dat ADO in de Eredivisie blijft. Heren United, NAC Breda en Excelsior degraderen en de Graafschap heeft gewonnen van Jong Ajax en promoveert naar de Eredivisie. Volgend jaar zijn er dus maar 10 clubs over in de Vrouwen Eredivisie. En dan gaan we ook nog even de zaal in, want Futsal Haaglanden, powered by Girl Power Radio, is landskampioen geworden van de zaalvoetbal Eredivisie. De derde wedstrijd in de strijd om de titel werd afgelopen vrijdag gespeeld uit in Groningen bij Dr. Anders Vijfje. In de verlenging werd gewonnen met 2-3. Futsal Haaglanden is de eerste Haagse club die de landstitel zaalvoetbal pakt. Er was ook heel veel boksen. Onze eigen Maud van de Toorn, powered by Girl Power Radio, was het afgelopen weekend in Eindhoven voor de Bokscup en zij vocht daar in de categorie tot 70 kilogram. Zij sloot dit toernooi af met zilver. In de finale werd ze tweede, maar ze heeft een uitstekend toernooi gehad. Tessa de Kom, kickboxer powered by Girl Power Radio, stond afgelopen zaterdag in Essen om haar titel in de strawweight division IFB te verdedigen tegen Juweer. Tessa won de wedstrijd met een knockout in de vierde ronde en behoudt haar titel. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Chinese Xiamen als derde geëindigd bij het discuswerpen. De 26-jarige atlete, also powered by Girl Power Radio, kwam in haar beste worp tot 64,27 meter. De zege ging naar Valerie Sion uit de Verenigde Staten die de discus 68,45 meter wierp en Feng Bin uit China werd tweede met 65,03 meter. Van Klinken had vorige maand bij de internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona haar Nederlandse record nog aangescherpt naar 70,99 meter. Botic van de Zandschulp is direct in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 30-jarige Veenendaler was gewaagd aan de Argentijn Francesco Cerundolo, maar trok na ruim 3,5 uur aan het kortste eind. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

I Love Life, Bakermat en Rani. En I Love Life, dat geldt ook voor Michael. Michael uit Voorburg, deze beste man, die was de vijfde beller die wij hadden, of die ons belde bij de Jackson 5, een paar nummertjes terug, omdat Girl Power Radio 5 jaar bestaat. We probeerden hem even terug te bellen, maar volgens mij is er aan zijn kant iets niet helemaal lekker. Maar weet Michael, we hebben je gehoord, je bent de vijfde beller, we hebben ook al contact gehad en dat pakket komt helemaal jouw kant op. En als ik het goed begreep, was het voor je vriendin. Dus je maakt haar vast helemaal blij. Ik hoop niet dat ze nu luistert, want dan is de verrassing al vergeven. Goed, it's a beautiful day, zou je dan zeggen tegen Michael. Nou, dat is niet de enige Michael voor wie dat geldt. Je hebt namelijk nog een andere Michael, die van Bublé namelijk.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Wat daarbij opvalt is onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelofarensveen, 7 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar ook dicht. Dat zorgt voor een omleiding in Nederland op de A16 al. Van Rotterdam naar Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder richting Antwerpen. Volg Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. A27 bij Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum nog een half uur oponthoud. En de A58 ten slotte Breda richting Bergen op Zoom. Bij de Wouwse plantage ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Good morning. The soundtrack of your morning. Vallen en opstaan.

0: Dua Lipa, New Rules. En als je heel erg fan bent van Dua Lipa, dan heb ik goed nieuws voor je. Haar hele concert, wat ze in Mexico heeft gedaan, kun je nu gratis online op YouTube bekijken. Dus dan zit jij voor de computer gekluisterd waarschijnlijk. Weet je dat ook weer? Nou, dat is precies waar we nu ook naartoe gaan. Want we gaan de drie van de dag eens even erbij halen.
1: Ja, want wil jij nou de blitz zijn bij het koffiezetapparaat? Dan moet je

0: Een omgekeerde safewerking. Dus hoe?
1: Ja.
0: Dus als in.
1: Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe de tong werkt. Ja, heel veel informatie kon ik je verder niet over vinden.
0: Je bent er helemaal diep ingegaan. Ja,
1: ja, maar ik denk dat het vandaar ook heeft met de beweging van de keel. Want
0: ze
1: je hebt natuurlijk
0: vreemde
1: haakjes in je keel.
0: Juist.
1: En dat hun dus de filter andersom.
0: Is ook niet zo gek natuurlijk. Want die snavel ziet er natuurlijk al heel raar uit. En je hebt ze hebben zo'n lange snavel. Dus dan gaan ze helemaal zo naar beneden. En dan zo
1: en
0: op de kop.
1: En het is ook logisch. Want het meeste ding wat ze eten komt uit water. Dus ze hangen ook ondersteboven als ze het pakken. Dus dan is het eigenlijk best logisch. Dat je dan ondersteboven moet slikken.
0: Nou,
1: volgende. Weer een hele leuke.
0: Ja.
1: Want wist jij dat otters een favoriete steen hebben?
0: Ja, dat toevallig wist ik dit.
1: Ja.
0: En ze hebben dan toch ook zo'n. Ze hebben dan toch ook zo'n. Zo'n dingetje in hun buik of zo?
1: Ze hebben een ingebouwd jaszakje. Ja, niet letterlijk, maar er zit een losse huidplooi bij hun oksel. Maar het leuke is, ze hebben dus een favoriete steen. Dat je denkt, waarom hebben otters een favoriete steen? Otters die eten natuurlijk allemaal zeeschelpen leeg.
0: Ja.
1: En daar hebben ze, gereedschap voor nodig.
0: Ja.
1: En dan hebben ze een steen, die vinden ze zo fijn. En daar hechten ze zich zo erg aan. Eigenlijk net zo'n knuffel als je slaapt. Alleen hun hebben het een steen. En die nemen ze dan hun hele leven mee. En het is wel zo, als hij kapot gaat of hij kwijtraakt, dat ze daar dus ook echt verdrietig om zijn.
0: Ach, die arme ottertjes. Ja, Dus als jij een otter echt wil pesten, dan moet je die steen afpakken. Oh, sorry.
1: Mag niet. Jongens, als jullie dat doen. Maar ja, nu heb ik een beetje luister en huiver. Wist jij dat brandnetels tegen hooikoorts werkt?
0: Tegen hooikoorts werken?
1: Nee, ja, tegen. Hoe zeg je dat als?
0: Voor hooikoorts. Ja. Of in ieder geval.
1: Dat de klachten minder.
0: Het werkt tegen, ja.
1: Weg. Ja.
0: Maar wacht even. Ja. Wacht. Een brandnetel tegen hooikoorts?
1: Ja. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is denk ik wel logisch. Je kan namelijk brandnetel thee maken.
0: Ja.
1: Nou, dat kennen de meeste mensen wel. Maar er zit dus een bepaald stofje in.
0: Ja.
1: Brandnetel, wat dus een, je zou zeggen allergische reactie, maar op een goede manier, waardoor je dus je klachten minder worden.
0: Oh, maar kun je dan ook jezelf laten prikken door gewoon in een struik vol brandnetels duiken?
1: Nummer
0: als je
1: twee
0: last hebt van
1: is,
0: hooikoorts.
1: Dit werkt dus niet bij iedereen, deze werkt minder, dat jij met een steel brandnetel over je armen.
0: Ja.
1: En bij je benen, want er zit een bepaalde haakje in wat jeukt, bla bla bla.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar er zit dus ook een soort sap in, wat ook mede jeukt. En dat komt dan toch een soort van blijkbaar in je lichaam, waardoor je ook minder last kan hebben. En het werkt niet bij iedereen. En het werkt ook niet per se bij de mensen die heel erg last krijgen van hun ogen. Het is voornamelijk voor de holtes.
0: Ah.
1: Ja, je zou zeggen ook oogholtes, maar je hebt oogholten die jeuken, maar je hebt ook de zwelling.
0: Ja.
1: Maar het is voornamelijk voor de neus, keel, nies mensen.
0: Ik snap het.
1: En dat klinkt misschien heel naar, maar ik denk dat je dan toch liever, zou ik bij mijn hooikoorts, jeuk hebben van een brandnetel, dan dat ik de hele dag aan het niezen en hoesten ben.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen hooikoorts en daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb wel heel veel vrienden om mij heen die wel hooikoorts hebben. Ik zal ze eens een keer vragen of ik ze de struiken vol brandnetels in mag duwen als ze een keertje heel erg last hebben. Struikenduken in de brandnetels, nou, dan ga je wel lekker hoor.

0: Bored van Bea Miller.
1: Ja, ik hoop dat jullie niet bored zijn thuis.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Want dan moeten wij er even wat aan gaan doen. En dat gaan we toevallig ook doen. Want we gaan eventjes verzoekjes draaien. Kijken wat er binnen is gekomen. Wie wat wil horen en waarom. Ja. En dan zijn wij natuurlijk de beroerdste niet om dat even voor jou te gaan doen.
1: Ja, en ze hebben wel wat eisen. Dat is geen ABBA.
0: Geen ABBA, ja.
1: Nou, dan was ik een keer met Rea en dan is het ook geen panfluit. Maar deze week...
0: Maar panfluit prima.
1: Deze week, dus als je aan panfluit houdt, deze week is je kans. Laat het ons weten. Deze week mag het.
0: Ja, ik vind panfluiten fantastisch. Mijn tante woont in Ecuador. Ik ben helemaal opgegroeid met panfluit en alles.
1: Dit is je moment.
0: Dus als jij panfluit wil horen, dan deze week kan het. Rea slaapt namelijk uit en ik neem even de honneurs maar hierbij vallen en opstaan. Ik zit eventjes te kijken in de app. Wat is er allemaal binnengekomen? Even zien. Oh, ik heb hier wel een leuke.
1: Vertel het ons.
0: Het is Michelle. Ja, en ik denk dat jij hier ook wel blij van wordt. Als ik het een beetje goed zeg. Dus dit is mijn inschatting. Michelle appt ons en die zegt: goedemorgen. Ik zou heel graag willen horen Licht uit van de Opposites. Want dat is nou eenmaal wat ik elke ochtend denk als mijn vriend ochtenddienst heeft. En zo belachelijk vroeg dat licht aanzet.
1: Ja, banger.
0: Banger, hè?
1: En ik ben het
0: al
1: helemaal met je eens, want dit denk ik licht uit. Als de zon zo vroeg opkomt, denk ik ook mag het licht uit, maar dat is gewoon de zon. Nee, ken je die?
0: Ja, want ik vind het echt best wel lekker met de zon op mijn gezicht slapen. Dat vind ik echt
1: heel heb ik even nog zo'n hele interessante vraag voor de luisteraars. Hier, ik ben heel benieuwd naar. Hebben jullie liever dat het vroeg licht is of laat licht is in de ochtend? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou,
1: sorry.
0: Dat mag zeker. Ik heb me dit eigenlijk nooit afgevraagd. Ja, maar er zullen vast team licht vroeg en team licht laat zijn. Als jij thuis zit te denken en je denkt, doe maar dat licht maar aan. 'S ochtends vroeg, geen enkel probleem. 'S ochtends vroeg, lekker vroeg. Licht, dat is alleen maar lekker. Dan kan ik goed mijn dag beginnen. Dat ben ik. Maar of ben jij team dan ik en zeg je alsjeblieft het licht uit. Oh, want anders kan ik niet meer slapen. Een beetje zoals de Opposites. App even wat jij weet, hè, via Twitch of WhatsApp.

0: kan het niet aan. Daniek, je hebt echt enorm, je hebt echt iets ontketend gewoon. Serieus, jij vroeg je namelijk net af van, goh, willen mensen nou liever 's ochtends vroeg licht of 's avond, of 's ochtends laat licht? Ik wil heel graag dat het zo lang mogelijk donker blijft, zodat ik lekker kan uitslapen, terwijl, of tenminste dat zeg jij. En doe mij maar dat vroege licht, want ik vind het wel lekker om daarmee op te staan. Ja, nou echt, de app ontploft, ik zweer het. Bijvoorbeeld Jasper, die appt, laat licht! Wie wordt er nou vrolijk van als het om 5 uur alweer licht is na een korte nacht?
1: Luister.
0: Geef ons die avondzon. Groeten van Jasper, een avondmens.
1: En als je dan om 7 uur in de bus zit naar je werk, nou in mijn geval 5:30, dan schijnt de zon, dat klopt niet. Als ik naar werk ga, wordt het nog... Wordt het nog donker te zijn, toch?
0: Nou, daar is niet iedereen het mee eens, zoals ik. Maar Danielle ook niet, want die zegt... Goedemorgen, doe mij maar vroeg licht. Heerlijk om met de zon op te staan. Daar krijg ik direct energie van. En dat extra uurtje 's avonds, geloof ik wel. Dan zit ik toch op de bank. Met andere woorden, de meningen zijn verdeeld. Maar we moeten het... Gelukkig hebben we hier in Nederland 4 seizoenen... en is het de hele jaar door voor ieder wat wils. En dat lijkt een beetje op de muziek die wij hier ook draaien. Dat is ook voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld deze van Amy Grant, Baby Baby.

0: met Amy Grant zijn we alweer aan het einde gekomen van deze ochtend vallen en opstaan. Maar niet getreurd, je kan hem gewoon lekker aanhouden. Want we hebben zo meteen GP at Work, de lekkerste tracks om je werkdag door te komen.
1: Om 4:00 achter aansluiten met ESA.
0: En direct daarachteraan om 6:00 is er dan vervolgens weer gelijk spel met Monique en Deborah. Met andere woorden, geen enkele reden om die radio uit te zetten. En wij zijn er tot vanavond laat bij je. Veel plezier.
1: Doei.
2: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Elmauer.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieve openvuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: bonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2... Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: En een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Hallo?
2: Ja?
0: Ja, daar.
2: Ja, ah, kijk daar. Eens. Een hele goede middag. Hoi, Jus.
0: Hallo, hallo. Hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Want het is zomer.
2: Het is zomer. Ik heb er zin in. Het is warm. Ja. En ja, mensen beginnen dan meteen weer te mekkeren. Het is ook nooit goed. Nou, ik vind het prima.
0: Ik kan in ieder geval zeggen, ik ben de persoon die gaat mekkeren.
2: Ja?
0: Ja, het is veel te warm voor de tijd van het jaar, laat ik dat zeggen. Voor de tijd van het jaar is het niet normaal warm.
2: Nou, ja, oké. Het is wel, zijn wel echt allemaal hitterecords zijn gesneuveld. Dus dat is misschien niet zo fraai. Maar ja, ik ben wel blij dat het weer even netjes een beetje lekker weer is.
0: Het is beter dan in ieder geval elke keer 5 graden en dan toch met de winterjas nog in mei. Dus dat wel.
2: Ja,
0: maar
2: ik bedoel maar.
0: Het is wel heel warm. Maar geen zorgen. We zijn er gewoon voor je om je door de hitte heen te brengen. En de files dan vooral. Want we hebben heel veel leuke dingen vandaag. En we trappen vandaag wel lekker af met de host confessions. We mogen allebei vertellen wat wij iets over zelf, dat mensen ons beter leren kennen.
2: Ja.
0: En in dit geval gaat het worden. Wat vind jij stiekem heel leuk om te doen? Of je een hobby of wat dan ook? Wat mensen eigenlijk helemaal niet van je weten?
2: Nou, wat ik dus heel grappig vind. Mijn algoritme, die zit op het schoonmaken van hoeven van koeien.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En dan is bijvoorbeeld Nate the Hoof Guy. Dan zie je dus inderdaad hoe die een soort manicure geeft aan koeien. Je wist niet dat het bestond, maar dat is dus wel zo. En ik vind dat fantastisch om naar te kijken.
0: Is het nog een beetje te betalen? Of moet je een koe ervoor zijn?
2: Ik weet
0: niet.
2: Ik moet zeggen, ik heb nog geen contact met hem opgenomen. Maar ik zal eens bellen. Maar ik hoop dat ik in ieder geval geen spijkers in mijn hoeven heb.
0: Vast niet. Maar, dus daar ben je een beetje geobsedeerd mee.
2: Geobsedeerd wil ik hem niet helemaal zeggen. Maar ik vind het wel, dat is wat mijn algoritme op dit moment mij voorschotelt.
0: Zeg een hyperfixation op het moment.
2: Ja, misschien wel een beetje, ja.
0: Ja, nee, dat is serieus. Ja, TikTok, hè.
2: Ja, precies.
0: En alles social media's.
2: Maar hoe zit dat bij jou dan?
0: Nou ja, als we daarop gaan kijken, inderdaad. Ik krijg heel veel van de drama's van andere TikTok-mensen die dan hele rare dingen doen. Of deze film is gecanceld, want dat zie je voorbij komen. Dus ik krijg heel veel true crime drama. Ik krijg quiz voorbij.
2: True crime? Wat heb je uitgespookt?
0: Ik heb niks uitgespookt.
2: Nee, zou ik ook zeggen.
0: Dat, ja.
2: Ja. Je weet dat je telefoon gewoon meeluistert,
0: ja,
2: hè?
0: Ik weet het.
2: Of ben je iets aan het plotten? Oh, dat moet je dan eigenlijk niet vertellen.
0: Nee,
2: precies.
0: Dat is de verrassing eraf.
2: Precies.
0: Dus nee, ik ben een beetje geobsedeerd met alle true crime drama's.
2: Okay.
0: En House.
2: House? De serie House?
0: De serie House.
2: Oh ja, weet je, ik heb die ook wel. De House is echt zo'n serie die je zoals vroeger gewoon één keer in de week een aflevering moest kijken. Want ik merkte dat ik. Het is op een gegeven moment is het gewoon zo'n simpel trucje. Hè? De aflevering begint, iemand komt binnen met een bepaald probleem. Ze weten niet wat het is. Dan gaan ze eerst denken van, oh, is het dan dit? Nee, dat is het niet. En dan is dit. Nee, en dan opeens komt hij met een hele
0: ja.
2: Ja, dus net als met CSI. Als je dus al die afleveringen achter elkaar gaat kijken, dan is het gewoon één stramien. En ja, ik merk dat ik dat. Ja. Trek ik niet.
0: Nee, dat ken ik inderdaad. Ik heb dan meestal 2 à 3 afleveringen op een dag. Want dan kijk ik het terwijl ik aan het koken ben. Mm. Want dat werkt.
2: Ja, dat is
0: heel goed achtergrondgeluid.
2: Nee, dat snap ik. Dat heb ik met The Closer.
0: The Closer?
2: Ja, dat is ook wel Prime, geloof ik. Ook gewoon zo'n politie-serie.
0: Ah, oké. Okay. Ja, over politie-series. Brooklyn Nine-Nine natuurlijk.
2: Oh, 100%.
0: En The Rookie.
2: Oh, ook. Binnenkort komt een nieuwe seizoen. Volgens mij in juni.
0: Ja.
2: Seizoen 7. Ja, ik heb er zin in.
0: Nou ja, seizoen 7 is al uit dus in Amerika.
2: Ja.
0: Dus je kan het weer kijken via. Maar in Nederland komt hij eindelijk uit.
2: Volgens mij 27 juni, dacht ik.
0: Ik dacht 1 juni.
2: 1 juni. Oh, dat is echt al heel bijna.
0: Ja,
2: momentje hoor. Ik ga even googlen.
0: Ga je even kijken?
2: De Rookie.
0: Ik denk dat wij zo hier even gewoon terugkomen.
2: Juist.
0: En dan gaan we even naar wat muziek. En dan komen we zo meteen terug.

0: En dan komen we erachter tot we iets heel erg gemeen hebben. Ons eerste concert.
1: Oh, dat is inderdaad waar. Ja, we hebben gewoon allebei Bon Jovi als eerste gezien. Hoe vind je die?
0: Er zit wel een paar jaar tussen. Ik vind echt geweldig trouwens dat we het allebei bij Bon Jovi super gaaf.
1: Ja, er zit wel inderdaad echt iets van 20 jaar tussen, geloof ik.
0: Ja, 2012 was ik. Jij
1: 1993. Ja, ja.
0: Bijna 20 jaar.
1: Tjetje.
0: En al nog steeds Bon Jovi.
1: Ja, en ik vind het nog steeds tof.
0: Ja, nee, maar het is ook geweldig.
1: Ja, en inderdaad, maar ik vond het heel jammer dat ze dit nummer deed hij dus niet, Always. Dat kwam toen inderdaad uit. En daar was ik als reden...
0: Hallo, dat doen we even niet.
1: Nee, wat gezellig.
0: Goed.
1: Ja. Nee, maar ik vond het heel jammer dat ze die toen niet deden.
0: Nee, inderdaad. Dat is inderdaad wel jammer. Het is een heel mooi nummer.
1: Precies.
0: Dan is het tijd voor de dinsdagdilemma.
1: Ja, het dinsdagdilemma.
0: En mensen kunnen kiezen. Want het is een lastige. Heel persoonlijk. Je moet of voor altijd alleen zijn. Ik neem aan dan alleen fysiek.
1: Lijkt me.
0: Of altijd met minimaal één persoon fysiek te zijn. Dat betekent zo ook als je naar de wc gaat.
1: Ja.
0: Of als je het pad in wil.
1: Ja.
0: Dan moet iemand bij zijn.
1: Ja.
0: Heb je misschien wel een lifeguard naast je als je in bad zit?
1: Wellicht.
0: Maar... Wat zou jij kiezen?
1: Het is gewoon bewezen dat mensen die heel lang alleen zijn, daar in de isoleercel, daar psychisch van niet gezond zijn. Kijk, altijd iemand erbij hebben lijkt me heel irritant. Zeker als je diegene niet mag. mag kiezen.
0: Ik ga ervan uit dat je mag roleren tussen mensen.
1: Dikke prima.
0: Er staat altijd met minimaal één persoon.
1: Ja, nee, dan altijd dus met minimaal één persoon.
0: Dat
1: prima.
0: Denk ik ook.
1: Ja, want alleen? Nee.
0: Nou, er zijn wel momenten waarbij je liever niet iemand bij je hebt.
1: Zeker, maar ik denk dat die momenten veel minder zijn dan wanneer je zou willen dat er wel iemand bij je zou zijn. Ja,
0: precies. Plus, als er iemand altijd bij je moet zijn, hebben ze nooit reden om af te zeggen.
1: Dat is waar.
0: Dat is heel fijn.
1: Maar we met rust. Maar wie bepaalt dan wat je gaat doen bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, dat is dan wel. Nou ja, als je de persoon kiest die mee samen bent, kan je heel goed heus wel iets kiezen samen. Maar ja, als iemand niet mag, stel je voor elke 24 uur is de andere persoon. En je hebt geen controle over wie het is.
1: Oh my god. Oh ja, nee, dat zou ik echt...
0: Dat maakt het gelijk weer anders.
1: Ja, nee, daar zou ik niet heel gelukkig van worden, maar goed.
0: Maar laten we zeggen, minimaal één persoon altijd. Je mag zelf kiezen wie, maar elke 24 uur moet je iemand anders kiezen.
1: Nou, ik heb twee goede mensen, dan wissel ik die gewoon af.
0: Ja.
1: Prima.
0: Minimaal drie personen.
1: Nou, dat heb ik ook.
0: Ja, nou, ja, perfect.
1: Nee hoor, geen punt.
0: Nee, dus ik ook liever één persoon erbij. Maar wat kies jij? Laat ons weten. Wij gaan door naar een nummer wat er eigenlijk al uit mag gaan slippen.
1: Ja, hij kon niet wachten.
0: Hij had zin. Ik denk dat het weer is.
1: Ja, daarom...
0: Ik denk heel veel vuur gestart wordt worden.
1: Ja, nee, dat niet alleen. Maar het nummer denkt van, hey, weet je wat, dan ben ik afgespeeld. Dan kan ik lekker naar buiten.
0: Ja, precies.
1: Ja?
0: Begrijp ik ook wel.
1: Ja, snap ik.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en say goodbye en hallo naar de twee van vandaag.
1: Ja.
0: Nou ja, Tucson Tuesday dan. We hebben twee nummers die wel een klein beetje met elkaar te maken hebben. Maar ze gaan lekker vechten om te kijken welk nummer beter is vandaag. We hebben Stop van de Spice Girls. En we hebben Backwards van de Jonas Brothers. Dus we hebben een boyband en een girlband.
1: Mm-hmm.
0: Ik vraag me af waarvoor jij hoopt dat hij gaat winnen.
1: Voor mij is het niet moeilijk.
0: Nee, mij ook niet.
1: Nee, toch? Nee, gooi er maar in gewoon.
0: Het is heel makkelijk.
1: Ja.
0: We gaan gewoon namelijk hopen dat Spice Girl wint. Maar ja, jullie laten het weten. Welk nummer vinden jullie vandaag beter? Dus eerst, Stop van Spice Girls.

0: En dat was dus Jonas Brothers. Niet met Backwards, maar SOS. Want ik zag SOS staan. Ik dacht, weet je wat, die vind ik leuker.
1: Ja, blijf ik toch steeds Spice Girls leuker vinden, hoor. Oh. Dus wat dat betreft...
0: Ja, maar...
1: Maakt voor mij heel weinig verschil.
0: Jonas Brothers een iets betere kans geven.
1: Dat is wel waar, ja. Hè? Beetje ruimte geven. Want ja, je kan het eigenlijk... Als je het op moet nemen tegen de Spice Girls, dan...
2: Gaan het niet worden.
1: Nee, moet je niet willen.
0: Nee, echt niet. Maar, spreek over opnemen tegen elkaar. Het is powerplatentijd.
1: Oh.
0: En dat betekent dat we eerst meteen de powerplaat van deze week gaan draaien. Wat dus Shakira is met Die Die. Want het WK komt eraan. Dus Shakira moet een nieuw nummer hebben.
1: Zeker, maar ja, weet je, ik toch... Het is een prima nummer. Echt niks mis mee. Mm-hmm. Maar de banger die in 2010 met Waka Waka, dat is die gaat ze echt niet even naar.
0: Gaat ze nooit meer overheen. Nee. Maar nog steeds een prima nummer. Dus we gaan nu even gewoon lekker luisteren naar de powerplaat van deze week. En dan gaan we zo meteen even kijken wie de keuzes zijn.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Nou, laten we dan maar gaan. Naar de keuzes. Shakira was dat met de powerplaat van deze week. En dus ook het WK-nummer. Vanwege redenen ga ik niet kijken naar het WK.
1: Oh, vertel.
0: Persoonlijke redenen.
1: Oké. Okay.
0: WK boeit me eigenlijk bijna
1: nee. Niet. Nee? Oh ja, ik moet zeggen, ik ben wel echt WK-fanaat. Maar dit jaar is het enthousiasme is zeer tanende. En voor het eerst van mijn leven zou ik het op zich helemaal niet eens echt erg vinden als we er in de eerste ronde uit liggen.
0: Nou, het mooie aan als het WK voorbij is, of in ieder geval als Nederland eruit ligt, gaat alle oranje artikelen gaan in de sale.
1: Ja.
0: Waaronder dus ook alle oranje thema snacks.
1: Oh, en daar ga jij dan weer voor.
0: Daar pak ik voor.
1: Ja, de oranje tompoezen en zo.
0: Ja, de oranje tompoezen. Dan heb je ook borrelnoten.
1: Voetballollies en dat
0: precies.
1: Soort ellende. Ja,
0: dan gaat alles daarvan lekker op sale. Want mensen willen het niet meer. Want we liggen eruit en denken, lekker snackje.
1: Ja. Nou ja, ik moet ook wel zeggen, de tendens om mij heen merk ik toch ook wel dat meeste mensen, ook de mensen die normaal gesproken net zo fanatiek zijn als ik, die hebben ook allemaal zoiets van
0: ik begrijp het wel hoor.
1: Ja. De lol is er toch een beetje af dit jaar.
0: Ja.
1: En helaas spelen we nooit in Mexico of Canada. Die wedstrijden had ik graag willen zien, maar nee.
0: Ja. Plus het is 19 keer echt blond bij middernacht.
1: Ja, om 3 uur 's nachts en zo.
0: Dus niet
1: veel films, wedstrijden.
0: Niet te doen.
1: Nee.
0: Maar de keuzeplaten. We hebben 3 in de aanbieding. Heel verrassend. We hebben Boompala van Le Seraphim. We hebben Flock the DJ van Ellie.
1: Oh.
0: Dat is wat staat. En Run Rabbit van Molly Elizabeth. Run Rabbit kan heel goed richting White Rabbit gaan. Het
1: Jefferson Airplane.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of ik daar blij voor word of niet. Maar
1: ik zielsgelukkig als dat Run Rabbit enigszins met die Jefferson Airplane. Ja, kom erop. 100%.
0: Welke gaan we eerst draaien dan?
1: Die.
0: Ja, gaan we eerst luisteren. Kijken op wat Molly Elizabeth heeft gedaan met Run Rabbit.

0: ben niet boos.
1: Nee, ja, ik moet zeggen, het heeft natuurlijk echt nul te maken met Jefferson Airplane. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik vind het heel erg Carol Emerald-achtig.
0: Ja, een hele grote guilty pleasure voor mij is muziek wat gemaakt is op een parodie gebaseerd op een game. Dus een nummer wat dan over de dingen gaat wat in de game gebeurt.
1: Oké. Okay.
0: En heel veel van die nummers gebruiken dit soort thema of stijl van muziek. Ik ben een heel groot fan ervan.
1: Oké, okay, nou ja, top.
0: Dus dit heeft persoonlijk mijn stem. Ja. Maar...
1: Nou ja, ho. Misschien dat er een klapper nog tussen zit. Een banger van je welste.
0: Dat betekent tot je nu naar de tweede gaat luisteren. Dat betekent fuck the DJ.
1: Oh, nou dankjewel.
0: Van Ellie.

0: Nou, Fuck the DJ, blijkbaar niet de Fuck the DJ die wij allebei in gedachten hadden.
1: Ja.
0: Maar,
1: ik vind het nummer meteen een stuk sympathieker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, gelukkig. Maar als je dit nummer nou het beste vindt, moet je toch gewoon stemmen. Dat kan je natuurlijk gewoon doen via de app, via de GoPower website. En morgen, vanaf een uurtje of 10, via de Instagram Stories.
1: Stories.
0: Maar we hebben er nog eentje voor je aanbieding. En dat is dan Le Seraphim met Rumpala. Heb jij al een voorkeur tot nu toe?
1: Ja, die Run Rabbit.
0: Ja?
1: Ja, dat was niet zo heel moeilijk.
0: Nee, oké.
1: Ik bedoel, het vorige nummer, het is niet afschuwelijk. Maar ik vind het niet een heel interessant nummer.
0: Oké. Ik ga dit nummer lekker draaien. En daarna gaan wij direct door naar het nieuws. Want de eerste uur is al bijna voorbij.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, het gaat veel te snel.
1: Man.
0: Dus ik draai het nummer af en dan komen wij terug na het nieuws. Om te laten weten wat onze optie. Wij, wat we ervan vinden. Maar eerst eens even luisteren naar Seraphim met Pompala.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: De powerplaten dan maar. What the fuck?
4: Ja, echt. Oké, serieus. Als jij dus denkt, ik ga een plaatje maken. Welk nummer ga ik samplen? En dat je dan denkt, weet je wat? De Macarena.
3: De fucking Macarena.
4: Dit is 1 keer een hit geworden, de Macarena. Echt, niemand weet waarom, maar het is wel geinig.
3: Heel veel mensen weten nog steeds niet dat het gezongen wordt.
4: Nee, precies. Laten we het daar gewoon bij houden. Ik moet wel gewoon door toegeven. Op feestjes draai ik hem zeker regelmatig. Want mensen gaan er nog steeds van keihard vanuit hun panty.
3: Tuurlijk.
4: Maar nee.
3: Nee, we gaan het niet samplen, jongens.
4: Nee, dat is nee. Weet je... Je sampelt ook niet de natte onderbroek van je oom.
3: Nee, zeker niet. Dus gezien Rea er niet is, doe ik het.
4: Ja.
3: Nee, dit gaan wij niet doen. Deze wordt het dus echt niet.
4: Ah, zou je zien. Ja, maar joh, wel.
3: Ja, altijd. Maar je hebt nog 2 hele goede keuzes om op te stemmen. Dus stem daar gelijk op via de website, via de app of dan via de Instagram Stories. Morgen vanaf een uurtje of 10 of zo.
4: Ja, nou ja, ik wil toch nog eventjes inhaken op het nieuws. Want ik moest zeggen, ik miste toch even een nieuwsitempje.
3: Oh, wat mis je?
4: Want er kwam wel gisteravond het nieuws dat Niels Wennemars heeft zo die kaasrolwedstrijd in Engeland gewonnen.
3: Oh, dat downhill kaasrollen.
4: Ja, voor de mensen die het niet kennen. Dat is dus in Engeland, dat is een traditie. Elk jaar gooien ze gewoon zo'n kaaswiel de heuvel af. En dan gaan mensen erachteraan rennen. De kaaswiel gaat sowieso per definitie harder dan die mensen kunnen lopen. Maar degene die dan als eerste beneden is, die heeft gewonnen. En Niels Wennemars, die had ze, ja, echt als je de beelden ziet, je gaat helemaal kapot. Mensen kukelen, duikelen. Echt. Ik had al 37 benen gebroken als ik er naar kijk. Ja. Maar het is fantastisch. Wat een gozer ook. Weet je, fuck it, ik ga gewoon meedoen. Ja. Kaasrenwedstrijd.
3: Ik zag iemand die had ook een professionele stuntman. ook ingehuurd voor die kaasrol.
4: Oh, echt? Ja. Dus ze hadden echt gewoon inderdaad een ja, body double.
3: Ja.
4: Dus
3: ja,
4: die ging wel onder zijn naam.
3: Ja.
4: Dat hij dan zou winnen.
3: Maar het is niet gelukt. Dus.
4: Nee. Oh.
3: Maar wel heel grappig. Maar wat win je daarmee? Win je dan gewoon de kaas? Ja, de kaas win
4: je. Volgens mij win je de kaas. Dat. En nog echt wel de eer. En het is echt... ja, wat... Ik zou ook zoiets... Zou niet per se iets hoeven winnen. Nou ja, de kaas.
3: De kaas. Dus nou ja,
4: prima vinden.
3: Denk wel. Dat zal €300 aan kaas zijn. Met hoe groot die wielen meegevonden zijn.
4: Nou ja, ik weet niet hoe lang die al ligt. Maar, ja,
3: hoe langer ligt, hoe beter toch met kaas?
4: Dat is zeker waar. Wel van die zoutkristallen erin. Oh,
3: heerlijk.
4: In de kaas. Ik wel altijd zin in kaas. Oh, ja. Vast vanavond. Hebben ze kaas? Nee, ik weet niet of ze kaas
3: hebben. Ik weet niet of ze kaas hebben.
4: Nee, ja, nee, ik ga vanavond uit eten. Dus ik ga zo meteen even op de menukaart kijken of ze kaas hebben.
3: Gewoon aankomen. Ik wil een bord kaas.
4: Ik wil kaas.
3: Ik wil kaas.
4: Ook een klant.
3: Ik wil kaas. Ja. Mensen snappen geen reet aan wat we over hebben.
4: Nee, maar nou wij ja, wel. Kaas.
3: Wij gaan dan lekker nu even naar een nummer waar we echt wel zin in hebben. Het is Shawn Mendes. Ik weet, aan jouw hoofd wel? Zin?
4: Ja, ja, ik vind Shawn Mendes vind ik prima.
3: Ja, het is ook wel een prima nummer. Het is gewoon Teach Me How to Love namelijk.
4: Ja.
3: Dus wij gaan...
4: Dat ken ik al, dat weet ik al. Ja.
3: Weet jij inderdaad al. Ja. Dus wij gaan lekker naar Shawn Mendes, Teach Me How to Love. En dan komen we zo meteen terug met meer leuke dingen. Zoals Disco Dinsdag.
4: Oh,
3: lekker
4: God.
3: De schoentjes weer aandoen.
4: Ach, ellende.

0: Ja, dat was hem weer.
1: Ja, wat betekent dat het tijd is voor de Disco Dinsdag? Want het is te lang geweest zo tot wij met onze dansschoentjes op de glitterende vloer hebben gestaan.
0: Ja, absoluut. Ja, en dan disco is toch wel inderdaad een genre wat gewoon populair blijft. Veel mensen die worden altijd heel gelukkig van disco. Ik ken ook mensen die er minder gelukkig van worden.
1: Ben jij het?
0: Ja, maar goed, weet je, ook ik mag af en toe wel even lijden. En dat is zeker met deze plaat. Nee. Dus ik vind deze heel erg. Ja, ik denk dat ik op de schaal van 1 op 10 qua ergheid geef ik deze een 8.
1: Oké, fair enough.
0: Ja, super freak.
1: Ja, nee, het is super freaky. Ja,
0: super freaky van Rick James, jongens.
1: Nee, geen groot fan hoor ik.
0: Nee, het is echt. Ja, maar ik weet ook niet waarom. Maar ja, inderdaad.
1: Misschien te vaak gehoord?
0: Misschien. Ik weet niet.
1: Oké, leuk.
0: Nee, ik vind het gewoon stom.
1: Nou, geen zorgen. Over 3 minuten en 16 seconden ben je van hem af.
0: Ah, top.
1: Maar eerst komt hij toch echt wel voorbij. Super freak.
0: Keihard meezingen.
1: Inderdaad.

0: En dan zijn we dan vlak voor het verkeer.
1: Jazeker.
0: Want jij hebt iemand, een heel interessant iemand ontmoet volgens mij.
1: Nou, zeker. Ja, ja.
0: Vertel.
1: Zoals misschien een aantal luisteraars wel weten, heb ik ook nog een andere baan. Ik heb nog 6 andere banen. Maar goed, een van mijn andere banen is in Rotterdam bij de Doelen. En daar hebben ze natuurlijk van allerlei concerten. En zondagavond waren daar toch wel een beetje legendarisch. Ja, ik weet niet hoe je het bekijkt. Hashtag sarcasm. Wij hadden de Jacksons in huis.
0: Oh, gaaf.
1: Ja, dat was wel echt helemaal tof. Ja, weet je, ook als personeel, je houdt toch een bepaalde afstand. Het is een bepaald respect. Je gaat niet naar die mensen toe. Maar Marlon Jackson is uit zichzelf naar mij toegekomen. Hij zei, I want to thank you for such a great night. En toen kreeg ik een box van hem. En toen, ja, mijn collega die naast me stond, die zei, toen mag ik nou maar een foto. Dus die heeft een fantastische foto met pizza. Met Marlon Jackson. En ik ben echt wel een beetje helemaal hyped dat ik gewoon de broer van Michael Jackson, heeft mij een box gegeven.
0: Ik kan het zeggen, maar dat is ook überhaupt, dat mag je in je boekje opschrijven.
1: Dat toch?
0: En dat ga je altijd mee pronken.
1: Zeker.
0: Dat is een hele goede ijsbreker.
1: Ja.
0: Ik heb een box gegeven aan.
1: Ja, nee. Hij gaf mij een box. Ja.
0: Nog beter.
1: Ja, en ik heb natuurlijk ook stukjes van het concert meegemaakt. Ah, het is toch wel gaaf hoor. Echt. Ze hebben ook een paar Michael Jackson platen gedaan. Mm-hmm. Dichter bij Michael Jackson zal je nooit meer komen.
0: Nee. Echt heel jammer altijd. Ja. Maar super gaaf. Beetje jaloers. Beetje heel erg jaloers.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dan gaan we maar lekker wel van Michael Jackson denk ik draaien.
1: Dat lijkt me een hele goeie, ja.
0: Om dan toch nog een beetje in die Michael Jackson spirit te blijven.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook 1/2 uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is het tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: A little bit of sunshine, hè? Niet te veel.
1: Ja, nou, op het moment is het veel te veel. Veel te veel zonlicht. Maar het is tijd voor het complimentenmomentje.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we gewoon even stil gaan staan en even goed gaan denken aan wie of wat we een complimentje gaan geven. Want iedereen verdient eigenlijk wel een beetje.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja, ik moet zeggen, je zegt even stilstaan bij. Nou, volgens mij staan een heleboel mensen stil, want
1: chaos op de weg.
0: Ja, maar dit ook begrepen niet alleen op de snelweg en wegen, maar ook in steden zelf staat het helemaal vast. Dus ja. Joepie de poepie, super snoepie.
1: Dat betekent, ga lekker met de fiets.
0: Juist, maar ja, vaak is het nu al te laat voor de meeste mensen. Maar goed, ja, ik ga morgen eens een keertje op de fiets.
1: Ja, ik ook, dus...
0: Echt, is een uur fietsen voor mij, dus ik ben benieuwd.
1: Lekker. Ja, ja, ik ga fietsen naar mijn training, denk ik.
0: Oh, dan je gaat weer naar Ian.
1: Ja.
0: Oké, top.
1: Dus dat is ook even fietsen. Ja. Maar complimentenmomentje. En ik denk dat we allemaal wel iemand in gedachten hebben voor. Om te beginnen, ik wil nog steeds wel compliment geven aan het weer. Want we zeuren wel, het is veel te warm, maar het is eindelijk wel een keertje fijn. Om gewoon een keer thuis te komen en niet denken, oh, ik voel mijn been niet meer, want de wind staat veel te koud. Maar ook gewoon mijn personal trainers, die gaan me gewoon met alles en nog wat helpen. En het gaat weer de goede kant op.
0: Daardoor. Hey, top.
1: En jij?
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik wil toch echt gewoon die Niels Wennemars een dik compliment geven. Het beste wat ik kan zeggen, lekker bezig, pik. Echt waar, fantastisch. Mag ik een stukje kaas?
1: Ja, zal die kaas dan lekker zijn?
0: Vast wel.
1: Maar, aan wie heb jij een complimentje? Laat vooral ons weten. Wij gaan lekker door naar de muziek. En dan gaan we zo meteen terugkomen met de Dikke Doe Dinsdag. Want we moeten toch ergens iets even weggooien.

0: En dan komen we aan bij de Dikke Doe Dinsdag. Want het is bijna om van ons Dikke Doe iets zeggen. Maar wij moeten ook nog even iets loslaten om de week lekker mee door te gaan. En dit keer is het stress.
1: Ah, maar ik ben gek op stress.
0: Ja?
1: Leukste wat er is.
0: Ja?
1: Ja, joh.
0: Nooit loslaten?
1: Nee, man. Gewoon vasthouden.
0: Ik wel. Lekker even relaxen. Weggooien. Even niet aan de dingen denken. Aan je deadlines. Maar gewoon een keer even rustig. Gewoon lekker buiten zitten. Drankje. Hapje.
1: Oh, ja, hapje. Ik hoor, jongens. Oh, goed, jongen.
0: We hebben allebei een beetje trek.
1: Man.
0: Maar gewoon lekker dus even gewoon relaxen. Geniet van het weer, want het is zo weg. Het is Nederland.
1: Ja, waarschijnlijk. Nou, het valt best wel mee, hoor. Volgens mij, het blijft redelijk. Volgens mij blijft wel een zonnetje, maar de temperatuur gaat wel een stuk naar beneden. Richting de 20 graden weer, heb ik begrepen.
0: Is toch wat fijner?
1: Voor sommigen wel, voor anderen niet. Maar het blijft volgens mij best prima.
0: Ja. Nou, laat ik zo zeggen, voor mij is het iets fijner. Want ik zit op een zolder, slaap ik. Dus dan is het 40 graden. Helemaal gezien één kant compleet klasses.
1: Oh, ah, kijk, fijn. Oh, ja, dat is geniet eens.
0: En zwarte gordijnen.
1: Oh, nou ja, heel belangrijk. Zorg dat je overdag je deuren en je ramen gesloten houdt. Gordijnen dicht. Maak er één groot donker hol van. En zodra 's avonds de zon een beetje onder is, meteen alles tegen elkaar overzetten. En dan alvast even wat ventilatoren, zodat het lekker kan doorluchten.
0: Inderdaad, geen airco nodig.
1: En wat je dus ook kan doen, is een hele grote pan met water vullen. En die dan in de vriezer zetten. En als je die dus dan, als het helemaal bevroren is, gewoon op je kamer zet, koelt die ook echt af. Zeker als je er ook nog een ventilator bij zet, dat die de koelte ook nog, de kou ook nog verder waait.
0: Oké. Okay. Ja. Nooit geweten.
1: Ja, zeker. Oh, je kan ook bijvoorbeeld een natte handdoek.
0: Ja, een natte handdoek weet ik wel, inderdaad. En dan gewoon lekker zo'n ceiling fan hebben in je kamer.
1: Ja, die staat heel hoog op mijn prioriteitenlijstje. Die gaan we komende vrijdag gaan we dan maar eens even bespreken hoe en wat en waarom.
0: Waarom nog niet?
1: Ja, precies.
0: Inderdaad. Wij gaan nog lekker de laatste paar minuten om je nog even een beetje door de file heen te trekken met onze muziek.
1: Er is genoeg file, geloof ik. Oh.
0: Dat zeker. En daarna geven we lekker de stok door aan gelijkspel. Maar eerst dus even nog wat muziek.

0: hallo dan. Dus, nee, nu wel. Hallo dan.
1: Hi.
0: Ja,
1: hi,
0: daar
1: Justin.
0: Zijn we.
1: Hi.
0: En dit zijn de laatste paar minuten van Achteraan Zuiten. Maar geen zorgen, we laten je niet alleen. Want zometeen komt Deborah en Monique met Gelijkspel.
1: Ja, zeker. En we hebben twee hele gezellige gasten vandaag. Namelijk Annegien Strijbis. Zij is werkzaam voor Tino Football Academy. En ook nog Robbie Notenboom. En hij werkt bij Nero Legacy. Dus twee voetbalbedrijven. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal komen vertellen.
0: Klinkt heel gezellig.
1: Jazeker.
0: Maar dat betekent wel tot wij, in ieder geval ik en Esa, gedag moeten zeggen. Oh.
2: Oh.
0: Maar geen zorgen. Je hoort ons heus nog wel hier en daar over de hele week. Dus geen enkel probleem. Van ons in ieder geval alvast een hele fijne avond. Geniet van Gelijkspel. En dan eindigen we met Wham.
1: Yes.
0: Want toch nog een beetje wakker worden voordat we gaan.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag. Met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle, bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Je luistert naar Gelijkspel op Girl Power Radio.

0: Een hele goede avond en welkom bij Gelijkspel van deze dinsdag 26 mei alweer.
1: Ja, het gaat snel hè, Mo?
0: Ja, gaat hartstikke goed. En ja. Snel. Hoe is het met jou, Deboer?
1: Ja, hartstikke goed. Wat een fantastisch weekend hebben wij gehad.
0: Oh, hè? Wij gaan de bek er niet over.
1: Uiteraard gaan we hier nog uitgebreid over praten. Maar wij hadden een goed weekend, kunnen we jullie vertellen. Dus heel veel positief sportnieuws dadelijk.
0: Ja, daar gaan we het 2 uur over hebben natuurlijk.
1: Precies.
0: Maar we hebben al 2 gasten aan tafel zitten. En daar gaan we natuurlijk gelijk mee beginnen. Want ja, ik geef het woord aan jou.
1: Ja, wij hebben namelijk 2 gasten aan tafel zitten vandaag. Annegien Strijbis. En zij is werkzaam voor Tino, de Football Academy. En Robbie Notenboom van Nero Legacy. Spreekt dat goed uit?
2: Ja, helemaal
1: Nero,
2: goed.
1: Of, nee, Nero. Nero, hè?
2: Nee. Ja.
1: Nero Legacy. En zij waren betrokken bij de Power Girls Cup van afgelopen weekend in Den Hoorn. En daar willen we natuurlijk van alles over weten. En daarom zitten zij vandaag bij ons aan tafel. Leuk toch? Hoe gaat het met jullie?
2: Goed, goed.
1: Hebben jullie ook een goed weekend gehad?
2: Ja, een geweldig weekend eigenlijk.
1: Ja, vertel. Wat hebben jullie gedaan?
2: Nou ja, ik was vrijdag ook bij ADO in het stadion.
1: Ah,
2: dus dat,
1: spannend. Ja. Ook 10 jaar van je leven gekost.
0: Jullie waren er bijna.
1: Jullie waren allebei in het stadion. Oh, wat goed. Oh, leuk.
0: Ja, zij was bij ons in de box.
1: Ja.
0: Kansen voorbij. Dus ja, nee, geweldig. We hebben allemaal 10 jaar ouder zijn we geworden deze dag.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want jongens, wat was het spannend.
0: Inderdaad.
1: Ik was op een festival en desalniettemin probeerde ik natuurlijk wel alles te volgen via mijn telefoon. En het was een uitdaging. Wat een ontzettend spannende wedstrijden. Ja, maar jullie hadden dus ook een evenement. Geen wedstrijd, een evenement. Vertel wat me wat meer daarover. Over de Power Girls Cup.
0: Girl
1: Power Cup.
3: Nou,
1: ik was er duidelijk niet bij.
3: Nou ja, het is natuurlijk al een fantastische naam. Ten eerste de Power Girls Cup. En we organiseren het nu voor de 2e keer. Hebben we het georganiseerd. En dat is voor meiden MO14, MO16. Die bij profclubs spelen of talentvol zijn. En zij kunnen dan tegen elkaar strijden op het veld. En we willen hun een kans geven om dat te doen. Omdat ze vaak tussen de jongens spelen. Ja. Nu kunnen ze tegen elkaar. Tegen allemaal meiden die ook zo goed zijn. En dat is gewoon fantastisch om te zien wat er dan gebeurt.
1: En hoeveel wedstrijden waren dat totaal?
3: We hadden wel 70 wedstrijden.
1: Oh.
3: En 25 teams zouden komen. Uiteindelijk 24, maar echt super gaaf. 450 meiden. En die zag je allemaal gaan. Op 6 velden. Heel Den Hoorn was helemaal vol. Want ze hebben ook maar 6 velden. Dus het was
1: geweldig.
3: Het was helemaal vol.
1: Ja.
3: En uiteindelijk was het echt heel tof om te zien hoe dat ging. En 2 pools van MO14 en 2 van MO16 hebben ook tegen elkaar gespeeld in de finale. Zeg maar nummer 1 tegen de andere nummer 1. En
1: okay.
3: De 2 tegen de andere 2.
1: En viel het leeftijdsverschil dan op?
3: Ja, die meiden van 16, MO16 zijn gewoon wat groter. En je ziet dan wel echt verschil. Dus, en die van MO14 zijn nog echt wel meer meisje dan...
1: Precies. Maar ja, misschien juist wel een hele leuke uitdaging om ze dan tegen elkaar te laten spelen natuurlijk.
3: Ja, nu was het wel apart. Dus MO14 speelde alleen in 2 pools tegen elkaar. En
1: ja,
3: MO16,
1: precies. Oké. Nee, ik snap het.
3: Maar ze gingen om de beurt het veld op, dus iedereen heeft bij elkaar gekeken.
1: Kijk, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. En hoe organiseer je zoiets? Hoe begin je daarmee?
3: Ja, het begint met een idee. En dat idee dat wordt omarmd door meer mensen. En dan ga je met elkaar aan tafel. Wij gingen elke keer naar het Westcourt Hotel. Ze hebben ook wat gesponsord. En daar gingen we aan tafel zitten en brainstormen. En clubs uitnodigen. En gelukkig was Robbie erbij dit jaar. Want die kende veel clubs die ook meededen uiteindelijk.
1: Ja, dus, dat is mooi natuurlijk. Ja. En zit daar een selectieprocedure aan vast? Want je zei net, ja, het zijn wel talentvolle spelers of speelsters onder 16, onder 14. Die misschien wat in hun mars hebben.
3: Ja, het waren voornamelijk BVO-clubs. Dus dat zijn betaald voetbalorganisaties, zoals we dat noemen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht biertje voor onderweg.
0: Ja, dat kan ook. Maar 14 jaar mag dat nog niet, hè, Borg?
1: Nee, dat is waar, ja. Nee, en, vanaf 16 ook niet meer, hè, tegenwoordig. Nee.
3: Ja, dus FC Groningen deed mee. Die kwamen met 2 teams ook.
1: Oh, wat leuk.
3: En SC Heerenveen deed mee. Die kwamen ook met een eigen spelersbus. Dat was echt heel tof. En,
1: gaaf.
3: Maar ook uit België, profclubs. En, en ADO deed mee. Met 2
1: wat
3: teams.
1: Leuk.
3: En Excelsior. Ja, moet ik ze allemaal opnoemen?
0: Pexvol.
1: Ja, ze willen dus allemaal horen. Ja hoor.
3: Go Ahead Eagles.
0: Go Ahead Eagles in La Brugge.
1: Ja. Oh, leuk joh.
3: NAC deed ook mee.
0: NAC.
1: Ja. Oké. Okay.
3: Zulte Waregem. Ja, dus dat was echt een heel, heel gaaf spelersveld. En we hebben dan ook nog een aantal talententeams. Dat is dan niet een betaald voetbalorganisatie, maar die spelen dan in een talententeam van hun regio. En die deden ook mee.
0: Oké. Okay.
3: Een Panasterre-team is daar één van. Of Tino Niro was daar ook één van natuurlijk. Tino Niro was een combinatie van meiden die bij die twee voetbalscholen zaten. Dus,
1: ja, precies. En wat is het doel van dit toernooi? Is dat gewoon leuk, gezellig met elkaar spelen? Of zijn jullie ook wel aan het kijken naar talenten?
3: Nou ja, we willen wel graag dat die meiden die op hoog niveau spelen, die spelen eigenlijk altijd tussen de jongens. Dus ze hebben nooit een toernooi waar ze alleen maar meiden van eigen niveau hebben. En dat is wat er nu wel gebeurde.
1: Ja, dus, en dat is dus ook wel een beetje het idee ervan dat ze die gelegenheid een keer krijgen om op niveau tegen andere vrouwen te spelen.
3: Nou ja, het vrouwenvoetbal mag wel naar een hoog niveau. En op deze manier, zie je toch wel dat er dingen gebeuren. Omdat er natuurlijk echt wel een heel gaaf toernooi is voor meiden. En dat is er gewoon bijna niet.
1: Dus, nee, precies.
3: Wij willen dat faciliteren.
1: Ja.
3: En die meiden ook echt een podium geven daar. Dus dat hebben we gedaan, denk ik. Zo aardig gelukt.
1: Ja, nou, superleuk wel.
3: Ja, maar bij het toernooi kwamen natuurlijk ook nog meer dingen. Dus ik weet niet of daar iets over mag zeggen. Maar we hadden natuurlijk een freestylster uitgenodigd. De wereldkampioen freestyler Jasmijn Jansen. Zij kwam daar een show geven. Ja, ook een
1: powervrouw. Moet je mij heel even vertellen, wat voor freestylen hebben we het hier over?
3: Een voetbalfreestyler.
1: Oh, oké. Okay.
3: En die kan echt alles met een bal. Dat is echt bizar.
1: Oh, oké. Okay. Een soort goochelaar turnen met bal.
3: Ja.
1: Ik wist niet dat dit een ding was.
0: Ja,
1: goed.
3: Dat was ook super gaaf. Dus allemaal dat soort dingen kwamen natuurlijk erbij als je aan tafel zit met elkaar om het te organiseren. En dan ga je kijken wat het budget is. En uiteindelijk wordt dat natuurlijk een mooi toernooi.
1: Ja, precies.
0: Ja, Tino is natuurlijk al een soort voetbalschool, hè, of academie moet je het eigenlijk noemen. Waar jonge meiden al de gelegenheid krijgen om de eigen beker te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En daar doen ook een paar meiden van Futsal Haaglanden, die helpen daar ook bij.
3: Ja, dat is Priscilla. Okay.
0: Priscilla?
3: Ja.
1: Is het Messi? Priscilla Messi? Of hebben we het over die andere Priscilla?
0: Priscilla Vos.
1: Ja, precies.
3: Ja, het is wel misschien zo goed als Messi.
0: Ja, zo de twee rondlopen daar. Dus dat, Priscilla Vos is degene die de winnende doelpunt maakte.
1: De laatste wedstrijd, waar we het dadelijk nog uitgebreid over gaan hebben natuurlijk.
0: Wij zijn natuurlijk weer gekoppeld naar Tino door Amber van Spagen natuurlijk.
1: Ja. Amber Vespaghetti heeft bij ADO gespeeld en bij Feyenoord. Ja. Op het moment.
0: Geblesseerd helaas.
1: En helaas geblesseerd. Ze zou vandaag ook bij ons aanwezig zijn in de studio. Maar omdat ze niet meer kan rijden, is ze er niet. Maar hebben we wel deze twee gezellige mensen ervoor teruggekregen. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke prima.
3: Ja, Amber was ook mede-organisatie.
1: Ook van deze cup. Want zij is ook niet alleen voetbalster natuurlijk, maar ook erg betrokken bij de toekomst van het voetbal en het vrouwenvoetbal.
0: Ja,
1: in het algemeen.
0: Ze doet inderdaad ook clinics geven en zo allemaal. Dus dat willen wij nog wel eens her en der eens een keertje bij zijn.
1: Ja, precies.
0: Dus maar dan ben ik wel benieuwd, hoe komen ze nou weer bij jou dan, Ruby?
2: Ja, dat was eigenlijk, ik denk een maand of 8-9 geleden dat eigenlijk via Annegien Martin mij van Tino contactte. Om eens eigenlijk een bakje koffie te drinken. En toen spraken we ook over het toernooi. Daar was ik vorig jaar geweest. En toen gaf hij eigenlijk aan wat het doel was. Was eigenlijk gewoon een geweldige dag voor het vrouwenvoetbal neerzetten. Ja, en daar werd ik wel heel enthousiast van. Dus ik was al aan het nadenken van hoe zou ik hier een rol in kunnen spelen. En eigenlijk tegelijkertijd vroeg hij van zou je geen rol willen spelen in dit proces? En toen zijn we eigenlijk gelijk aangesloten. En heb ik wel gevraagd van wat zou ik kunnen toevoegen? En ik begeleid ook speelsters in het betaald voetbal. Dus ik heb veel contact met clubs. Dus dat was onder andere iets waar ik dan een rol in kon spelen om die clubs te gaan benaderen om mee te gaan doen.
1: Ja, precies. En waarom spreekt jou dat vrouwenvoetbal zo aan? Want je zegt ik vond dat natuurlijk een heel leuk idee. En denk wij snappen dat. Maar zo natuurlijk is dat niet.
2: Nee, dat is eigenlijk door. Ja, met Nero hebben we ook een voetbalacademy, En toen we dat ooit zijn begonnen, hadden we heel erg van tevoren bepaald van we willen dat voor jongens en meiden, daar moet geen verschil tussen zitten. Zijn we met PR-video's gaan werken met meiden ook, zodat iedereen kon zien, als meid ben je daar ook.
1: Het is voor iedereen.
2: Ja, het is voor iedereen. En ik kwam er eigenlijk toen, ik zeg altijd, het heeft me toen een beetje gepakt, omdat ik erachter kwam, ik als jongen, Ja, ik had eigenlijk een vrij logisch pad, zeg maar. Ik voetbalde bij DSC in de jeugd.
1: Ja.
2: En dan ging het goed. Dan ging ik bij de KNVB.
1: Ga je wat hoger.
2: En dan ging ik naar Feyenoord.
1: Ja.
2: En dat ging eigenlijk allemaal vrij logisch. En van ouders van die speelsters kreeg ik eigenlijk zoveel vragen. Van ja, moet ze bij de jongens blijven spelen? Oh, de KNVB vindt dat ze dit moet doen.
1: Ja.
2: Nou ja, hè,
1: wat is dan de slimme keuze?
2: Ik zit nu bij een club en daar willen ze liever geen meiden.
1: Ja.
2: En toen dacht ik van wow, wat een vragen. En toen kwam ik eigenlijk achter van hey, ik heb het eigenlijk als voetballer wel heel makkelijk gehad.
1: Ja,
2: en die meiden hebben dezelfde ambitie, zeg maar. Maar die wordt het eigenlijk moeilijker gemaakt. En toen ben ik daar maar eigenlijk in gaan verdiepen. Dus eigenlijk gaan kijken van hey, wat komen ze nou tegen? Wat speelsters die al betaald voetbal hadden gespeeld? Hoe hebben die dat ervaren?
1: Ja, precies.
2: Omdat ik ook vond, ik moet het eigenlijk ook wel leren, zeg maar. Omdat het voor mij heel anders was. En ja, toen ben ik eigenlijk door dat vrouwenvoetbal gepakt, zeg maar. En dacht ik van, wij willen daar echt een verschil in maken.
1: Ah, wat goed, joh. Hey. Dat horen wij graag hier natuurlijk.
0: Ja, zeker. We weten. Nou, je bent blij dat je als man zijnde ook het verschil hebt gezien. Inderdaad, dat er zoveel verschil tussen het vrouwen- en het mannenvoetbal zitten. Heel veel mensen denken dat het niet zo is. Hè?
1: Nee.
0: Dus daar ben je al vaak genoeg achter gekomen. Ook de gemeente in Den Haag weet het niet eens.
1: Nee. Wat voor uitdaging het is en dat ze helemaal niet fulltime betaald worden. En dat soort dingen. Dat is natuurlijk, althans niet bij iedere club. Maar mensen gaan daar wel van uit.
0: Ja.
1: Van, er zijn dezelfde mogelijkheden voor vrouwen als voor mannen. En dat blijkt natuurlijk in de praktijk gewoon helemaal niet zo te zijn.
0: Nee, ja, het is niet alleen bij ADO zo. Hè. Het is,
1: nee, je moet, is overal.
0: Ik blijf er wel bij zeggen dat het nog steeds komt omdat de tribunes ook niet vol zitten bij de vrouwen.
1: Nee,
0: dus
1: maar dat heeft
0: de clubs
1: natuurlijk
0: hebben minder omzet.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk ook een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Hoe meer je er investeert, hoe beter het wordt. Hoe meer kijkers het trekt, hoe meer sponsoren het oplevert. Hoeveel meer media-aandacht er is. Het heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel het mooie, zeg maar, wat ik dan zie, is dat de intrinsieke motivatie van die meiden zo hoog is. En ik geef altijd als voorbeeld, als ik een speelster heb en ik bel er van hey, er ligt een contractvoorstel, dan vraagt ze zich bijna af waarom voor mij. En bij een jongen dan bellen ze daarvoor al 10 keer op van wanneer komt dat contract.
1: Ja,
2: dat
1: precies
2: is echt het verschil.
1: Precies. Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Ja, ik vind het wel interessant. Als je het bedrijf waar je voor werkt even kort zou kunnen beschrijven, hoe zou je dat dan doen?
2: Met Nero zijn we dan een voetbalschool, zeg maar. En we doen spelersbegeleiding. Maar eigenlijk in beide gevallen kijken we vooral naar de ontwikkeling van de persoon. En proberen we echt maatwerk te leveren. De voetbalschool, dan zeg ik altijd, hè, een schaar aanleren of een technische beweging is leuk. Maar eigenlijk willen we dat ze vooral groeien qua zelfvertrouwen, zelfbeeld. En dat proberen we door de manier van coaching, zeg maar, echt toe te passen.
1: Ja.
2: En ik denk dat we wel een sociaal betrokken bedrijf zijn, zeg maar. Dus ouders bellen mij ook op als er een probleem op school is.
1: Ja, precies. Maar dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol.
2: Ja, maar
1: zeker,
2: dat vinden wij ook juist, dat we daar het verschil mee maken. Want een techniekoefening uitleggen, op zich.
1: Dat doe je toch ook al bij je voetbalclub zelf?
2: Ja. En daar zit denk ik het verschil dat we echt proberen te kijken naar de ontwikkeling van het individu.
1: Ja, en wat die daar
2: hebben wij
1: heeft.
2: Ja, en daar hebben wij de tijd voor. En een clubtrainer, die heeft een hele selectie. Dus die heeft niet altijd de tijd, wat ik ook begrijp, zeg maar, om daar op in te spelen. En bij ons kan je komen en dan zien wij zelf dingen. Maar kunnen spelers ook aangeven, hey, ik zou dat graag willen verbeteren. Ja, dan kunnen we daar heel specifiek mee aan de slag. Een voorbeeld wat ik net zei, hè, dat is vaak ook voetbaltechnisch. Maar dat kan ook zijn juist zelfvertrouwen.
1: Ja, precies.
2: En daar heb je, als je 1-op-1 met iemand aan de slag gaat, heb je daar veel meer tijd voor. Al doen wij ook groepstrainingen en duotrainingen.
1: Okay.
2: Maar dat doen we ook specifiek, speciaal in kleine groepen.
1: Ja, precies. Omdat we juist, zodat je aandacht hebt.
2: Ik zeg altijd, ik vind dat ze de aandacht moeten krijgen die ze verdienen.
1: Ja.
2: En dan vragen mensen wel, hoe groot zijn die groepen dan? Ik zeg, dat verschilt dus aan hoe die groep, zeg maar, samengesteld is.
1: Ja, precies.
2: Want soms heb je een groep van 4 en dan kan er in onze ogen geen 5 erbij.
1: Nee, precies.
2: Je kan ook een groep van 8 hebben waar dat wel kan.
1: Waar er nog wel wat ruimte in zit.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Gaan we het ook nog even aan Annegien vragen?
0: Ik ga eerst een muziekje draaien.
1: Ja, dat lijkt me wel een goed idee, hè? Want dan zitten we weer zo lang te babbelen.
0: Daarom. Dus voor de mensen die van muziek ook houden, hierbij gewoon lekker muziek van Afrojack.

0: Ja, en je luistert nog steeds naar Gelijk Spel met mijzelf en Dit Hoortje en onze twee hartstikke lieve gasten.
1: Ja, precies. Want Annegien en Robbie zijn hier aanwezig bij ons. En die komen ons vertellen over een prachtig toernooi wat ze afgelopen weekend hebben georganiseerd. Namelijk de Power Girls Cup in Den Hoorn. En ik hoorde dat ze alle velden nodig hadden.
0: Ja, en vorig jaar hebben ze het bij RKDO gedaan, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: En dat was nu wel flink verdubbeld qua deelnemende teams.
1: Ja, want vorig jaar, hoeveel waren er toen?
2: Vorig jaar hebben we de zes. We hadden twee categorieën. Een amateurcategorie en een BVO-categorie. Dus dat was even anders. In de middag hadden we iets van 8 à 10 teams. En in de ochtend ook zoiets.
0: Ja.
2: En dit jaar hebben we dus in één keer de hele dag 25 teams.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Rea was daar toen de tijd bij. Die was daar aan het draaien.
1: Oh, oké. Okay.
0: En er liepen wat mensen van ons rond. Dus ja.
1: En ik vermoed dat de naam misschien ook wel een beetje gebaseerd is op Girl Power Radio.
0: Nee. Wij zijn wel een van de... inderdaad, toen het vorig jaar, voordat dit allemaal begon, is Tino inderdaad bij ons in de uitzending geweest samen met Amber om hun verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: En wij zijn wel een van de sponsors van dit toernooi. Omdat het gewoon een goede initiatief is.
1: Ja, zeker. Superleuk om die meiden deze kans te geven, toch? Om een keer echt zo'n vrouwentoernooi. Ja, zoveel hebben we er daarvan inderdaad niet.
0: Nou, je hebt ze wel, maar ze zijn altijd op amateurniveaus. Dus superlaag, weet je wel. Gewoon vierde, vijfde klassers. En als je pech hebt en jij bent een vijfde klasse en er loopt iemand van een derde klasse team rond, dan is het gewoon niet leuk. En dit is wel allemaal van hetzelfde niveau.
1: Ja, precies. Dus dat geeft toch echt wel wat meer uitdaging. En ik kan me ook voorstellen.
0: Mooie wedstrijden.
1: Ja, mooie wedstrijden. En misschien ook wel goed voor het netwerk van de speelsters, kan ik me zo voorstellen. Om elkaar een keertje te ontmoeten. Misschien met elkaar te praten van, goh, hoe verwerk jij nou tegenslagen? Hoe is het met jouw privéleven?
0: Ja, deze meiden zijn nog best wel jong, hè? Want dan heb ik een vraag aan Robbie. Zijn ook deze meiden al bezig met een contract bij de BVO's?
3: Nee, dat zie je nog niet, zeg maar. Nee, daar zijn ze nog wel echt te jong voor. Ook als je kijkt naar spelersbegeleiding, dan mag dat officieel, zeg maar, ook nog niet op die leeftijd. En ik denk ook, als ik eerlijk ben, wat wij bijvoorbeeld met Nero doen als meiden bij ons trainen, ja, dan helpen we en ondersteunen we ze in keuzes. Op het moment dat ze wat ouder worden en het wordt echt nog serieuzer, dan komt ook op een gegeven moment een contract. Dat wordt een mogelijkheid.
1: Ja.
3: Maar dat is ook in het vrouwenvoetbal ook nog geen zekerheid. Want ja, je hebt ook meiden die spelen gewoon eredivisie, maar zonder contract.
1: Ja, klopt.
3: Dus op deze jonge leeftijd nog niet. Al zie je daar wel mooie ontwikkelingen in, zeg maar. Wij bijvoorbeeld dit jaar speelster van 16 gehad die een contract heeft getekend bij Excelsior. Ja, dat was de jongste die daar ooit een contract heeft getekend. Dus je ziet daar wel een mooie ontwikkeling in.
0: Ja, en ook volgend jaar worden de regels weer aangescherpt. Dus er moeten weer meer meiden met een contract.
3: Ja.
0: Geloof ik maximaal iets van zoveel uur per week. Die meiden zijn 24 uur per week sowieso bezig voor de club.
1: Ja.
0: Het streven daarna is wel dat iedereen in ieder geval een contract heeft voor 24 uur.
1: Ja, precies.
0: Maar het is een hele hoop geld. Want de ene verdient meer dan de ander natuurlijk. Want die zit er langer, meer ervaring.
1: Ja, maar ook gewoon per club verschilt het volgens mij best wel flink.
0: Ja, nou, ik weet wel uit ervaring dat ADO procentueel meer uitgeeft dan andere clubs.
1: Okay.
0: Alleen, net zoals een Ajax, zit er gewoon 3-4-0 extra op.
1: Ja.
0: Die hebben veel groter budget. Dus wat ADO miljoen hebt.
1: Ik denk dat voor Twente ook wel geldt. Dat daar wat meer budget is natuurlijk.
0: Dus ze doen wel minder procentueel naar de dames toe. Maar omdat
1: omdat het budget veel groter is, is het dan uiteindelijk toch wat meer geld. Ja, ja, precies.
0: Ja.
3: Maar er zitten echt hele grote verschillen nog tussen. Ook tussen clubs.
1: Ja, ik vind dat toch wel onvoorstelbaar dat er zoveel verschillen tussen zitten.
0: Maar het zit bij de mannen ook.
1: Ja, dat is uiteraard. Ja. Dat is natuurlijk zo.
0: Dat
1: hoef je ook niet helemaal gelijk te trekken, denk ik.
0: Nee. Die meiden zijn er lang blij als ze dadelijk gewoon een basisslaag zouden hebben.
1: Juist, dat ze niet meer nog een bijbaan moeten vinden.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk fulltime bezig bent met je sport.
0: Ja.
1: Ja,
3: want dat vergeten mensen nog wel eens, hoeveel ballen ze hoog moeten houden.
1: Ongelooflijk.
3: Zeg maar, want als jij dan eigenlijk zoveel met je voetbal bezig bent, maar je moet ook nog een bijbaantje, je hebt ook nog een studie.
1: Ja, misschien nog een gezin of een vriendje of een privéleven. Daar heb je dan eigenlijk al geen tijd meer voor natuurlijk.
2: Maar dat is eigenlijk ook al op jonge leeftijd, want mijn dochter speelt ook hoog voetbal bij een BVO.
1: Ja.
2: Daar traint ze dan 1 keer in de 2 weken ongeveer. KNVB mag ze af en toe trainen.
1: Ja.
2: Ook tussendoor en bij de eigen team. Ja. Wordt ook verwacht dat ze er altijd is.
1: Ja, dus en dat dan, is gewoon ook nog eens extra.
2: Als er iets gebeurt ergens, weet je, je moet altijd heel veel communiceren. En ze willen overal willen ze uitblinken. Dus ook, er zit heel veel druk op.
1: Ja. Ja.
2: Ook als het maar één keer per week is.
1: Ja, precies.
0: En meisjes willen ook nog eens een keertje heel goed doen op school.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Daar houden ze ook niet van als dat niet goed gaat.
1: Nee, maar dat wordt ons ook meegeleerd. Van ja, je moet voor jezelf kunnen zorgen als vrouw.
0: Ja.
1: En dat gaat je alleen lukken als je een opleiding hebt.
0: Zien jullie nou ook dat er bij deze jongere meiden ook al meer blessures voorkomen? Dan bij die meiden die wat minder voetballen?
3: Nou ja, ik moet zeggen, ja, ik zie helaas wel, maar dat is eerder nog op wat oudere leeftijd, zeg maar, dat er best wel veel kruisbandblessures zijn bij de vrouwen.
1: Dat
3: ja.
1: is toch wel echt een bekend dus probleem.
3: Daar er, ja, daar heb ik helaas zelf ook afgelopen jaar een aantal speelsters gehad die daarmee te maken hebben gehad. En nu dit jaar bijvoorbeeld de speelster voor de tweede keer.
1: Oh, wat heftig.
3: Ja, dat,
1: wat vreselijk.
3: Daar zit wel iets, zeg maar. En er zijn wel steeds meer onderzoeken gaande en er worden steeds meer testen gedaan omtrent dat.
1: Ja, het schijnt
3: maar
1: aan
3: moet zeggen, op
1: te
3: jonge
1: liggen.
3: Leeftijd vind ik dat nog wel. Als ik kijk bij ons naar de voetbalschool, dan heb ik niet zie ik geen verschil tussen jongens en meiden qua blessures, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: En voor mij komen die blessures inderdaad, kruisbanden, komen heel veel met hormonen. Zijn ze ook daar testen nu?
1: Ja. Dat schijnt er ook mee te maken te hebben, inderdaad.
0: Ja, dat dan
1: en,
0: ja,
1: je dat die schoenen gewoon voor mannen gemaakt zijn en niet per se voor vrouwen. Dat schijnt toch ook wel, althans, dat zijn ze nu aan het onderzoeken of dat nou ook een invloed heeft. Dat heeft die Michel Kan ook geld voor gemaakt. Die,
0: Ja, het blijft altijd wel een beetje moeilijk. Ik denk, die dames worden net zoals mannen getraind, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat bij jullie nu gaat, hoor. Maar de meeste trainers, die leren één ding bij de KNVB.
1: Eén manier van trainen. Ja. En dat is gebaseerd op mannen, over het algemeen.
0: Ja, dat is echt vrouwen.
2: Het is wel aan het veranderen, hoor, merk ik. Want ze zitten er al 2 jaar bij, maar ze worden ook in de gaten gehouden met gewicht en alle dingen qua hormonen. Of ze in de groei zitten en dan worden ze ook bij elkaar gezet op juist die groei, zeg maar. Dus daar zetten ze nu wel veel meer op.
0: Ja, dat is heel goed. Doen de clubs dan, hè?
2: Ja, de KNVB ook en BVO's ook al.
3: Ja, bij clubs weet ik ook dat meiden, zeg maar, ook bijvoorbeeld lijsten moeten invullen per dag. Ja. Ook omtrent hun cyclus en dat soort dingen.
1: Want dat heeft gewoon invloed ook op je blessures en hoe je speelt.
3: Ik heb ook echt speels die daar echt veel last van hebben. Ja. Sommigen weer niet, maar daar zit alles tussen. Maar als er dan een topprestatie van jou wordt verwacht,
1: dat is wel
3: pittig. Dan is het wel prettig dat die club die informatie heeft. En we hebben het een keer met een speelster gehad die een test moest doen op basis van hartslag.
1: Okay.
3: Maar die zat dus in een bepaalde periode van haar cyclus, waardoor
1: die toch al hoger was.
3: Ja. En toen kwam ze niet zo goed uit die test. En toen werd ik gebeld. Van conditioneel. Maar toen dacht ik, dit
1: kan
3: niet
1: kloppen.
3: Want zij is gewoon echt fit. En dit is iemand die ook wel echt het uiterste uit zo'n test wil halen. Ja, en toen achteraf kwamen we daarachter. En dat was voor die club ook weer een eye-opener. Om te zeggen, we moeten hier eigenlijk iets mee gaan doen.
1: Ik denk dat er nog steeds heel veel onwetendheid is. Ja. Bij zeker mannelijke coaches die daar zelf niet mee bezig zijn.
3: Ik had dat zelf ook, want voor mij is dat natuurlijk ook nieuw.
1: Ja.
3: Ik ben me daar toen in gaan verdiepen door podcasten te luisteren. Door boeken te lezen. Want
1: maar dan moet je dus zelf actief gaan informeren.
3: Ja, want ik begeleid die speelsters. Dus het is wel ook een belangrijk onderdeel. Dat
1: absoluut.
3: Ik daarin wel dat gesprek met ze kan voeren. Of in ieder geval advies in kan geven.
1: Ja, precies.
0: Je kan nog steeds niet tegen een vrouw zeggen van slik de pil maar door.
1: Nee.
0: Dat kan niet.
1: Dat is ook te veel. Zeker voor die jonge meiden, weet je wel. Je moet dat ook af en toe ze natuurlijk beloop kunnen laten.
0: Is ook zo. Ja, ik denk ook inderdaad van heel veel clubs zijn er wat mee bezig. Inderdaad, dat ze moeten aangeven hoe ze daar eigenlijk voelen vandaag. En er zijn al heel veel clubs die daar iets mee doen. En inderdaad, je cyclus is heel erg belangrijk voor die meiden. Je wilt niet dat je speelster wat afscheurt.
1: Nee, precies.
0: Zo iets lullig wat je had kunnen ondervangen.
1: Ja, maar ik vind het ook goed om te horen dat ook overkoepelende organisaties daar dus steeds meer mee bezig zijn. Dat ook een IOC, NOC, NSF er natuurlijk mee bezig is bijvoorbeeld. En ook informatie verschaft aan andere teams. Ja. Zodat ze dat niet allemaal op zichzelf uit hoeven te zoeken.
0: Nou, daar we toch een beetje in die vaarwaterkant zitten. Wat zullen jullie nou heel graag in de voetbalwereld in Nederland zou willen veranderen?
1: Ja, als je iets kon veranderen aan het systeem wat we nu hebben.
3: Ja, dan zou ik de degradatieregeling terugdraaien.
1: Oh, zijn we boos of zijn we boos? Hou op, schei uit met me. Nou, vind ik een leuke vraag.
0: Vertel maar.
1: Ja, precies. Want volgens de KNVB gaat dit leiden tot een kwaliteitsverbetering. Dit is de reden die zij hebben gegeven.
3: Ja.
1: We hebben ze uitgenodigd. Ze wilden niet met ons komen praten, helaas. Nee. Dus we doen nu wel elke aflevering even dit.
3: Hoe ik het zie, zeg maar. Ik kreeg dan heel vaak de argumenten van een niveauverschil tussen de boven- en onderkant. Maar, maar in mijn ogen is dat in elke competitie.
1: Dat is bij mannen ook
3: ja,
1: zo.
3: Ja, bij mannen ook zo. Als je dit jaartje Heracles Feyenoord werd ook 0-7.
1: Ja.
3: En ja, ik vond het wel ergens komisch dat op het moment dat die beslissing is genomen, dat je juist in de Eredivisie zag dat ADO wint bij Twente.
1: Volgens mij ging hartstikke lekker.
3: Verloor NAC in de allerlaatste seconde van Ajax. Weet je?
1: Ja. Dus dat was ook een wedstrijd. Ja, ongelooflijk. Ja,
3: dus dan denk ik van ja, dat valt echt wel mee. En je zal altijd die uitschieters houden. Maar ik geloof juist in, als je nu ziet hoeveel meiden, ik word bijna dagelijks gecontact door speelsters die ik niet begeleid. Ja, die zijn echt in paniek. Want ja, waar ga je nu naartoe? En die willen in de Eredivisie spelen. En ik geloof juist als je had gaan uitbreiden. Hè, met wel clubs die er klaar voor zijn. Want je moet ook geen clubs krijgen die er dan inkomen.
1: Tuurlijk.
3: En weer na een jaar zeggen, ja, we kunnen hier niet mee door.
1: Nee.
3: Maar ik geloof wel als je die competitie groter maakt, dan is er ook meer ruimte voor jong talent. En dat zijn uiteindelijk, zal je zien, ook speelsters die uiteindelijk wel nog bijvoorbeeld het Nederlands elftal gaan halen.
1: Ja, precies.
3: En daar, ja, ik ben van mening dat eigenlijk eerder de competitie wat groter had moeten worden als kleiner.
1: Nou, zijn we wel met je eens, geloof ik.
3: Omdat je krijgt dan ook een competitie onderin. Ik denk nu met 10 teams dat je gaat krijgen dat de ploegen die onderin komen snel. Ja, die gaan denk ik heel verdedigend spelen heel snel. Want ja, dan moeten die punten gaan sprokkelen.
1: Precies, je moet wel je positie behouden dan.
3: Ja, en als je juist onderin ook zo'n competitie krijgt, ja. Nou, dan denk ik dat alleen maar het voetbal ten goede komt.
0: Ja. Nou ja, ik denk inderdaad, net als bij de mannen, hè, de laatste top 5 springt er bovenuit en de onderste 5 ook. Hè.
1: Ja.
0: Je weet al eigenlijk al aan het begin van het seizoen, na 2 wedstrijden, wie daar eigenlijk gaat degraderen. En ik begrijp niet dat dat bij de vrouwen niet mag. Dus ik ben er ook zeker mee eens, ze hadden het uit moeten breiden. Ze hadden niet moeten laten degraderen en de Graafschap er gewoon bij moeten laten komen.
1: Ja, precies.
0: En hopelijk nog meer teams. En ik vind het ook, wil je in de Eredivisie spelen met je mannen, dan moet je een vrouwenteam hebben.
1: Ja.
0: Net zoals in Italië.
2: Ja, dat vind ik echt een...
1: Dat zou een hele goede zijn, inderdaad.
0: Maar
1: absoluut.
0: De KNVB wil niet praten met me, dus ik kan mijn idee ook niet geven aan ze.
1: Nou ja, ik ben heel benieuwd of het uiteindelijk echt tot een kwaliteitsverbetering gaat leiden.
0: Ik denk het niet, want je gaat 3 keer spelen tegen elkaar.
1: En dat ook nog eens. Je krijgt zo'n rare situatie dat je 3 wedstrijden speelt, waarvan eentje dus altijd 2 keer een thuisvoordeel heeft.
3: Ja.
1: Het is mij nog niet geheel duidelijk hoe ze dat gaan bepalen, wie dat thuisvoordeel dan 2 keer gaat krijgen.
0: Je zou uiteindelijk net zoveel thuis als uitspelen. Alleen ja, je zal net zien dat dadelijk Twente, bijvoorbeeld ADO 2 keer Twente uitgaat. Nou, maakt dat niet zo uit, want meestal spelen we uit beter tegen Twente dan thuis. Ja,
1: dat is waar, dat
0: dus
1: is waar.
0: Dus dat is ons voordeel.
1: Misschien een slecht voorbeeld, maar ik bedoel, je kan maar de pech hebben om 2 keer naar Amsterdam te moeten. Ik zeg maar wat.
0: Je kan gewoon pech hebben dat je alle topclubs 2 keer uit hebt.
1: Ja, dat is toch gewoon hartstikke pittig.
0: Ja,
3: maar dat past ook niet in eigenlijk de lijn die er nu wordt gevolgd. Want nu gaat Hera er bijvoorbeeld uit.
1: Ja. Zonde wel, hoor.
3: En ik denk dat juist echt een hele positieve toevoeging is.
1: Ja.
3: En een club met heel veel potentie.
1: Ja.
3: Ik denk van ja, die had je hier
1: echt jammer.
3: Nodig in de Eredivisie, zeg maar.
0: Kijk, veel geld geïnvesteerd in hun team.
1: Ja. Ja, maar ook gewoon een echt vrouwenteam met alleen een vrouwen elftal. Ja, dat is toch wel iets wat je graag wil zien slagen, denk ik, als sportliefhebber. En tuurlijk, wij hadden een beetje een subjectief gevoelens hierbij om dat ADO. Maar ik vond dit erg jammer. Ja,
3: maar ook NAC, dat komt van de week in het nieuws. Met die gaan
1: die schatjes.
3: Heel veel stappen terug doen, zeg maar.
1: Ja, maar ze mogen wel blijven, hè? Want ze hebben er ook nog over nagedacht om de vrouwen er helemaal uit te gooien. Hè?
3: Ja, maar die discussie had je niet gehad als er op dit moment geen degradatieregeling was. Zeg maar.
1: Precies. Ja, heel
0: jammer.
1: We
0: gaan even muziek draaien. En dan komen we terug en dan gaan we het nog eventjes over... Ja, we gaan het dan wat doen allemaal nog.
1: Ja, we gaan vragen wat Annegien eigenlijk doet met dat bedrijf waar zij werkt.
0: Ja, gaan we dat doen.

0: Ja, zo stopt hij weer gelijk. Ja, maar ze geldt wel zich op van Bieber.
1: Ja, precies. Geen studiotijd meer.
0: Pop. Nee.
1: En het einde liedje. Ja, we gaan het nog heel even met Annegien hebben. Nou ja, misschien heb jij wel een heel ander idee over deze beslissing van de KNVB om nog maar 10 teams in de Eredivisie te houden. Of nee. Zit je wel op één lijn met
2: ze? Ik zit wel op één lijn hoor, met jullie.
1: Ja, had gekund natuurlijk. Hè. Wil jij misschien iets vertellen over het bedrijf waar jij werkzaam bent? Tino, Football Academy. Doe je een beetje hetzelfde als Nero of is het een heel ander soort bedrijf?
2: Nou, het is wel een ander soort bedrijf inderdaad. Mijn dochter die voetbalt ook op hoog niveau. En daarom ben ik eigenlijk bij Tino ook gekomen.
1: Oké.
2: Want ja, zij gingen iets opzetten voor meiden. Echt alleen maar voor meiden die talentvol waren. En ze vroeg aan mij, wil je ook helpen om dit op te zetten? Dus ik hoorde wat ze wilden. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook voor die meiden. Dus toen zijn we toen ben ik daar aangesloten. We begonnen met een heel klein groepje meiden van 6. En we gingen in een zaal een beetje voetballen met een trainer. We hadden op een gegeven moment echt goede trainers van Sparta en alles geregeld. En het werd steeds groter. Er kwamen steeds meer meiden bij. En toen gingen we ook bijvoorbeeld naar Gent met een bus. Met een hele groep meiden om daar te spelen tegen Gent. Ja, dat was super gaaf. En je zag het gewoon helemaal hoe die meiden aan het opbloeien waren. Dus ja. Daar werden wij ook weer blij van. Ik als ouder natuurlijk, maar ook als organisatie. En uiteindelijk zitten we nu op wel 50, 60 meiden die daar trainen. En we doen heel veel verschillende activiteiten. Ook met small group en grote groepen op zondag en op andere dagen. Maar ja, die meiden trainen al best wel veel. Dus ja. Ze moeten soms kunnen kiezen daartussen.

0: En Tino, ja, die gelooft gewoon in om meiden samen te brengen en ze daardoor ook talentvoller te maken. Ook wat Robbie zei, gewoon meedenken met hoe ze zich voelen, hoe...
1: Ja, wat meer toegespitst op de individu ook, als dat mogelijk is.
0: Als dat mogelijk is. En elke keer ontploppen ook steeds meer dingen uit eigenlijk. Dus dat is super gaaf. En om te zien hoe de ontwikkeling tot nu toe is gegaan. En de Power Girls Cup was daar dus... de eerste editie was het idee van... we moeten die meiden echt wat geven. En toen is dat ontstaan. En nu is de tweede editie geweest. Uit de koker van Tino, denk ik.
1: Ja, supergoed, joh.
2: Ja, en komt er dan een nieuwe meer uit, hè? Ook Tino zorgt ervoor dat de meiden... dus niet onze belofte, maar de jong meiden... alweer in de zaal meedoen met een competitie.
0: Ja,
2: zijn ze mee bezig. Daar is Tino natuurlijk samen met Futsal Haaglanden... weer het drijfje voor om daar ook de jeugdcompetitie in de zaal... te krijgen. En die meiden doen het hartstikke leuk.
0: Ja, want ze hebben het afgelopen seizoen ook meegedaan. Ja. En in de zaal tegen de jongens en met een meidenteam. En dat was echt heel gaaf inderdaad. Ze waren tweede. Volgens mij uiteindelijk bijna eerste geworden.
2: Ja, ze hebben het echt super goed gedaan.
1: Oh, wat leuk.
2: Super grappig.
0: En Silla was ook de coach.
1: Wat leuk.
0: Ja. Een voorbeeld voor hun.
1: Ja. En doen jullie alleen vrouwen of ook mannen?
0: Eigenlijk was het idee keepers en meiden. En uiteindelijk, ik weet niet of er nog heel veel keepers zijn, maar het zijn vooral meiden en ook meidenkeepers. Dus.
1: Ja, oké.
2: Echt alleen maar meiden nog. Ja. Ja, nee, dus het initiatief is supergoed. Ja. Inderdaad. Volgend jaar weer een nieuwe editie 3.
0: Ja, we gaan volgende week evalueren. En dan gaan we het weer bespreken met elkaar. Want,
3: is een ja hoor.
0: Kijk. Ik doe even diplomatiek.
2: Ja. Het zou zonde zijn als je daar nu mee zou gaan stoppen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Dus eigenlijk moeten jullie naar een grotere locatie gaan om meer teams te kunnen
1: laten komen. Nog meer teams.
0: Of meerdere dagen.
2: Meerdere dagen.
0: Of een heel kamp ervan maken.
3: Maar dat was wel grappig gisteren tijdens het opruimen, dat onderling er al werd gesproken over volgend jaar. Van welke datum en wat kunnen we nog toevoegen.
2: Merken jullie ook dat de datum heel erg belangrijk is, omdat er gewoon nog teams in de competitie zitten?
0: Ja, dit was wel eigenlijk net goed, omdat de competitie van deze leeftijden en de meeste jonge leeftijden was afgelopen. Misschien nog één speeldag, maar die viel niet op deze maandag. En de grasvelden konden we nog gebruiken, want die waren de dag daarna. Dus vandaag zijn ze in onderhoud gegaan.
1: Tuurlijk.
0: Anders hadden we ook minder velden. Dus het was allemaal een puzzel om deze datum bij elkaar te krijgen eigenlijk.
3: Ja, we begonnen met 3 velden, dat was ons idee. Ja. We gaan op 3 velden tegelijk laten spelen. En toen...
0: En toen kwam Robbie met nog meer teams. En Martin en Tino ook met nog meer teams.
2: Maar dat is echt wel leuk.
0: En toen zei ik stop. Dit is echt genoeg. Dit gaat echt niet lukken.
1: Dadelijk is heel Den Hoorn.
2: Dat vergeet iedereen. Want de organisatie daarvan is zo ontiegelijk veel. Iedereen loopt daar rond te rennen en te doen. En die vindt alles normaal. Hmm. Maar zorg maar eens dat 25 teams in de kleedkamers kunnen.
1: Nou dat.
2: Is er genoeg drinken? Is er wat te eten?
1: Je zal een EHBO er moeten hebben. Er komt natuurlijk best wel wat bij kijken.
0: En op een gegeven moment, we hadden dus 70 wedstrijden. Toen kwam ik erachter dat we ook daardoor minimaal 20 scheidsrechters moesten hebben. En we dachten echt, shit, dat is echt heel veel. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, uiteindelijk helemaal goed gegaan hoor. Maar ja, het was wel een stressmomentje, moet ik zeggen.
1: Even een uitdaging. Ja, dat kan me wel voorstellen.
3: Ook wel fijn hoe SV Den Hoorn dan meedenkt en meehelpt, zeg maar. Weet je wel, die ontarmen ook echt dat toernooi. Dus dat... die hadden ook vrijwilligers die er liepen. Dus dat helpt ook wel echt mee.
0: Twee mensen van SV Den Hoorn waren de hele dag om de bar te helpen, zeg maar. Echt tot het eind. En Heerenveen die had een bus die niet werkte. Dus die gingen, die moesten 2 uur wachten tot die bus het weer deed. En toen hebben ze nog tosties gemaakt voor die meiden. Omdat ze het zo zielig vonden. Dus het was ook uiteindelijk wel heel mooi hoe dat zo samenliep.
2: Ja, soms zijn deze dagen zo stressvol. Maar uiteindelijk, als die kinderen nou hun zin hebben gehad, is het er gewoon een geslaagd toernooi geweest.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: En we zagen echt veel blije gezichten. We hadden ook een fotoboot neergezet. En al die meiden stonden de hele tijd foto's te maken. We krijgen die foto's straks nog en dan gaan we ze allemaal delen. Maar
2: dat is echt heel super leuk.
1: Want waar kunnen we die foto's uiteindelijk terugvinden als we die willen zien?
0: We delen
1: komen
0: ze heel veel
1: op de website
0: via,
1: of via Instagram?
0: Ja, via Instagram vooral. Van Tino, maar Robbie ook via Nero.
3: Ja, zullen ook. En ik was vandaag bij Rodi Media. Die geven de krant Delft op zondag uit. Daar was ook een fotograaf. Dus die gaven ook aan van dat gaan ze allemaal op de website zetten. Dus dat zullen wij dan weer delen op social media. Dus dat komt allemaal nog.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd.
2: Ja, ik weet het inderdaad. Wij weten dan van de DCP die ook hun toernooi had georganiseerd natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dan zie je ook langzamerhand steeds meer foto's voorbij gaan komen. Ja. En zo. En die moeder heeft nog mooie foto's gemaakt en die vader. En dan uiteindelijk hebben we heel veel foto's.
0: We hadden ook nog een paar sports of ouders die inderdaad heel professioneel apparatuur hebben. Die ook foto's hebben gemaakt en een videograaf rondlopen. Ja. Die komt ook nog.
3: Komt ook nog een aftermovie.
1: Oh, wauw. Heel gaaf. Serieuze aftermovie.
0: Ja, en onze Kaya, die ken je ook toch?
2: Ja.
0: Zij heeft ook overdag allerlei filmpjes gepost op Tino en op de eigen account. Dus dat is ook leuk.
2: Ja.
0: Dat kan je al zien, zeg maar.
2: Ja, die heb ik ook al voorbij zien komen. Ja, we hadden een druk weekend, maar ik heb alles in de gaten gehouden.
1: Ja, precies. Alle kanten. Alles tegelijk, sowieso.
2: Alles tegelijk, inderdaad. Wat zou jullie nog willen veranderen aan jullie toernooi, wat jullie versus vorig jaar of dit jaar hebben gedaan? Is er nog iets dat je zegt, nou, dat willen we nog beter hebben?
0: Nou, schoonmaakploeg show aan het einde.
2: Oh ja. Misschien is er een schoonmaakbedrijf die luistert en die zegt, ja, ik wil wel sponsoren, maar ik wil wel de kleedkamers voor jullie schoonmaken daarna.
0: Nou, bijvoorbeeld.
2: Toch?
0: Een heel goed idee.
2: Ja.
3: Dit jaar kwamen we erachter, eigenlijk tijdens het organiseren was ik met clubs uit het buitenland in gesprek. Uit Portugal, uit Spanje. En toen kwamen we eigenlijk erachter dat we daar als organisatie nog niet helemaal klaar voor waren. Want ja, dan krijg je toch met slaapplekken en al dat soort dingen.
1: Ja.
3: Dus ja, ik denk dat dat ook nog wel mooi zou zijn als we daar een aantal ploegen volgend jaar, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dat die ook naar het toernooi gaan komen.
1: Ah, dat zou het
2: vragen nog wel. Vragen ze geen geld? Want die clubs uit Spanje willen nog wel eens geld vragen.
3: Verschilt per club. Ja, maar ik ben nu wel overtuigd met wat we hebben neergezet, dat het uiteindelijk zo gaat zijn als we die aftermovie sturen, dat hun gaan denken, we willen daarbij.
1: Daar willen wij gewoon bij zijn. Dit willen we niet missen.
3: Ja.
2: Ja, het is. Ik weet namelijk, de Spaanse clubs, ik kan me gewoon niet voor niks.
1: Nee,
2: dan heb ik het over wat oudere meiden natuurlijk. Maar vanaf 16 jaar, dan zegt de club gewoon nee, we willen wel komen. Maar,
1: en een ander niveau niks betalen. Ook natuurlijk wel, hè?
2: Ja.
1: Over het algemeen.
2: Ja. Dat is ook zo.
0: Ja, en je zei net halftime show. We hadden wel Jasmijn Jansen, die ook een show deed op het
1: de
0: veld.
1: De freestyler.
0: Ja,
1: wat goed.
0: Dat was echt heel tof.
1: Dat is wel heel leuk, ja.
0: Er stond een DJ te draaien en we hadden lunch geregeld via plaatselijke de supermarkt in Den Hoorn, plus voor Leeuwen en de bakkerij. Die hadden daar allemaal broodjes en eierkoeken en dergelijke gesponsord. Ja. Dus iedereen had echt genoeg te eten.
1: Ja, ik maakte een grapje natuurlijk over die halftime show. Want dat willen ze natuurlijk nu bij het WK gaan doen. En de BBC die heeft al gezegd, nou, wij gaan het niet uitzenden, want wij praten over voetbal in de rust.
2: Ja.
1: Ja. Het is heel grappig. Het is ook zo'n Amerikaans ding natuurlijk, zo'n halftime show.
0: Misschien hebben jullie nog een goede artiest die kan komen optreden tijdens de halftime show volgend jaar.
1: Nou, dat zou natuurlijk best wel eens kunnen. We kennen er wel een paar.
2: We kennen er inderdaad wel een paar. En zelfs ook wat meer bekende.
1: Ja,
2: wat die
1: precies.
2: Jeugd heel erg leuk vindt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja,
0: dat is helemaal gaaf. Dat is de doelgroep natuurlijk. Dan.
2: Ja,
1: precies. Ja, ik kom niet zingen hoor. Dat kan ik je nu al vertellen.
2: Nou ja, wil je dat het terrein heel snel vrij is, dan moet je ons inhuren. Ja.
1: We zingen inclusief schoonmaakbedrijf dat vlucht.
2: Ja, nou, iedereen ruimt spontaan zelf alles op. Ja,
1: precies. Pure paniek.
2: Ja. Hey, als er nog bedrijven zijn die luisteren en die denken, hey, dit is een geweldig initiatief. Waar kunnen ze zijn om extra informatie bij jullie op te vragen of te kijken wat ze wat kunnen betekenen voor jullie?
1: Goeie vraag.
0: Ja, goede vraag. Via LinkedIn heb je ook Tino. Daar staat ook best wel wat dingen al gedeeld. We hebben ook nog onze Instagram en ook een website. Dus daar kan je gewoon informatie vinden.
2: Gewoon contact opzoeken.
0: Ja, en Martin bellen of Robbie bellen. Maar ik weet niet of Robbie zijn nummer ergens
3: heeft
0: staan.
3: Ja, die kan je gewoon via Instagram heel makkelijk.
2: Ik wou net zeggen, iedereen mailt zijn eigen kind daar ook aan, denk ik.
3: Ja, precies.
1: Zo gaat dat tegenwoordig. Hè? Iedereen bereikbaar heel de tijd.
2: Maar natuurlijk wel een beetje. Hè, zijn hoofdzaak blijft toch eigenlijk gewoon voetbalmakelaar.
1: Ja, precies.
2: Om zo even te zeggen.
1: Ja.
2: Toch?
3: Ja, Academy en Spelersburg. Ja, eigenlijk 50-50.
1: Ja, precies.
2: Nee, dat is super gaaf.
1: Nou, volgens mij hebben wij wel.
2: Heb je alles
1: gevraagd? We hebben zeker niet alles gevraagd. Hè?
2: Nee,
1: had ik al gevraagd wat we moeten doen om het vrouwenvoetbal meer aandacht te krijgen? Om dat te zorgen dat dat gaat groeien.
0: Ja,
1: en jullie zijn daar natuurlijk echt bewust mee bezig.
0: Ja, wat wij wel ook echt voor die meiden en ook voor die meiden die al op hoog niveau spelen, hadden we dus rolmodellen geregeld. Ook tijdens het toernooi. En die liepen daar rond en die hadden hun eigen clubtenues aan. En dat is voor die jongere meiden natuurlijk echt iets om naar op te kijken. Dus,
2: wie was ze bijvoorbeeld?
0: Ja, we hadden er echt best wel veel.
3: Ja, Floortje Bol was er.
1: Oh, wat leuk.
3: Van Mierlo, Victoria Boerboom.
2: Blijf in de Palme en Ajax.
3: Excelsior.
0: En Nicky van den Burg van NAC.
3: Dus waren er denk ik in totaal zo'n 12 die de hele dag rondliepen.
1: Oh, dat is superleuk. En konden ze vragen stellen dan ook aan die meiden? Van joh, hoe is dat dan om op ESPN jezelf terug te zien?
3: Nou, of, die meiden waren er eigenlijk om de beste verdedigster, de beste keepster en dat soort dingen. Ze waren eigenlijk aan het scouten, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: Ja, super gaaf. Ja, je hoopt toch altijd weer een extra prijsje te winnen. Ja. Als je nooit meedoen is hartstikke leuk, maar je wil je eigen prijs ook winnen.
1: Nou, zo is het
0: en
1: toch?
0: En dat gewoon. Ja. En ook de beste coach hadden we ook nog. Dus
2: ja, dat is ik vind het ook erg jammer dat Floortje niet het doelpunt van het jaar heeft gewonnen.
1: Dat was wel een prachtig doelpunt hoor. Hey.
2: Ja, maar luister, ze hadden een ander doelpunt wat ze mee was genomineerd.
1: Ja.
2: En ESPN heeft het doelpunt van afgelopen vrijdag er extra bij gedaan. Dus waar blijven dan de stemmen? Die zijn er toch niet meer dan?
1: Dat is wel verwarrend.
3: Nou, ik had er vanochtend nog even aan de lijnen. Toen zeiden we ook, dit was wel het doelpunt van het jaar.
1: Dit was fantastisch.
2: Nou, dat zei degene die het uitging rijken.
3: Van Wolfswinkel zei het ook.
2: Die van Bol was mooi. Die was het beste.
1: Ja. Was echt een prachtige goal.
0: Dat was ook goed getimed.
1: Oh, alles klopte eraan. Ja, soms heb je dat, hè? Ja. Dat alles gewoon klopt.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we jullie hartelijk bedanken.
2: Ja.
3: Heel dank.
1: Ja.
3: En jullie bedankt dat we hier aanwezig mochten zijn.
1: Nou, zeker. Hartstikke leuk.
2: En zodra jullie weer het nieuwe toernooi op poten hebben voor volgend seizoen, dan moeten jullie zeker nog een keertje terugkomen.
1: Precies.
2: En dan gaan we kijken wat we weer voor elkaar kunnen betekenen.
0: Ja, ik heb een heel goed idee.
1: We horen het heel graag. Bedankt in ieder geval voor de komst. We gaan lekker muziekje draaien, denk ik.
2: Nee, we gaan naar het journaal.
1: Hartstikke leuk.
2: Het is alweer 7 uur, joh.
0: Bedankt.
4: Ja. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ja, dan moet je wel blijven opletten, hè?
1: Oh, was het CeeLo Green met zijn abrupte einde?
0: Ja, buiten dat zitten wij natuurlijk nog eventjes gewoon lekker na te praten tussendoor.
1: Ja, zo zijn wij, hè?
0: Ja, wij willen in ieder geval zeker nog eventjes de complimenten aan Tino geven voor de organisatie, wat ze allemaal hebben gedaan.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook voor deze lieve gasten die bij ons aan tafel zijn.
1: Zeker. Annegien en Robbie, hartstikke bedankt dat jullie aanwezig wilden zijn. En even wilden vertellen over dit fantastische initiatief.
0: Ja,
1: de Power Girls Cup.
0: Inderdaad, en ik kreeg gelijk erbij dat het altijd elk jaar de tweede Pinksterdag is.
1: Kijk, dus dat weten we.
0: Volgend
1: het is nu
0: jaar
1: gewoon,
0: gaat hij gewoon door.
1: Precies, dit was de tweede editie en dus is het nu traditie. Zo gaat dat, hè?
0: Inderdaad, ja, precies. Tradities moeten geboren worden.
1: Juist. Hé, we gaan het even hebben over dit fantastische weekend.
0: Ja.
1: Ja, want het is wel nodig, hè?
0: Jongens.
1: Laatste speelronde van de Vrouwen Eredivisie was dit weekend. En wat was het ontzettend spannend.
0: Ja, ik heb nog nooit zoveel schermen open gehad.
1: Het was echt onvoorstelbaar spannend. Waarom was het spannend? Nou, als de Graafschap van Jong Ajax zou winnen, dan zou de Graafschap promoveren. En dat betekende dat er 3 vrouwenclubs uit de Eredivisie gaan degraderen.
0: Ja.
1: Dus dat was factor 1. Die invloed had op wat er ging gebeuren. Want als Jong Ajax had gewonnen, die had niet kunnen promoveren. Dus dan hadden er maar 2 teams uitgeoefend.
0: Ja, en die waren al bekend natuurlijk, die 2.
1: Ja, in principe Excelsior en NAC Breda
0: waren al gedegradeerd.
1: Gedegradeerd. Het ging met name om die derde, namelijk de nummer 10 van de lijst. Of die zou degraderen of niet. En er waren 3 clubs die nog, ja, niet helemaal veilig waren. Dat waren ADO,
0: ja.
1: Dat waren AZ en dat was Hera United.
0: Ja, met de kamp denk je dat AZ wel de meeste kans had om erin te blijven natuurlijk.
1: Die had net 1 puntje meer, hè, geloof ik. Ja. Ja. Dus,
0: ik wil zeggen dat ik het nog steeds raar vind dat de KNVB niet gewoon de nummer 10 tegen de Graafschap liet spelen.
1: Ja, om te kijken.
0: Promotiedegradatie.
1: Precies. Ja. Ja. Had ik eerlijker gevonden.
0: Nou ja, eigenlijk had ik verwacht nu dat het Graafschap had gewonnen, dat dan nu nog een play-off wedstrijd zou komen.
1: Ja, precies.
0: Maar goed,
1: maar
0: dat
1: is niet zo.
0: Nee.
1: En er gaan 3 teams uit en gelukkig is het niet ADO.
0: Nee.
1: Maar oh, wat was het spannend.
0: Het was veel te spannend. Ja. ADO heeft een goede wedstrijd gespeeld. 3-0 gewonnen tegen PEC Zwolle.
1: Ja.
0: Met voor mij het doelpunt van het jaar erbij. Dat was het tweede doelpunt van Floortje Bol. Werd niet gekozen. En er werd een doelpunt gekozen dat ik dacht van ja, yeah, nou die kan elke maken. Maar oké. Okay.
1: Ja, zo gaat dat soms. We hebben natuurlijk ook een mening. Ja,
0: ja, heb ik ook. En er zaten nog veel meer mooiere doelpunten tegen. Tussen dan alleen deze. Het meisje scoorde voor de 2e keer dit seizoen. Was een score bijna nooit. Dus kan je al nagaan. Wat ik al zei, ik had 3 schermen open. Ja, waarom? Eén stond dus het schakelprogramma natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: We probeerden alles een beetje in de gaten te houden. Inclusief Jong Ajax, de Graafschap.
1: Ja.
0: Er stond een scherm open, want wij zaten de zaalvoetbal te filmen, te volgen.
1: Ja, want Futsal Haaglanden, powered by Your Power Radio, moest een derde wedstrijd in de playoffs voor de Eredivisie landstitel.
0: Landstitel, ja.
1: Nou, wat, het was allemaal tegelijk.
0: Het was
1: ook,
0: allemaal
1: hè?
0: Tegelijk. Het heeft me 10 jaar van mijn leven weer gekost. ik moest naar de kapper gelijk zaterdag om het allemaal weer bij te laten werken.
1: Alle grijze haren eruit te halen, ja. Ik heb het opgegeven. Hoor.
0: Ja, nou moet ik zeggen, lieve luisteraartjes. Ik weet dat jullie luisteren van ADO Den Haag en van Futsal Haaglanden.
1: Ja.
0: Doe mij dit nooit meer aan.
1: Dit was te veel.
0: Dit was echt te veel.
1: Ja, dit was te veel spanning.
0: Ja.
1: En zelfs na de wedstrijd van ADO wisten ze het nog niet helemaal zeker. Moesten ze eigenlijk nog een beetje hun juichen inhouden.
0: Ja.
1: Want we wachten nog op de uitslag van Hera United tegen FC Utrecht.
0: Ja,
1: en dat was een spannende wedstrijd.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, jong Ajax kwam al heel snel achter. 2-0 tegen de Graafschap. ADO kwam heel snel voor. Hera kwam ook relatief snel voor op 1-0. En dit betekende dat ADO zou gaan degraderen.
1: Ja.
0: Op een gegeven ogenblik liep mijn laptop vast. Dus ook Futsal Haaglanden bleef op 1-0 achterstand staan. En toen was ik daar echt wel heel erg verdrietig. Ik denk, nee, dit gaat me niet gebeuren.
1: Ja.
0: Toen was er ineens keihard gejuich bij ons in de box. Want Alex Scholten stond keihard te gillen. Want die had alles in de, die hield nog meer schermen in de gaten.
1: Ja, precies.
0: Want Utrecht had 1-1 gemaakt. Op dat moment keek ik naar buiten en toen zag ik al meiden bij ons op het veld ook springen.
1: Ja.
0: De wedstrijd was nog bezig, hè?
1: De wedstrijd was nog bezig, ja.
0: En toen ben ik naar beneden toe gelopen, want het was bijna het einde van de tijd. Hè? Het was geloof ik de 88e minuut of zo dat Utrecht de 1-1 maakte.
1: Mm.
0: En toen kwamen we inderdaad beneden op het veld. En toen moesten we nog een paar minuten wachten en toen maakte Utrecht de 2-1.
1: Ja.
0: Ja, toen ging het los natuurlijk. Dus dat was heel erg blij. Ik baalde nog steeds van de futsal. Want ik wist de eindstand niet. En ik had alleen maar 1-0 gezien. En ik had, oh ja, tussendoor ook gehoord dat het al 2-0 was geworden.
1: Ja, ja, je moest kiezen echt. Ik moest deze, echt want het was allemaal tegelijkertijd. En normaal zou je natuurlijk naar Futsal Haaglanden gaan kijken.
0: Ja, als ADO niet had gespeeld, was ik er zeker heen geweest. Maar we hebben onze box daar. Dus onze vrouwelijke ondernemersbox. Dus daar gaat het ook naartoe. En deze wedstrijd bij ADO wou ik gewoon niet missen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dit stond ook nog niet in een 5-jarige plan dat Futsal al voor de landstitel mee ging doen.
1: Nou, want dat is wel heel erg leuk, hè? Ja. Futsal Haaglanden is natuurlijk, eigenlijk nog maar een jaar.
0: Ja.
1: Onder deze naam aan het spelen met een vrouwenteam. En die pakken gewoon even de landstitel.
0: Ja.
1: Als eerste Haagse zaalvoetbal, moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
1: Eerste Haagse zaalvoetbalclub.
0: Ja, de landstitel.
1: Ongelooflijk, toch?
0: En wat ik begreep, was het het is uiteindelijk 2-2 geworden. En daardoor hebben ze verlenging gekregen.
1: Ja.
0: En Priscilla de Vos maakte een hakje, wat ik daaruit begreep. En daardoor wonnen ze 2-3 in het einde van de verlenging.
1: Ontzettend spannend geweest ook waarschijnlijk.
0: Ja, ook daar waren de heftige emoties. En dus toen ik op het veld stond om de pauwvrouw van het jaar uit te reiken, kwam iemand naar me toe en die zei keihard in mijn oor: ze hebben gewonnen, we hebben de landstitel.
1: Kijk,
0: kijk, dus mijn avond kon helemaal niet meer stuk. Nee. ADO blijft in de Eredivisie. En
1: Futsal is gewoon landskampioen.
0: Ja, totdat ik ook nog even Celine van der Toren sprak. Want die voetbalt ook nog een keer bij Rijnvogels.
1: Ja.
0: En die had eigenlijk zaterdag haar wedstrijd moeten spelen voor de beker. De KNVB-beker.
1: Oh.
0: Want zover waren die gekomen.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja, mocht het niet zo zijn dat de tegenstander zich had teruggetrokken, want ze gingen voor de titel. Ook hebben ze de titel niet gewonnen, die tegenstander. Maar ook hoefden ze dus geen finale te spelen. Dus die mochten gewoon de beker ophalen afgelopen zaterdag. Dus ja, die hebben gewoon de KNVB-beker gewonnen. Dus ook nog Celine, gefeliciteerd meisje. Voor jou de dubbel, de beker en de landstitel.
1: Oh, onvoorstelbaar jongens.
0: Ja, maar die vrijdag was niet grappig. Dus ik ben uiteindelijk om 2:30 teruggereden naar het stadion van ADO. om daar nog de mijlen van de Futsal eventjes met wat
1: op te vangen.
0: Op te vangen en te feliciteren met foto's te maken.
1: Superleuk.
0: Ja, dat was echt super gaaf. Dat was nog niet alles hè, wat we hebben gedaan dit weekend.
1: Nee. Want er was ook heel veel boksen hè, dit weekend.
0: Ja, wij zijn uiteindelijk... Ik heb bijna 500 kilometer gereden dit weekend.
1: Wij om zijn alle wedstrijden te kunnen zien hè.
0: Om alles te kunnen zien, inderdaad. We zijn zaterdagochtend om 11 uur richting Essen gereden. Essen, Duitsland nog wel. Omdat daar Tessa de Kom haar titel mocht verdedigen.
1: Ah.
0: Tessa de Kom is natuurlijk onze kickboxer, thaiboxer.
1: Absoluut.
0: We hadden daar een verschrikkelijke mooie tafel geregeld. Romy van Vreden en Elin Geersen gingen mee. Buiten daar gingen ook nog eens een keertje... 5 dikke supporters van al onze sponsors.
1: Onze sporters
0: mee.
1: Ja, fantastisch. Echt heel leuk.
0: En wat we daar hebben gezien, wat een partij was dat. Dat was 5 keer 3 minuten. En in ronde 4 vond haar tegenstander het genoeg. Die was op de grond geslagen.
1: Die is gewoon uitgegaan, hè?
0: Ja.
1: Ze heeft gewoon gewonnen met een knock-out.
0: Ja. Ja,
1: dat is volgens mij best wel bijzonder binnen het...
0: Het was echt geweldig. Ze hebben terecht gewonnen. Super gaaf. En super gaaf om dit een keertje live mee te maken gewoon.
1: Nou zeker. En dan was Maud vervolgens ook nog aan de beurt.
0: Ja, dus we zijn op de zondag zijn we naar Utrecht. Of nee, naar
1: Eindhoven
0: gereden.
1: De bokscup, daar stond Maud van der Toorn.
0: Ja, en de halve finale hebben wij gelukkig kunnen zien. Ze hebben niet echt licht gelood, moet ik eerlijk zeggen. Best wel pittige wedstrijden.
1: Ja.
0: Slecht geslapen had ze. Maar ze won wel de halve finale. En ik was zo super trots op haar. En op haar mooie schoenen.
1: Ja, de roze schoentjes. Die schoenen waren prachtig.
0: Ja.
1: Die interviewer die was helemaal van slag. Hè?
0: Ja.
1: Even voor de mensen die die schoenen niet hebben gezien. Monique heeft prachtige schoenen laten maken voor Maud van der Toorn. Met uiteraard roze. Prachtige bokslaarsjes, hè, zoals dat hoort.
0: Ja.
1: Met allemaal van die steentjes. Ja, het glimt aan alle kanten. Het is prachtig. En die interviewer die Maud aan het interviewen was, die was ook helemaal onder de indruk van die schoenen. Ik vond het heel leuk om te zien.
0: Bleef maar naar de schoenen kijken.
1: Ja, snap ik ook.
0: Deze schoenen waren natuurlijk uiteraard door Pascanel te pas gemaakt. Hè? Te pas art. En, jongens, kijk gewoon eventjes op de social voor deze schoenen. Want die waren geweldig.
1: Precies. Echt wel heel erg leuk. Ja, dus dat waren al onze sporters die...
0: Bijna.
1: Ik wou net zeggen, we hebben er nog geen.
0: We hebben er nog eigenlijk... waar we niet bij zijn geweest. Dan moet ik heel eerlijk zijn. We zijn er niet bij geweest. Lisa.
1: Lisa Peters. Onze downhill speedskater.
0: Ja. Die heeft gewonnen afgelopen weekend met het snelste tijd op het parcours.
1: Ja.
0: En ja, ze werd gewoon dik eerste daar.
1: Ja, heel erg knap. In Portugal op het Alva Skatefest. En daar is zij als eerste over de lijn gekomen. En het schijnt nogal een pittige baan te zijn met heel veel bochten.
0: Ja.
1: Ik vond het er weer doodeng uitzien. Maar dat heb ik altijd als ik naar haar filmpjes kijk. Dan denk ik, vriendin, waar is je bescherming? Ja. Waarom heb je alleen een t-shirtje aan? Hoe hard ga je
0: Lies,
1: nu eigenlijk?
0: Wil je ook niet meer naar de beneden gaan als er een vrachtwagen aankomt? Oh, wij vinden door die bocht heen. Ik vond het zo eng.
1: Ja, maar goed. Lisa, gelukkig niet. Die vindt het allemaal niet eng. Nee. Dat is gewoon een beetje een adrenaline junkie, denk ik. Hij springt ook wel eens uit het vliegtuig, begreep ik. Dus ja. Ze doet wel meer van dat soort dingen. Ja, en het ziet er fantastisch uit. Ik vind het wel echt een hele gave sport ook om te zien. Ja. Dus heel veel succes dit weekend voor onze gesponsorde sporters.
0: Ja, ja,
1: inderdaad. Wel een beetje jammer dat jullie niet met elkaar afstemmen. Dat we die wedstrijden een beetje verspreiden over meerdere weekenden.
0: Ja, ja, dan kunnen we ietsje rustiger doen.
1: Ja, precies. En dan kunnen we ook echt overal bij zijn.
0: Ja, inderdaad. De volgende actie is dat ik bij de beach tennis ga kijken.
1: Oh ja.
0: En dat is op Curaçao.
1: Nou, wat rot.
0: Rot,
1: wat
0: hè?
1: Een rot leven heb jij toch, Mo.
0: Ja, ik ga dat voor het eerst samen doen met Pascanel.
1: Ook wel heel leuk.
0: Dus we gaan daar naar een beach tennis wedstrijd kijken.
1: Ja, nou, voor de mensen die dat leuk vinden. Volgende week is Tessa de Kom hier, onze kickbokster. En die gaat ons alles vertellen over deze prachtige wedstrijd. Waar ze dus haar IFP Strawweight wereldtitel heeft verdedigd.
0: Super gaaf deze beeld trouwens. Die is roze.
1: Ja, ik zag het.
0: Niet te doen.
1: Ik ga er zomaar vanuit dat ze hem mee gaat nemen. En dat we er even naar kunnen kijken. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En Jorinde van Klinken. Oeh. Nog eentje uit onze sponsorstal. Die heeft ook in de Diamond League in het Chinese Xiamen. Is ze als derde geëindigd bij het discuswerpen.
0: Kijk.
1: Ja, niet slecht. Maar ik moet zeggen, ze heeft natuurlijk onlangs een fantastisch record gezet. In Amerika, in Ramona. Daar heeft ze namelijk 70,99 meter gegooid. Echt wel heel erg indrukwekkend is.
0: Ja.
1: En dit keer kwam ze niet verder dan 64,27. Hm. Dan kan je toch ook maar zien hè, hoeveel invloed de omgeving en misschien wel tegenwind. En, dat moeten we dan een keer aan haar vragen.
0: Ja.
1: Waar dit verschil vandaan komt. Maar de anderen hadden er ook echt zeker wel wat meer moeite mee. De eerste is geëindigd Valerie Sion, 68,45 meter. En de nummer 2, Feng Bin uit China, 65,03.
0: Ja, niet slecht.
1: Dus heeft ze zeker niet slecht gedaan. Dus brons voor Jorinde.
0: Ja, nou, we gaan er weer aan de vraag. Want ze zal heus alweer een van deze maanden weer eens een keertje
1: ons Precies, komen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Ik deed wat raars. Hoorde je dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Apart. Gaan we een liedje draaien voordat we naar de volgende gaan?
0: Ja, leuk. En ik ga even een flesje water voor ons scoren. Want het is hier wel weer erg warm.
1: Oh.

0: Ja, dan denk ik dat we nu naar de sportvrouw van de week gaan, hè? Denk ik.
1: Ja, dat kan gewoon. En ik heb er eentje voor je deze week. Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben nu al groot fan van deze vrouw. Ik wist niet dat ze bestond. Misschien jij wel, misschien ken jij er wel. Het is namelijk Lotte van Drunen. En dat is een motocrosser, een Nederlandse motocrosser. Ze is geboren 9 augustus 2007, dus nog maar 18 jaar oud. En ze heeft echt al flink wat gepresteerd in dit veld. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Omdat ze... het is toch wel een beetje een mannenwereld, dat motocross.
0: Ja. Vind ik wel.
1: Uiteraard doen er ook vrouwen mee. Maar over het algemeen zijn het toch vooral mannen die daaraan meedoen. Het is toch nog een beetje een mannenwereld. En ze is dus maar 18 jaar oud. En ze heeft in 2024 en 2025 het wereldkampioenschap WMX op haar naam geschreven. Ze is de jongste kampioen ooit in deze klasse. En ze is echt hard op weg om de motocrosswereld te veroveren. Zij trekt zich niks ervan aan dat het een mannenwereld is. Deze vrouw is 1,52 centimeter hoog. Ja, is een ukkie, hè? Is een beetje ukkie. Is een beetje een ukkie. Ja. En het is een meisje. Dus ze houdt van mooie kleding. Ze houdt van leuke make-up. Ze houdt van leuke dingen doen. Leuker uitzien. En van motocross. En ik vind dat te gek. Ik vind dit zo'n leuke combinatie. En ook dat ze daar zo voor uitkomt. En gewoon zegt, ja, nou, ik draag graag make-up. Wat maakt dat nou uit? En ik zit graag op een motor. Ze komt wel echt uit een motocross familie. Ze heeft haar eerste motorfiets gehad op de 4e.
0: Oh.
1: Ja. Ja, dat is hopelijk zo'n klein kinderdingetje. Maar goed, dat weet ik niet. Je kan natuurlijk ook een motor krijgen. En dat je vader dan zegt, joh, je mag er pas op rijden als je 18 bent. Maar ze komt dus wel echt uit een crossfamilie. En 2014 kwam zij voor het eerst uit op het Nederlands kampioenschap tussen de jongens. Toen was ze echt ook nog 7.
0: Ja?
1: Ja, toen was ze 7 jaar oud. Rekenen is niet mijn sterke punt, jullie horen het. En in 2016 werd ze voor het eerst ook Nederlands kampioen.
0: Ja, zo.
1: Ik vind dit wel echt op 9-jarige leeftijd. Nederlands kampioen motocross, hoe is het?
0: Ja, ik vind het sowieso...
1: Is toch ongelooflijk?
0: Een bizarre sport.
1: Ja, een hele bizarre sport is het. Wat ik ook heel leuk vind is dat ze vermoedelijk ook onder invloed van deze crossfamilie waar ze uitkomt, een fantastische website heeft.
0: Ja.
1: Met heel veel leuke merch. Dus ik kan jullie allemaal aanraden om daar even naartoe te gaan. Het is gewoon haar naam en dan .nl. Hè, LotteVanDrunen.nl. En dan kan je een hoodie kopen bijvoorbeeld met Queen of the Sand.
0: Ja.
1: Wat zo noemt ze zichzelf. En haar startnummer 401. En ik kende deze vrouw niet. Dat verbaast me en het irriteert me ook een klein beetje. Maar goed, zoveel aandacht hebben wij hier in Nederland helaas niet voor het motocross. Maar deze vrouw doet wel echt ontzettend gave dingen. En ik ga haar absoluut in de gaten houden. Want dit ziet er gewoon fantastisch uit. En als je nu al dit soort titels op je naam kan schrijven. En ook gewoon tussen de mannen kan winnen. Dan denk ik dat wij nog heel veel gaan horen over deze vrouw.
0: Zeker. En ik vind even een compliment geven op haar site. Daar kan je dus de World Champions shirt kopen van haar.
1: Ja.
0: Vanaf maat 86-92 tot 5 keer XL.
1: Kijk. Dus
0: niks
1: lekker
0: wordt
1: inclusief.
0: Uitgesloten, jongens.
1: Precies.
0: Helemaal geweldig.
1: En daar houden wij van.
0: Ja,
1: ja, dus ik vond dit wel leuk om een keertje bij de bijzondere sportvrouw voorbij te laten
0: Misschien
1: komen.
0: Misschien moeten we eens een keertje bellen.
1: Ja, ik zou het best wel eens leuk vinden als zij een keertje in de studio te gast wil zijn bij ons.
0: Toch?
1: Ik denk dat ze hele leuke verhalen heeft over hoe het is om een meisje te zijn van 1,52 met leuke make-up en leuk haar tussen de motocross in het zand. Ik vind het een prachtige combinatie.
0: Dat is ook fijn voor mij. Dan heb ik eindelijk een keertje iemand die kleiner is dan mij.
1: Precies. Is toch ook leuk voor de foto een keer.
0: Ja, is een keertje leuk. Heb ik gewoon iemand op mijn lengte een keertje. Ja, kan er niks aan doen.
1: Is toch mooi?
0: Ja.
1: Nou ja, ik
0: ja
1: denk
0: niet
1: dat
0: iedereen heeft van die lange Bambi voetjes.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik denk dat dit best wel een voordeel kan zijn in de motocross.
0: Ik denk het ook.
1: Ja, het scheelt sowieso een klein beetje gewicht. En op hoog niveau gaat het toch echt wel over dat soort kleine verschillen. Ja. Maar ook lekker aerodynamisch.
0: Ja.
1: Van die lange ledematen vangen alleen maar wind, toch? Ik bedoel,
0: ja, is ook zo. Lange lijven, je bent minder flexibel.
1: Dat.
0: Houdbaarder als je meestal langer bent.
1: Nou, dat. Dus ik denk dat dit best wel een voordeel zou zijn. Maar dan gaan we er gewoon voor een keertje voor uitnodigen. En dan gaan we dat aan haar vragen of dat ook echt zo is.
0: Ja, ook wil ik een speelse van Utrecht graag aan tafel hebben. Dus mocht je luisteren en je wilt wel eens een keer bij ons aan tafel komen. Het liefst een beetje nu, een beetje een van deze weken. Bel ons maar.
1: Zo is
0: het. Op 06, ik wil mijn eigen nummer bijna de R ingooien,
1: wat
0: jongens.
1: Erg.
0: Oh, wat erg. 06-34-60-64-64.
1: Hartstikke idee.
0: Hopla, bel ons.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik eventjes jou een sportstelling ga geven.
1: Oh, kom maar door.
0: Ja, toch? Kijk, jij hebt altijd ook wedstrijden gedaan en getraind en gedaan. Dus ik ga je wat vragen.
1: Ja, vragen.
0: Scholen zouden sport buiten schooltijd meer moeten bevorderen? Of moeten ze zich juist vooral richten op de aanbieder van voldoende beweging tijdens schooluren?
1: Oeh, dit vind ik wel een pittige. Ja, ik ben heel erg voor lichamelijke opvoeding op school.
0: Ja, meer gym.
1: Meer gym. Ik had echt wel fanatieke... Ik heb fanatieke gymleraren gehad vroeger. Die zelf ook uit de sport kwamen. En echt de liefde met hun sport ook wilden delen met de kinderen. En ik heb daar echt wel heel veel aan gehad voor de rest van mijn leven. Niet zozeer dat ik daardoor nou sportgekkie ben geworden. Maar wel gewoon de kennismaking met al die verschillende sporten als kind. En leren hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen. Om conditie op te bouwen. Dat je dingen kan. Als je maar hard ervoor werkt.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook iets wat je leert uit die hoek. Dus ik ben daar heel erg voor. Maar ik zou het graag zien dat ze het ook buitenschool proberen te promoten. Dus gewoon ook in de les. Want ja, ik weet niet hoe vaak er nu nog gym wordt gegeven. Maar
0: weet
1: volgens mij één keer
0: niet.
1: In de week heb je dan 2 uurtjes LO.
0: Ja.
1: Nou, wat mij betreft mag dat echt wel naar 3 keer in de week.
0: Ik zit even te denken hoeveel vaak wij gym hadden op school. Maar ik denk dat het ook wel 2 keer was.
1: Ja, volgens mij hadden wij op de middelbare school 2 keer. En op de basisschool deden wij heel veel gymmen. Maar goed, ik heb op Montessori gezeten. Dus dat was ook... En wij hadden een gigantische sporthal naast de deur. Dat scheelde natuurlijk ook. Ja. Dus ik denk dat het ook wel kan verschillen per school.
0: Dat denk ik ook. Ik heb voor mij bij ons op de basisschool had ik voor mij 2 keer. En als je dan geselecteerd werd door de leraar om in het basketbalteam of in het volleybalteam te komen, dan moest je op de woensdagmiddag na schooltijd
1: kreeg je
0: extra gymles. Ja, en iedereen wou dat.
1: Ja, dat is wel heel gaaf.
0: Moet je wel bij het team horen.
1: Ja, precies. Dat is een goede manier eigenlijk om het te motiveren.
0: Ja.
1: Want ik denk dat het belangrijk is vooral ook voor de mentale ontwikkeling van die kinderen. Hoe ga je om met tegenslag? Hoe werk je samen met een teamgenoot? Dat soort dingen. Dat is echt heel leerzaam. Ja,
0: ja. En ik weet niet hoe het nu is. BSO waar mijn zoon op zat. Die kregen dan in de... als ik het goed zeg, zoveel keer per jaar mochten ze een sport uitzoeken.
1: Oh, ja.
0: De ene keer was het judo, dan was het tennis, was het hockey. En daar mochten ze dan proeflessen bij gaan doen.
1: Ja, precies. Want dat is ook heel gaaf. Als je maar gewoon een beetje de kans krijgt om je te oriënteren op wat je leuk vindt.
0: Ja. Inderdaad, dit hoeft niet altijd, hè, als je uit een voetbalfamilie komt, dat je voetbal leuk vindt.
1: Nee, precies.
0: Misschien vind je wel hockey leuk.
1: Ja, of ballet.
0: Kan
1: en dat
0: ook.
1: Moet gewoon kunnen.
0: Ja.
1: Ik denk juist die variatie en dat je gewoon verschillende sporten kan uitproberen tijdens je schoolperiode, dat heel belangrijk is. En het liefst zou ik zien dat scholen ook nog eens een soort begeleiding geven daarbuiten.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Stimuleren.
1: Gewoon. Ja, dat.
0: En ik weet echt wel dat het heel veel geld kost tegenwoordig.
1: Absoluut. Absoluut. Maar ook daar denk ik dat scholen wel iets kunnen betekenen. Want die hebben vaak toch wel zicht op welke ouders daar dan misschien hulp bij zouden moeten krijgen. Of iets dergelijks.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En het is ook niet zo raar, hè? Je kan gewoon tegenwoordig gewoon een soort subsidie voor aanvragen.
1: Ja.
0: Of een ondersteuning heet dat dan.
1: Dat en er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. Er zijn volgens mij ook wel clubs die verschillende toegangs- entree dingen vragen. Dus als je dat je betaalt naar hoeveel je verdient, zeg maar.
0: Oh,
1: in plaats van dat je iedereen dezelfde prijs geeft. En dat dan sommige kinderen niet kunnen sporten omdat hun ouders dat niet kunnen betalen.
0: Ja.
1: Dat ze daar een beetje in differentiëren.
0: Ja, en Den Haag heb je ook natuurlijk gewoon een ooievaarspas.
1: Ja, dat is in Rotterdam hebben we de Rotterdampas. Maar dat scheelt ook echt heel erg veel.
0: Ja.
1: Absoluut. Ja.
0: Hier heb je ook nog in Den Haag leergeld. Die je ook nog eventueel aan alle kanten kunnen steunen. Als je kind inderdaad wil sporten. Dus geen excuus. Moet school meer doen? Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. School kan die kinderen wel stimuleren. Ga gewoon lekker buiten spelen als het regent, jongens.
1: Nou, dat.
0: Toch?
1: Is goed voor je.
0: Goed, krijg je weerstand van. We gaan even een liedje draaien. En dan komen we terug voor ons laatste half uurtje weer. Het vliegtuig voorbij.
1: Gaat zo snel.

0: Nou, dankjewel, Jen. Oh. Ik ben blij dat ik je vriendinnetje ben.
1: Nou, lief van hem, hè?
0: Ja, zo lief, joh.
1: Ik heb dit liedje zo lang niet meer gehoord, maar dit is echt jeugdsentiment voor hem, hoor. Echt dit fantastisch. Echt,
0: heel lang geleden dat hij voorbij kwam, inderdaad.
1: Nou, inderdaad. Wat gingen we ook alweer doen, Mo?
0: We hadden een bijzondere sport, toch?
1: We hebben een bijzondere sport, ja. Jazeker. We gaan het namelijk heel even hebben over de voorloper van ijshockey. En nu hoor ik jullie denken, sorry, wat? Voorloper. Ja, schijnbaar is er een variant, namelijk bandy. Je spelt het B-A-N-D-Y. Ja, bandy. Bandy. En het is een balsport die gespeeld wordt op het ijs. Dat zou je niet verbazen. De hockeypuck is een bal. Dus dat ziet er dan wat anders uit. En ook is de stick korter en platter. Het wordt gespeeld op een hele grote ijsvloer. Met twee teams van 11 personen. En dat ijs is tussen de 90 en 110 meter lang. En 45 meter breed.
0: Dus mag
1: dat
0: ik,
1: is
0: een, mag ja, ik wat
1: ja,
0: vragen?
1: Vragen. Ja, kom.
0: Ik heb nu al vragen.
1: Tuurlijk.
0: Is dit niet gewoon hockey? Veldhockey?
1: Nee.
0: Maar dan op ijs?
1: Oké. Nee, dat is een interessante vergelijking. Ja. Ik weet niet hoe groot zo'n veldhockeyveld is.
0: Zal ik eens even kijken? Ga ik voor jou even... Tel jij mij even voor. Ga ik even kijken wat de lengte daarvan is.
1: Nee, precies. Maar je hebt wel een punt. Dit lijkt er inderdaad wel op. En het is dus echt al een hele oude sport. Het werd al in de 17e eeuw gespeeld in Engeland. En dat werd dan gedaan op harde stranden of ijsvlakten. Dus toen we gewoon vroeger in de winter alles nog bevroor. Dan had je op het IJsselmeer bijvoorbeeld, als dat helemaal dichtgevroren zou zijn, zou je daar je bandywedstrijd kunnen spelen. Dat is wel heel grappig. In 1890 was er een Nederlandse meneer die ook wel de vader van de balsport wordt genoemd hier in Nederland. Namelijk Pim Mulier.
0: Ja.
1: Die ging naar Engeland en die zag daar deze sport. En introduceerde bandy hier in Nederland in de strenge winter van 1890 tot 1891. En deze man heeft dit dus mee teruggenomen naar Nederland. Ik vind dit wel heel grappig. Ik weet niet of het ooit wel populair is geweest. Maar ik geloof dat we momenteel 3 bandy teams hebben in Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, het is lastig wel zo'n grote ijsvlak te vinden tegenwoordig.
0: Ja, het is net zo groot als bijna. Als een, ik kan je vertellen, een hockeyveld is exact 91,4... bij 55 meter.
1: Oké, okay, nou dat is dus bijna eigenlijk best wel vergelijkbaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus een voetbalveld is meestal 105 bij 68.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, dus er zijn wat kleine verschillen wel met het ijshockey.
0: Het veld is groter, maar het is gewoon een hockeyveld.
1: Ik kende dus deze sport helemaal niet. En dan kom ik er dus weer achter dat dit de voorloper is van ijshockey. En dan denk ik, hè? Hoe dan? Hoe heb ik dit gemist? Nou ja, schijnbaar 3 teams in Nederland. Dus op zich, als je het gemist hebt, hoef je je daar ook niet al te rot over te voelen. Maar nu kennen we het. En
0: je
1: ik
0: kan,
1: ben wel nieuwsgierig.
0: Je kan zelfs hier in Den Haag. Zie je?
1: Gewoon, hier hebben ze een bandy.
0: Ja.
1: Een bandy team.
0: Haagse hockey en bandy club.
1: Kijk, dat is toch prachtig?
0: Ja.
1: Ja, je kan het ook gewoon combineren natuurlijk. Het is net een ander stokje en het is dus een andere bal.
0: Ik denk
1: en
0: ook
1: ik
0: dat
1: vermoed...
0: Je het...
1: andere regels, want je mag dus ook niet volgens mij is het minder lichamelijk contact, laat ik het zo formuleren.
0: En ik denk dat je het ook in de zomer kan spelen, want dan doe je gewoon je inlineskates in.
1: Ah. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, je hebt ook rollerhockey.
0: Ja?
1: Absoluut. Ja.
0: Ik ben dan nog niet echt vanuit dat het...
1: Dat het anders is.
0: Ik veel grappiger, ik zie gewoon, er komt HGC voorbij.
1: Ja, ik denk dat de bandyclubs die we hebben, die gewoon een samenwerking hebben met ijshockey. Dat het geen op zichzelf staande aparte club, omdat het niet zo super populair is.
0: Ja, kijk, luister. De HHBC ging in 1901 verder in de Haagse mixhockey club. En ging in 1906 samen met HMHC,
1: okay.
0: PNOD... Zo heet hij. Dat is een Haagse hockeyvereniging. Deze fusie werd gezien als officiële oprichtingsdame. Dus 22 september 1906. En dat is HGC. En HGC kennen wij natuurlijk omdat wij een sponsor zijn.
1: Kijk.
0: Alleen ik wist hun historie niet. Ik schaam me dood.
1: Nee, nou ja, hey, dat is toch het mooie van dit programma. Dat wij elke week weer dingen leren, Mo.
0: Ja, dat is
1: elke
0: wel
1: elke week
0: zo.
1: Ontdekken we weer nieuwe dingen.
0: Ik kan je wel vertellen dat ze daar Brandy niet spelen.
1: Bendy. Het Bendy. Heet Bendy. Nee, Brandy. Brandy kan ik heel, daar ben ik heel goed in. Ja.
0: Ik denk dat ze wel Brandy in de kantine hebben.
1: Ja, precies.
0: Jezus, joh. Maar wordt het nog actief hier in Nederland gespeeld dan?
1: Ja, schijnbaar wel. Alleen er zijn dus niet zo heel veel teams in Nederland. En daarom...
0: Kijk, ja. KNVB.
1: Was het dus,
0: wordt het geen succes, hè? Weinig,
1: dan wordt het geen succes. Nee, er moeten meer teams. En dat ze dan veel tegen elkaar spelen. En elkaar een beetje op niveau brengen. Dat is wat we graag willen zien. Ja. Voor alle sporten eigenlijk. Maar zeker ook voor Bendy.
0: Ja. Nou ja, ik kan je zelf zeggen dat Nederland in de finale tegen Groot-Brittannië heb gestaan. Op 31-3-2026.
1: Kun je nagaan. We zijn er ook nog goed in.
0: Ja, het is ijs.
1: En er zijn dus niet zo heel gek veel landen die dit spelen nog. Het is heel groot geweest in Scandinavië. Of groot geweest. Het is nog steeds groot in Scandinavië. Engeland en Nederland die zijn daarin meegegaan schijnbaar. Dankzij Pim Mulier, de vader van de balsport in Nederland. Die heeft schijnbaar heel veel balsporten ontdekt in het buitenland. Ja? En weer mee teruggenomen naar Nederland. Dat is ook wel heel grappig. Ik kende deze man namelijk ook helemaal niet. Maar goed, je kan even op zijn wiki kijken. Hij heeft heel veel gedaan schijnbaar. Voor sport in Nederland. En dus ook Bendy geïntroduceerd in de strenge winter van 1890. Ja, toen hadden we nog strenge winters.
0: Ja, super. Je had naar het NK kunnen gaan. Dat was in de top in Tilburg.
1: Afgelopen weekend, Mo?
0: Nee, 2 maart. Nee, dat had er niet meer in gepast, jongens.
1: Ik wou net zeggen, dat was echt te veel geworden.
0: Dat was echt te veel. Maar inderdaad, we hebben eerst een tweede divisie. Jongens, echt, dit wordt een
1: dit
0: hit.
1: Dit is gewoon een ding.
0: Ja.
1: En er zijn dus niet zo heel veel landen waar dit een ding is. Maar Nederland is er schijnbaar één van.
0: Ja, nou, de bond heet... Bendy Bond Nederland. Ja, nou, moeilijker kan niet.
1: Ik vind het wel echt een goede naam. Bendy Bond. Het klinkt als een groep gangsters.
0: Ja, of Bombini Beats, weet je wel. Ja. Zoiets.
1: Oh, mag ik niet zeggen. Ja, nee. Goed. Hartstikke leuk, Bendy Bond.
0: Ik ga nog even een plaatje draaien. En dan gaan we het nog eventjes kort over...

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel.
1: Ik wou weer iets roepen, jongens. Echt waar. Goed.
0: Ja, we gaan nog even vooruitblikken op wat ons de komende week allemaal nog te wachten staat op sportgebied. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch een beetje het idee dat de komkommertijd in sportwereld al een klein beetje aan het beginnen is. Het voetbal is afgelopen. Er komen natuurlijk nog heel veel sportevenementen aan. En er is nog van alles bezig. Het is niet alsof er nu niks meer te vertellen is. Maar het wordt wel wat beperkter, toch, in de zomer.
1: Ja, in ieder geval de sporten waar altijd aandacht wordt gegeven. Ja. Er zijn heel veel sporten die doorgaan.
0: Ja.
1: Of juist beginnen,
0: hè, zoals de Tour de France,
1: ja,
0: bijvoorbeeld. Maar morgen, het eerste wat toch wel als groot toernooi evenement voor Nederland op de kalender staat, is 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan op het WK. En morgen gaat onze eigen Koeman, ja, die ene, hè, Ronald Koeman, die gaat vertellen wie die allemaal mee gaat nemen naar Amerika.
1: Nou, kan je vertellen, eentje zit er niet bij en dat is Joey Veerman.
0: Dit is, zag ik, de VI-speler van het jaar geworden, ja. Veerman. Maar hij mag niet mee met Koeman.
1: Nee, hij blijkt wel bij de... Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd, want het is echt een soort goede tijden, slechte tijden, geloof ik.
0: Ja.
1: Het enige wat ik voorbij zag komen is inderdaad dat meneer Koeman niet zo gecharmeerd is van meneer Joey Veerman.
0: Nee.
1: Dus hij hem gewoon niet meeneemt. En geloof dat de reden is dat hij zijn gedrag... Nou, lijkt me heel erg stug, want deze jongen komt uit, voor mij, speelt bij PSV.
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Ja.
1: Kom Veerman niet trouwens ook uit Volendam? Of heb ik het helemaal fout nu?
0: Oh, dat zou best kunnen. Veerman is zo'n naam die je echt overal en nergens... Als ja, er maar water is, hè, dan kan je een veerpontje hebben. Volgens mij is dat gewoon... Maar dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij word je of zanger daar of voetballer.
0: Ja, nee, dat is wel correct. Toch? Ja, precies. Andere opties zijn er niet.
1: Ja, in ieder geval, er is wat gebeurd.
0: Ja, er is wat oneenigheid geweest, vermoed ik zomaar. Ja, en ik schat Koeman ook niet in als iemand die lichtzinnig zo'n soort beslissing neemt. Als dit een fantastische speler is, en het is kwalitatief natuurlijk een goede speler.
1: Hij is goed, hij is zeker goed.
0: Dan ga je dat niet zomaar achterlaten of thuis laten, omdat je een beetje woorden hebt gehad. Zo schat ik Koeman ook eigenlijk niet in. Nee. Ik denk wel dat daar echt iets lelijks gebeurd is dan.
1: Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. En dat zit altijd aan twee kanten een verhaal, inderdaad.
0: Altijd, hè? Ja.
1: Maar wat Joey heeft nu zelf ook gezegd, dat hij niet meer wilt, voorlopig.
0: Nou ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maar hij zegt gewoon van, ja, vertel me dan wat ik niet goed heb gedaan. Ja. Wat is dat de reden dat je me niet oproept, weet je wel? Ja, ik denk, ja, luister, we hebben heel veel goede voetballers. Ja. Dus ja, Joey, je kan ook van de ziekte gewoon in Volendam gaan voetballen.
0: Ja, schijnbaar had hij zelf aangegeven dat hij niet beschikbaar was.

0: En toen weer wel, of zo.
1: Oké.
0: Okay. En misschien dat Koeman daarover is gevallen.
1: Oh, dat kan ook. Ja, dat vind ik dan ook wel.
0: Nu is Veerman klaar met Koeman. Maar ja, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Daar heeft Koeman geen last van, vermoed ik zomaar.
1: Dat denk ik ook niet, want als hij gewoon het goed doet, dan zegt hij, ik had Veerman ook niet nodig.
0: Nee, precies. Precies. Maar goed, wel een bijzondere ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd, want eigenlijk is het al weken, zijn allerlei teams hun selecties aan het presenteren. Ja, we zijn wel wat laat. Er zijn al een aantal landen weten we al wie er mee gaat en niet.
1: Ja, bijna ging Messi niet mee.
0: Wat zo was dat jammer. Ook, joh.
1: Ah joh, ik denk dat hij gewoon moest poepen of zo.
0: Echt. Ik zou je wat grappigs vertellen. Ik zag een bericht en dan moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik nog niet helemaal ingedoken. Dat wil ik dan ook graag factchecken. Messi gaat zijn eigen vrouwenteam opzetten. I kid you not. Hij wil gaan investeren in vrouwenvoetbal. En hij wil dus een eigen vrouwenteam op gaan zetten. En ik zag dit voorbij komen op social media. Dus dit kan ook gewoon complete onzin zijn. Ja, precies. Dus ik moet hier nog even induiken.
1: Nou ja.
0: Maar dit is grappig, want Messi die wekt bij mij geen ene...
1: Nee, niet een vrouwvriendelijke persoon op.
0: Dat, precies. Dus ik vind dit heel apart.
1: Ik vind het moeilijk.
0: Maar goed, we gaan het natuurlijk in de gaten houden voor jullie. Want ja, dat zou ik wel een hele mooie ontwikkeling vinden. Alleen ik kan het
1: maar hij hoeft hem niet op te richten. Hij kan het ook gewoon aan ons geven. Hè? Dan richten wij het wel voor hem op.
0: Hij hoeft het alleen maar te betalen.
1: Hij heeft 3 minuten gevoetbald en dan kan hij een heel team van sponsoren.
0: Snap je. Dus ik vind ook, weet je wel, waarom heb je niet al 3 teams? Dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn. Maar goed, dat is dan misschien weer een beetje te hebberig. Ja. Wat gaan we nog meer doen dit weekend? Wereldbeker roeien. En dan denk je misschien, nee, de boor. Ja, ik heb daar heel veel zin in. Ik vind dat altijd zo gaaf om te kijken. Ik kan er niks aan doen.
1: Is dat de 8 en zo? 8 en de 4?
0: Alle verschillende variaties komen weer voorbij.
1: Oké. Okay. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk om te kijken.
0: Dat is ook leuk. En wat ook heel leuk is, want dan moet je wel weer kiezen. Dat is dan weer jammer. Is dat er NK dressuur is aanstaande zondag. En dan maandag begint het 3x3 basketbal. Het WK, 3x3 basketbal voor zowel mannen als vrouwen.
1: Okay.
0: Nou, dat en daar hebben we het natuurlijk per ongeluk best wel heel erg goed gedaan vorig jaar. Of ja. Per ongeluk, niks per ongeluk. Ze hebben gewoon gewonnen, de vrouwen 3x3.
1: En de mannen ook.
0: Ja, goed, dat heb ik duidelijk dan weer niet opgeslagen. Maar de vrouwen zijn wereldkampioen geworden toen tegen Mongolië, als ik het me goed herinner. En ik vond het heel bijzonder. Om te zien. Ook een sport die te weinig aandacht krijgt, denk ik, in Nederland. Maar we kunnen er vanaf maandag lekker naar kijken. En het wordt ook allemaal uitgezonden door de vrienden van de NOS. En ook via de livestream van de website van de NOS kun je deze sporten volgen.
1: Ik ben er niet bij.
0: Jij bent er niet bij.
1: Nee de mannen hebben natuurlijk 3x3 hebben natuurlijk Olympisch goud gepakt.
0: Oh, dat was het natuurlijk. De mannen hebben op de Olympische Spelen...
1: Ja. En nou ben ik zelf eventjes van het padje af. Ajax heeft gevoetbald tegen Feyenoord. Vrouwen, afgelopen maandag. Dat is voor de...
0: Is dat voor de...
1: Eredivisie Cup.
0: Oh ja, precies. Oké. Okay.
1: Komt daar nog een tweede wedstrijd voor? Of was dit het en heeft Ajax dit gewonnen en... Kan iemand mij helpen, jongens?
0: Dat is een goede vraag. Ja, maar even, wat is ook een Eredivisie Cup?
1: Nou, ik dacht dat het nog te maken had dat je een plekje nog voor de Europa Cup kan winnen.
0: Nee, ja, dat is helaas pindakaas. De eerste, PSV, die is natuurlijk landskampioen. Die gaat sowieso gewoon Champions League spelen. De nummer 2 gaat, dat is helaas Ajax geworden. Helaas, dat is Ajax geworden. Die gaat... die moet nog wedstrijden spelen om te zien of ze naar de Champions League mogen.
1: Ja, de voorrondes.
0: Ja, en Feyenoord die gaat in ieder geval Europa League. Dat is echt een goed Conference League.
1: Conference League.
0: Oh, ik word er zo moe van dat ze die namen ook iedere keer
1: maar
0: veranderen,
1: volgens
0: jongens.
1: Mij heb
0: de UEFA Cup. We gaan voor de UEFA Cup. Oh nee, zo heet het niet meer. Nee. Conference.
1: Oh, wat erg. ik schaam me dood, want ik weet het gewoon niet. En ik durfde... in ieder geval de winnaar van de derde periode moest tegen Feyenoord spelen. En de Feyenoord heeft dat verloren maandag. Maar of er nog een revanche-wedstrijd komt... of nog een extra wedstrijd tussen de winnaar van PSV tegen Ajax... dat denk ik niet. Maar ik weet het niet.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk ook
1: jongens,
0: niet.
1: Jongens, ik moet het toegeven. Ik weet een keer iets niet.
0: Nou ja, maar dat is ook niet zo gek, hè? Hoeveel, je hebt de beker, je hebt de eredivisie... en dan duikt ineens zo'n ding weer op. En dan denk ik, sorry, wat?
1: Ja want aan het begin van het seizoen... is natuurlijk de landskampioen speelt... tegen de KNVB-bekerwinnaar...
0: Mm-hmm.
1: Zwavelmuur nog Europa Cup spelen.
0: Ja.
1: Eredivisie Cup.
0: Eredivisie Cup.
1: Ik snap er geen reet van, jongens.
0: En dat doen dan ook maar 4 teams aan mee.
1: Nee, dat is alleen maar degene die is, daar mag je aan meedoen als je een periode hebt gewonnen.
0: Ja, precies. Dus dat zijn 4 teams.
1: Ja.
0: Of minder. Maar maximaal 4. In een laddercompetitie.
1: Een ladder?
0: Ja, dat zegt het de interwebs. Ik probeer het natuurlijk direct even uit te zoeken. Maar ik ga ervan uit dat er niet meer nog voor gespeeld.
1: Die finale van de laatste editie van de Eredivisie Cup gaat tussen de voetballers van PSV Ajax. De landstitel PSV won maandag van 2-0 van Twente.
0: Ja, dat
1: en Ajax won 3-0. Waren ze te sterk voor Feyenoord, PSV, Twente, tof elkaar voor de derde keer.
0: Ja, ze moeten nog. Want er is nog geen uitslag, zie ik.
1: Nee,
0: we hebben nog geen Eredivisie Cup winnaar.
1: Nee, dus PSV is de titelverdediger van de Eredivisie Cup.
0: Okay.
1: En Twente is recordhouder daarvan.
0: Ja,
1: maar,
0: logisch.
1: Het is de finale is dus aanstaande vrijdag. We hebben hem gevonden.
0: Hey.
1: Ja, ja. PSV Ajax.
0: Maar het is toch bijzonder hoe moeilijk het soms is om dit soort informatie te vinden. We hebben het hier wel gewoon over de Eredivisie Vrouwen.
1: Ja.
0: Oké, dit is even weer een soort zijtakje met die Eredivisie Cup.
1: Ja.
0: Maar het is toch bijzonder dat je daar dan zo naar moet zoeken. Dat dit gewoon niet van de daken wordt geschreeuwd. Dat er een fantastische wedstrijd op het programma staat. Dat je daar echt naar moet gaan zoeken.
1: Ja, en weet je dat het nog gekker was? Ajax zat erin. Hè? Ajax heeft tegen Feyenoord gespeeld. Als Ajax dus afgelopen weekend niet had gewonnen.
0: Hmm.
1: Dan had ADO tegen Feyenoord gespeeld.
0: Ja, als periode. Ja. Nou, het is...
1: Ja. Nee, zo gek is de competitie bij de vrouwen, jongens.
0: Het is echt, af en toe echt is het echt hogere wiskunde. En vind ik het oprecht moeilijk om er iets intelligents over te zeggen. En om het zelf nog een beetje te kunnen volgen.
1: Ik snap er geen rekening van.
0: Nee, af en toe is het echt onbegrijpelijk. Maar goed, goed gevonden, Mo.
1: We hebben uiteindelijk het kunnen vinden.
0: Ja.
1: Oké, gelukkig zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. Die echt vol boorden met dingen waren waar we zelf niet eens wat vanaf wisten.
0: Nee, nee. Maar ja, dat is juist ook hartstikke leuk, hè? Want dan hebben we toch weer dingen geleerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, Bendy bijvoorbeeld.
1: Ja, ik wist alleen maar dat... dat die... Ah, sorry, Liv, Skylar. Ik zie nou je berichtje pas binnen. Je vader zat bij ons in de studio.
0: Oh,
1: super lief van je.
0: Leuk.
1: Hij heeft het hartstikke goed gedaan, hoor.
0: Hij heeft
1: ik
0: het heel goed
1: doe
0: gedaan.
1: Maar de groetjes van ons.
0: Ja, zeker.
1: Het is voor mij eventjes 3 weken lang geen gelijkspel.
0: Ja, nou dan kom ik ook niet, hoor, Mo. Daar heb ik echt geen zin in.
1: Ja, ik heb
0: kom
1: hele,
0: ik ook niet.
1: Ik heb een hele leuke vervanger gevonden.
0: Oh, nou wie dan? Wie dan? Wie komt mij helpen?
1: Pas Knel de Pas gaat mijn plekje innemen voor 2 uitzendingen. Want daarna stapt hij in het vliegtuig om gezellig bij mij te zijn.
0: Ja, dat is een mooi verhaal, hè?
1: Ja, hè?
0: Ik vind het wel echt prachtig. Maar heel gezellig wel dat ik de komende 2 weken Pas van je mag lenen. En daarna zullen we hem op een vliegtuig sturen jouw kant op.
1: Ja, en de laatste doet natuurlijk onze lieve Rea.
0: Ja, en dat moet ik zeggen vind ik ook wel weer heel leuk. Want Rea en ik hebben al zo lang niet meer samen iets gedaan hier.
1: Ja. Ja,
0: terwijl vroeger deden wij alles samen.
1: Alles
0: hier,
1: samen, alles.
0: Alles. Maar nu niet meer.
1: Nee.
0: En dat is prima. Dat heeft ook te maken met allerlei andere talentjes die binnen zijn gelopen natuurlijk. En die heel veel leuke dingen voor ons kunnen doen. En Rea is zo'n ochtendpersoon, hè, en ik niet. Dus dat is ook eigenlijk niet zo erg. Maar ik vind het wel heel leuk om een keer weer met haar te zitten. Ook.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Absoluut.
1: Ik zeg alvast, tot over 4 weekjes. De laatste week van juni ben ik weer terug.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer, ik weet niet wat. Volgende week is Tessa er.
0: Volgende week is Tessa er. En de week daarna hebben we Yveske, de waterpoloster. En we hebben best nog wel een leuke aantal gasten hoor op het programma staan. 30 juni, als jij terug bent, dan gaan wij samen lekker een aflevering maken zonder gast. En dan gaan we de mensen vertellen wat we allemaal voor fantastische dingen plannen voor het volgende seizoen.
1: Ja, dat wordt heel leuk en heel anders, dames.
0: Ja,
1: en heren
0: precies.
1: Natuurlijk. En we blijven alles volgen.
0: Zo is het.
1: Ik wil jullie een hele fijne avond wensen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor aanwezig te zijn hier. En ik zeg een hele fijne dinsdagavond. Lekker warm. Doe de gordijntjes lekker dicht. En een ventilatortje. En ga als een zeesterretje liggen.
0: Ja, zeesterren. Heb het goed.
1: Tot ziens.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappen

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles,

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lodewijk Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markezauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markezauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.